Exodus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in licht laaien stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken en vanuit de doornstruik riep God hem toe, Mozes, Mozes. Hij antwoordt, hier ben ik. Toen sprak de Heer, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond. En hij vervolgde, ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over onderdrukkers gehoord, ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte, om hen weg te leiden uit dit land, naar een land dat goed en ruim is, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaïten, Hittiten, Amorieten, Perizzieten, Tjiwieten en Jebusieten. De roep van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen. En ik heb ook gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen. Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Maar Mozes sprak tot God. Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde hem. Ik zal u bijstaan. En dit is het teken dat ik het ben die u zendt. Als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u mij vereren op deze berg. Maar Mozes sprak opnieuw tot God. Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg, de God van uw vaderen zendt mij naar u, en zij vragen, hoe is zijn naam, wat moet ik dan antwoorden? Toen sprak God tot Mozes, ik ben die er is. En hij zei, dit moet u de Israëlieten zeggen. Hij die er is, zendt mij naar u. Bovendien zei God tot Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet u mij aanspreken door alle generaties heen. Ga nu. Roep de oudsten van Israël bijeen en zeg hun, de Heer, de God van uw vaderen, is mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, met deze boodschap. Ik draag zorg voor u, want ik zie wat men u in Egypte aandoet. Daarom heb ik besloten, ik zal u uit de ellende van Egypte wegvoeren naar het land van de Kanaïten, Hittiten, Amorieten, Perizzieten, Sjiwieten en Jebusieten, een land dat overvloeit van melk en honing. Zij zullen luisteren naar wat u zegt. Dan moet u met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen, de Heer, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Laat ons daarom 3 dagreizen ver de woestijn ingaan om offers op te dragen aan de Heer ons God. Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten vertrekken als er geen sterke hand hen dwingt. Daarom zal ik mijn hand opheffen en Egypte treffen met allerlei wonderen die ik er zal verrichten. Dan zal hij u wel laten gaan. En ik zal de Egyptenaren gunstig stemmen tegenover dit volk, zodat, als u dan weggaat, u niet met lege handen gaat. Laat alle vrouwen aan hun buren en huisgenoten vragen om gouden en zilveren sieraden en om kleding. Die moet u, uw zonen en dochters aandoen en er Egypte van beroven.

Exodus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Mozes antwoordde: maar ze geloven me niet. Ze zullen niet naar mij luisteren. Ze zullen zeggen dat de Heer mij niet verschenen is. De Heer vroeg hem toen: wat hebt u daar in uw hand? Hij antwoordde: een staf. De Heer beval: laat hem op de grond vallen. Mozes liet hem op de grond vallen en de staf werd een slang. Mozes sprong achteruit. Toen sprak de Heer tot Mozes: steek uw hand uit en grijp haar bij de staart. Hij stak zijn hand uit, pakte de slang vast en in zijn greep werd deze weer een staf. Zo zullen ze geloven dat de Heer u inderdaad verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ook beval de Heer: steek uw hand tussen uw kleed. Hij stak zijn hand tussen zijn kleed en toen hij haar eruit trok, zag ze ineens vol witte uitslag. Het leek wel sneeuw. De Heer sprak opnieuw: steek uw hand tussen uw kleed. En toen hij haar eruit trok, was ze weer als de rest van zijn huid. Als ze u niet vertrouwen en aan het eerste teken geen geloof hechten, dan zal het tweede hen overtuigen. Laten zij zich door deze beide tekenen niet overtuigen en luisteren ze nog niet naar u, neem dan water uit de Nijl en giet dat uit op het land. Het water dat uit de Nijl genomen hebt, zal op het land bloed worden. Maar Mozes sprak tot de Heer: neem me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen redenaar. Ik ben dat nooit geweest en ik ben het nu nog niet. Ook al hebt u tot uw dienaar gesproken, ik spreek moeilijk en traag. De Heer antwoordde hem: wie geeft de mens een mond? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Doe ik, de Heer, dat niet? Ga nu maar. Ik zal u bijstaan als u spreekt en u ingeven wat u moet zeggen. Mozes bracht hier tegenin: neem me niet kwalijk, Heer. Zend liever iemand anders. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Mozes en hij sprak: is Aaron de Leviet niet uw broer? Ik weet dat hij een goed spreker is. Hij is op weg naar u en hij zal blij zijn als hij u ziet. Spreek met hem. Leg hem uw woorden in de mond. Ik zal u beiden bijstaan als u moet spreken en u ingeven wat u moet doen. Laat hem in uw plaats spreken tot het volk. Hij zal uw mond zijn, u zijn God. Neem deze staf mee. Daar moet u de tekenen mee verrichten. Mozes ging terug naar Jeter, zijn schoonvader, en zei tegen hem: ik zou terug willen gaan naar mijn broeders in Egypte om te zien hoe zij het maken. Jetro antwoordde hem: ga in vrede. De Heer had in Midjan tegen Mozes gezegd: ga terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden, zijn gestorven. Mozes liet zijn vrouw en zijn zonen plaatsnemen op de ezel en ging terug naar Egypte, met de staf van God in zijn hand. De Heer sprak tot Mozes: nu u teruggaat naar Egypte, moet u zorgen dat u voor de farao al de wonderen verricht waarvoor ik u de macht gegeven heb. Ik zal hem dan halsstarrig maken, zodat hij het volk niet laat gaan. En dan moet u tegen de farao zeggen: zo spreekt de Heer, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen om mijn zoon vrij te laten vertrekken om mij te vereren, maar u hebt dat geweigerd. Daarom zal ik uw eerstgeborene doden. Toen Mozes onderweg ergens de nacht doorbracht, kwam de Heer naar hem toe en wilde hem doden. Maar Sippora nam een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon af en raakte daarmee zijn benen aan. Ze zei: jij bent mijn bloedige bruidegom. Daarop liet de Heer hem met rust. Zij had gezegd: mijn bloedige bruidegom, in verband met de besnijdenis. En de Heer sprak tot Aaron: ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij ging op weg, trof hem aan bij de berg van God en hij omhelsde hem. Mozes bracht Aaron op de hoogte van de woorden die de Heer tot hem gesproken had en van de tekenen die hem had opgedragen.
Daarop ging Mozes met Aaron mee en zij riepen de oudsten van Israël bijeen. Aaron bracht verslag uit van de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had. En voor de ogen van het volk verrichtte hij de teken.

Exodus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Daarna gingen Mozes en Aaron naar de farao en ze zeiden: Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Laat mijn volk vertrekken om ter ere van mij een pelgrimsfeest te vieren in de woestijn. Maar de farao antwoordde: Wie is de Heer dat ik naar hem zou luisteren en Israël zou laten gaan? Ik ken de Heer niet en ik laat Israël niet gaan. Zij antwoordden: De God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Laat ons 3 dagreizen ver de woestijn ingaan om offers op te dragen aan de Heer onze God. Anders slaat hij ons met de pest of het zwaard. De koning van Egypte zei: Waarom, Mozes en Aaron, waarom houden jullie de mensen van het werk? Vooruit, aan het werk. De farao voegde eraan toe: Ze zijn nu al talrijker dan de bevolking van het land, en dan zouden jullie nog willen dat ze het werk neerleggen.

Diezelfde dag nog gaf de farao aan de opzichters en beambten het volgende bevel. Voortaan moet u het volk geen stro meer geven voor de stenen, zoals tot nu toe. Laat ze zelf maar op stro uitgaan. Maar u moet wel dezelfde hoeveelheid stenen blijven eisen die zij tot nu toe maakten. Doe er niets af, want ze zijn lui en daarom schreeuwen ze. Laat ons gaan om offers op te dragen aan onze God. Deze lieden moeten harder werken, dan hebben ze hun handen vol en luisteren ze niet meer naar leugenpraat. De opzichters en beambten gingen weg en zeiden tegen het volk: zo spreekt de farao. Ik geef jullie geen stro meer. Jullie gaan het zelf maar zoeken. Maar jullie moeten evenveel blijven afleveren. Toen liep het volk heel Egypte af om stoppels te verzamelen. De opzichters joegen hen op met de eis: jullie moeten elke dag hetzelfde werk leveren als toen er nog stro werd gebracht. De Israëlitische voormannen die de opzichters van de farao over hen hadden aangesteld, werden mishandeld. Men verweet hun: waarom hebben jullie vandaag en gisteren niet dezelfde hoeveelheid stenen afgeleverd als tevoren? De Israëlitische voormannen gingen zich beklagen bij de farao en zeiden: waarom treedt u zo op tegen uw dienaren? Uw dienaren krijgen geen stro meer, maar men blijft eisen, lever stenen. Uw dienaren worden zelfs mishandeld. Zo behandelt u het volk verkeerd. Hij zei: lui zijn jullie, lui. Daarom zeggen jullie: laat ons gaan om offers te brengen aan de Heer. Ga weg, aan het werk. Er wordt geen stro meer gebracht. Maar het vastgestelde aantal stenen moeten jullie leveren. De Israëlitische voormannen begrepen dat ze er slecht aan toe waren, nu hij bevolen had: jullie moeten iedere dag evenveel stenen blijven afleveren. Toen de voormannen van de farao terugkwamen, troffen ze Mozes en Aaron aan die hen stonden op te wachten. Ze zeiden tegen hen: dat de Heer mag verschijnen om u te vonnissen, want u hebt het voor ons bedorven bij de farao en zijn hovelingen. U hebt hem het zwaard in de hand gegeven om ons te doden. Nu wendde Mozes zich weer tot de Heer en sprak: mijn Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij dan gezonden? Sinds ik naar de farao gegaan ben om in uw naam tot hem te spreken, behandelt hij dit volk nog slechter. En u doet niets om uw volk te redden.

Exodus, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 30. De Heer sprak tot Mozes: Nu zult u zien wat ik met de farao ga doen. Door overmacht, gedwongen, zal hij het volk wegsturen. Ja, door overmacht gedwongen zal hij hen uit zijn land verjagen. Weer richtte God het woord tot Mozes en hij sprak: Ik ben de Heer. Aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob ben ik verschenen als God Almachtig. Mijn naam, Heer, heb ik hun niet geopenbaard. Met hen heb ik mijn verbond gesloten. Ik zou hun Kanaan geven, het land waar zij als vreemdeling woonden. Nu heb ik het kermen gehoord van de Israëlieten die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. Daarom ben ik nu mijn verbond indachtig. Zeg dus tegen de Israëlieten: Ik ben de Heer. Ik zal u wegvoeren uit de dwangarbeid van Egypte. Ik zal u bevrijden van hun overheersing. Met uitgestrekte arm en onder toediening van zware straffen zal ik u verlossen. Ik zal u aannemen als mijn volk en ik zal uw God zijn. Dan zult u beseffen dat ik het ben, de Heer uw God, die u bevrijdt van de dwangarbeid van Egypte. Ik zal u naar het land brengen dat ik met opgestoken hand beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal het u in bezit geven, ik, de Heer. Mozes bracht deze woorden over aan de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar hem. Ze hadden door de harde slavendienst de moed verloren. En de Heer sprak tot Mozes: Ga tegen de farao, de koning van Egypte, zeggen dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken. Maar Mozes antwoordde: De Israëlieten luisteren niet eens naar mij. Zou de farao dan wel naar mij luisteren, onbesneden van lippen als ik ben? De Heer sprak tot Mozes en Aaron en zond hen naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van Egypte, met de eis dat hij de Israëlieten uit Egypte zou laten vertrekken. Hier volgen de hoofden van de verschillende geslachten. Zonen van Ruben, Israëls eerstgeborene: Chanok en Palu, Gesron en Karmi. Dit zijn de geslachten van Ruben. Zonen van Simeon: Gemuel, Gamin, Ochad, Jakin, Sochar en Saul. De zoon van een Kanaanitische vrouw. Dit zijn de geslachten van Simeon. De namen van de zonen van Levi met hun afstammelingen: Gerson, Kehat en Merari. Levi werd 137 jaar oud. Zonen van Gerson: Libni en Simi en hun geslachten. Zonen van Kehat: Amram, Jishar, Hebron en Uziel. Kehat werd 133 jaar oud. Zonen van Merari: Machli en Musi. Dit zijn dus de geslachten van Levi en hun afstammelingen. Amram huwde met Jochebed, zijn tante, en zij baarde Mozes en Aaron voor hem. Amram werd 137 jaar oud. Zonen van Jishar: Korach, Nefech en Sikri. Zonen van Uziel: Misael, Elsafan en Sitri. Aaron huwde met Eliseba, dochter van Aminadab en zuster van Nachson. Ze baarden Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar voor hem. Zonen van Korach: Assir, Elkana en Abiasaf. Dit zijn de geslachten van de Korachieten. Eleazar, zoon van Aaron, huwde met een dochter van Putiel en zij baarde Pinechas voor hem. Dit zijn de familiehoofden van de stam Levi met hun geslachten. Aan deze Mozes en Aaron had de Heer de opdracht gegeven: Leid de Israëlieten in legers geordend uit Egypte. Zij waren het ook die het woord voerden bij de farao, de koning van Egypte. En ze eisten van hem dat hij de Israëlieten zou laten vertrekken uit Egypte, zij, Mozes en Aaron. Toen de Heer in Egypte het woord richtte tot Mozes, zei hij: Ik ben de Heer.
deelde Farao, de koning van Egypte, alles mee wat ik tegen u gezegd heb. Maar Mozes zei tegen de Heer: ik, onbesneden van lippen als ik ben, waarom zou de Farao naar mij luisteren?

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 29. De Heer sprak tot Mozes. Ik breng u voor de farao als de God, en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. U moet hem alles zeggen wat ik u opdraag. Dan zal uw broer Aaron het woord voeren bij de farao, zodat hij de Israëlieten uit zijn land laat vertrekken. Dan zal ik de farao halsstarrig maken en Egypte talrijke tekenen en wonderen verrichten. De farao zal niet naar u luisteren, maar ik zal Egypte mijn kracht laten voelen en mijn legers, mijn volk van de Israëlieten, wegleiden uit Egypte, dat ik zwaar zal straffen. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben als ik mijn hand uitstrek naar Egypte en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun bevolen had. Toen zij onderhandelden met de farao, was Mozes 80 en Aaron 83 jaar oud. De Heer richtte het woord tot Mozes en Aaron en sprak: als de farao u uitdaagt om eerst maar eens een wonder te laten zien, dan moet u tegen Aaron zeggen: neem uw staf en laat hem voor de farao op de grond vallen. Het zal een slang worden. Mozes en Aaron gingen naar de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Aaron liet voor de ogen van de farao en van al zijn hovelingen zijn staf vallen en het werd een slang. Maar de farao riep op zijn beurt de wijzen en tovenaars erbij. En ook zij, de magiërs van Egypte, deden met hun toverkunsten hetzelfde. Ze lieten allen hun staf vallen en het werden slangen. Maar de staf van Aaron verslond die van hen. Toch bleef de farao halsstarrig en hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. De Heer sprak tot Mozes: het hart van de farao is niet te vermurwen. Hij laat het volk niet gaan. Morgen vroeg moet u naar hem toe gaan, tegen de tijd dat hij naar de rivier gaat. Ga naar hem toe aan de oever van de Nijl, met de staf die in een slang verandert in uw hand. Zeg hem dan het volgende: de Heer, de God van de Hebreeën, zond mij naar u met het bevel: laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren. Tot nu toe hebt u daar niet naar geluisterd. Zo spreekt de Heer. Hierdoor zult u weten dat ik de Heer ben. Met deze staf zal ik op het water van de Nijl slaan en het water zal in bloed veranderen. De vissen in de Nijl zullen sterven. De Nijl zal gaan stinken en de Egyptenaren zullen geen water uit de Nijl meer kunnen drinken. Vervolgens sprak de Heer tot Mozes: zeg tegen Aaron, neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren van Egypte, over de rivieren en stromen, over de moerassen en alle waterplassen, en zij zullen bloed worden. Bloed zal er zijn in heel Egypte, tot in de houten en stenen vaten toe. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun bevolen had. Voor de ogen van de farao en al zijn hovelingen hief hij zijn staf op, sloeg het water van de Nijl en al het water van de Nijl werd als bloed. De vissen in de Nijl stierven. De Nijl begon te stinken en de Egyptenaren konden het water uit de Nijl niet meer drinken. Bloed was er, overal in Egypte. Maar omdat de Egyptische magiërs door hun toverkunsten hetzelfde deden, bleef de farao halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. De farao keerde hun de rug toe en ging naar zijn paleis. Hij was ook deze keer niet gezwicht. Alle Egyptenaren gingen nu overal in de buurt van de Nijl naar drinkwater graven, want het water uit de Nijl was niet meer te drinken. 7 dagen verliepen nadat de Heer de Nijl geslagen had. Toen sprak de Heer tot Mozes: ga naar de farao en zeg tegen hem: zo spreekt de Heer. laat mijn volk gaan om mij te vereren. Als u weigert om hen te laten gaan, zal ik heel uw grondgebied teisteren door kikkers te sturen. De Nijl zal wemelen van kikkers. Zij zullen eruit komen en binnendringen in uw paleis, in uw slaapvertrek en in uw bed, in de huizen van uw hovelingen en uw onderdanen, in de ovens en de bakkerstroggen. Zij zullen uzelf, uw onderdanen en uw hovelingen lastigvallen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, dat is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daarom willen we om 3 uur even halt houden in de loop van onze dag om aan Jezus te denken, om met onze gedachten, met onze gebeden tot de Heer te komen en het offer dat Hij voor ons heeft gebracht, zodat wij de vergiffenis van zonde kunnen verkrijgen en het eeuwige leven kunnen binnengaan. Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen bidden voor al uw intenties tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid, dit kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. En we danken u voor uw meebidden, voor uw verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen hebben we al een beetje van het leven van pater Maximiliaan mogen leren kennen. We hebben gezien dat hij in Polen begonnen was met een groot apostolaatswerk, Niepokalanów, een stad van de onbevlekte, die hij stichtte om plaats te kunnen geven aan een gigantische onderneming eigenlijk, namelijk het drukken van een magazine, een tijdschrift, die de verheerlijking van Maria mogelijk zou maken in Polen en over de hele wereld. Nadat dat werk eigenlijk goed en wel was gestart, heeft hij een ingave gekregen van de Heilige Maagd Maria dat zij ook een stad van de onbevlekte wou in Japan. Hij is uiteindelijk naar Japan gereisd. Eerst wist hij niet waar dat die stad zou moeten komen. Uiteindelijk is het dan toch Japan geworden, Nagasaki meer bepaald. En daar heeft hij dus een nieuwe stad gesticht, Mugenzai no Sono. En we waren ondertussen aangekomen aan een term die pater Maximiliaan gebruikte in die tijd. En dat zijn Japanse bitterkoekjes. Vandaag ontdekken we meer over dat apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan, Kolbe in Japan. Voor pater Maximiliaan betekenden bitterkoekjes elk soort van lijden en moeilijkheden verdragen uit liefde tot de onbevlekte. In een brief aan zijn provinciaal lezen wij: bijna iedere dag van mei heeft voor een bitterkoekje gezorgd en daarna in juni, vooral onder het octaaf van het feest van het Allerheiligste Hart van Jezus, heb ik meer moeten lijden dan ooit tevoren. Maar nu is alles voorbij en de onbevlekte regelt alles op de beste manier. In een andere brief preciseert hij: de tactiek van de onbevlekte is dat Calvarie de Tabor voorafgaat. Aan haar echter zij de glorie door alles. En zo was het. Als pater Maximiliaan in Japan, zoals we nog zullen zien, zijn Tabor zal beleven, gebeurt dit na een lange en pijnlijke Calvarieberg. Zonder gevaar te lopen ons te vergissen, menen wij te mogen stellen dat Japan de smeltkroes geweest is waarin de heiligheid van pater Maximiliaan van dag tot dag vervolmaakt werd en een volheid heeft bereikt waaruit de sublieme heldhaftigheid op het einde van zijn leven voortkwam. De eerste 3 jaren van zijn verblijf in Japan waren een opeenvolging van vervelende voorvallen en zware beproevingen. De stichting van de eerste stad der onbevlekte in Polen had haar beginmoeilijkheden. Deze waren intern en konden gemakkelijk overwonnen worden door beslissingen van de oversten. De stichting van Mugenzai no Sono had dezelfde organisatorische perikelen ten opzichte van het kloosterleven, maar daar kwamen nog externe moeilijkheden bij. Boven alles vroeg het Japanse klimaat, dat nogal verschilde met dat van Polen, zijn tol. Meer dan één van de broeders die met hem naar Japan gekomen waren en van de anderen die successievelijk volgden, moesten om gezondheidsredenen de terugreis aanvaarden. Pater Maximiliaan was geroepen om een bewonderenswaardig voorbeeld van sterkte te geven, niet alleen vanwege zijn longen, die steeds zieker werden, maar ook, zijn gestel bood maar weinig weerstand, kon hij maar moeilijk andere ziekten te boven komen, zoals steeds weerkerende bloedzweren, eczeem en ontstekingen, die op een gegeven moment zo erg werden dat men voor zijn leven vreesde. Hoe hij erin slaagde vol te houden in het werk voor de school, de bouw van Mugenzai no Sono, terwijl hij ook nog de redactie voerde van de Seibo no Kishi, bleef voor de doktoren een raadsel. Dr. Paul Nagai Takishi,
de heldhaftige radioloog en slachtoffer van de radioactieve stralingen van de atoombom op Nagasaki, heeft openhartig getuigd. Zijn leven was een voortdurende heldhaftigheid. Als medicus heb ik hem onderzocht en moest ik vaststellen dat een van zijn longen er heel erg slecht aan toe was. Ik schreef hem absolute rust voor, maar kreeg als antwoord dat hij toch zou blijven werken, omdat hij al jarenlang in die toestand verkeerde. Ik merkte in hem een waarlijk buitengewone sterke wil op om weerstand te bieden aan zijn ziekte. Dokter Fukahori Yasoro is nog duidelijker. Als dokter heb ik mij overtuigd dat hij absolute rust nodig had. Toen ik hem die voorschreef, antwoordde hij dat Europese artsen hem ongeneeslijk ziek hadden verklaard en, omdat hij op deze aarde toch nog iets wilde doen, hij dit alleen maar kon doen met een grote opoffering van zichzelf. Het leek mij beslist onmogelijk dat hij zijn werkzaamheid enkel met menselijke krachten kon uitvoeren zonder bijzondere goddelijke hulp. Dikwijls had hij tot 40 graden koorts en toch was het werk dat hij verzette gewoonweg enorm. De slechte gezondheidstoestand van pater Maximiliaan en ook die van de anderen vormde het meest voorkomende bitterkoekje. Maar de andere bitterkoekjes, waarop sommige brieven zinspelen, zijn nog zwaarder beproevingen. In deze brieven aan het Poolse provincialaat spreekt hij heel vluchtig over zekere moeilijke toestanden en, in zover het mogelijk is, noemt hij geen namen. Het eerste jaar van zijn activiteit was pater Maximiliaan het slachtoffer van beschuldigingen, verdachtmakingen en jaloezie van de kant van degenen die niet graag zagen hoe snel de nieuwe stichting van de grond kwam. Vooral werd er gehamerd op het feit dat hij, gezien het karakter van zijn werk, naar Japan gekomen was zonder een voorafgaande toestemming van de apostolische stoel. We hebben al uiteengezet hoe alles reeds in oktober 1930 in minder dan 6 maanden door de Romeinse overheden geregeld was, en toch waren er enkele onwelwillenden die nog in juli 1931 met onware verhalen erin slaagden de nieuwe apostolische delegaat voor te houden dat de stichting van Mogenzai no Sono onwettig was, omdat zij verwezenlijkt werd zonder verlof van Rome. Het doel van deze aanval was erg duidelijk. Men wilde de opkomende Mogenzai no Sono in een slecht daglicht plaatsen bij het hoogste kerkelijk gezag. En, daar er al onderhandelingen gevoerd werden om ook in Tokio een klooster te stichten, wilde men elke verdere ontwikkeling blokkeren. Pater Maximiliaan schrijft: de nieuwe apostolische delegaat is ons nu goed gezind. Alleen in het begin, onder het octaaf van het Heilig Hart, toen hij pas in Nagasaki was aangekomen, wist iemand hem verkeerd in te lichten en hem te doen geloven dat wij hier waren zonder verlof van Rome. Hij heeft mij streng berispt, ook omdat wij studenten uit Polen hierheen gehaald hebben. Hij heeft mij zijn mening duidelijk gemaakt. Deze gang van zaken wilde hij in geen geval tolereren. Maar toen ik zijn excellentie geantwoord had dat de orde de vereiste toestemming wel had en ik hem de volgende dag de documenten liet zien, heeft monseigneur mij gezegd geen enkele reden meer te hebben om ons als illegaal te beschouwen. Hoe bitter de kelk voor pater Maximiliaan was, blijkt duidelijk uit het volgende getuigenis. Toen de apostolische delegaat hem streng berispt had, stond hij op het punt de moed te verliezen. Hij knielde echter neer voor het beeld van de onbevlekte en vond in het gebed de kracht om rustig en sereen te blijven. Doordat pater Maximiliaan zorgvuldig de anonimiteit van personen bewaarde, is het ons niet mogelijk de onwelwillenden aan te wijzen als we dat zouden willen doen. We hebben echter wel de overtuiging dat bedoelde personen niet bij Mogenzai no Sono behoorden. Zij kunnen ook ter goeder trouw gehandeld hebben door dingen te vertellen die zij vroeger gehoord hadden,
zonder op de hoogte te zijn van het verlof dat Rome al 6 maanden eerder verleend had. Dergelijke episoden komen steeds weer voor in de plannen die God met zijn lievelingen heeft. In de levensbeschrijvingen van de heiligen leest men niet zelden dat zij in dergelijke situaties komen, die door God worden toegelaten om hen op de proef te stellen, en die tegelijkertijd dienen om het geduld, de nederigheid en de offergeest te doen schitteren. In de schoot van Mugen Zaino Sono ontstonden ook wel eens moeilijkheden, maar om te voorkomen dat er later over personen zou geoordeeld worden, noemt pater Maximiliaan geen enkele naam. Een heel vervelende beproeving was het opnieuw opkomen van de oude moeilijkheden die wij vroeger al besproken hebben toen we het hadden over de stichting van de ridderschap, het tijdschrift De Ridder der Onbevlekte en van Je Bokalanov. De provinciaal van die tijd, die goed op de hoogte was van alle gebeurtenissen, is onze beste getuige. De activiteit van de dienaar Gods was buitengewoon. Het valt dus niet te verwonderen dat hij het voorwerp werd van ongunstige beoordelingen en praatjes van zijn confraters. Hierdoor werd pater Maximiliaan nogal eens tegengewerkt, al was het dan niet met kwade bedoelingen. Hij werd nooit kwaad op degenen die hem leed bezorgden. Pater X, naar Nagasaki gezonden als professor in de dogmatiek, kon zich niet alleen niet aanpassen, maar werd het slachtoffer van vooroordelen. Hij kreeg argwaan en vreesde dat pater Maximiliaan een nieuwe orde wilde stichten. Dit berokkende pater Maximiliaan erg veel leed. In brieven aan het provincialaat viel pater X hem bitter en vastberaden aan, en toen hij geen geloof vond bij de provinciaal, ging hij hogerop en bracht zijn klachten bij de generaal van de orde. Deze vertrouwde de zaak toe aan de Poolse assistent-generaal die de partij koos van pater X. Door deze houding ondervond pater Maximiliaan veel moeilijkheden en ongenoegen. Omdat ik in die tijd provinciaal was, werd ik gedwongen persoonlijk naar Rome te gaan om de zaak van pater Maximiliaan te verdedigen. Hij zelf echter maakte nooit gewag van hetgeen er was voorgevallen. Hij verontschuldigde steeds pater X en koesterde niet de minste wrok. Voor de assistent-generaal had hij altijd veel respect en hij was zeer hoffelijk. De verklaring van pater Provinciaal stelt duidelijk aan het licht het aanhoudend geduld van pater Maximiliaan, die niet de minste wrok koesterde tegen pater X en rustig al de tijd die hij in Japan verbleef met hem leefde, zonder de Provinciaal ooit te vragen zijn tegenwerker terug te roepen naar Polen. Hij beperkte zich ervoor te waken dat het gedrag van pater X geen schade kon berokkenen aan zijn andere confraters, de pas bekeerden en het apostolaat van de ridderschap.

in 1932 in het volle vuur van zijn missie werken. De bouw van Mugenzai no Sono, de oprichting van een inland seminarie, het apostolaat van de pers, dat stelselmatig in omvang toenam, dacht pater Maximiliaan aan de werving van nog meer krachten voor de missie. Zijn hart werd voortdurend gedreven door een vurige liefde tot de onbevlekte koningin, en steeds was zijn norm dat het apostolaat verricht moest worden door mensen met een hart brandend van liefde en met deugden die inspiratie geven. Nadenkend over de moeilijkheden die de oversten ondervonden bij het zoeken naar kloosterlingen die bereid waren naar vreemde landen te gaan, probeerde hij zijn vurigste medewerkers, confraters en leerlingen op te wekken de moeilijke belofte af te leggen, uit liefde tot de onbevlekte bereid te zijn naar de zwaarste missies en missieposten te gaan, zelfs als de dood ermee gemoeid zou zijn. Hij had dit tot in bijzonderheden bestudeerd, zodat de aangevoerde redenen steeds meer confraters tot meer ijver zouden aansporen en terzelfde tijd de bevoegde overheid zouden overtuigen om toestemming te geven. Niepokalanov is de stad waar zich het grootste aantal van zijn leerlingen en ridders die zich aan het actieve apostolaat gewijd hadden bevindt. Aan de overste van dit klooster, waar veel jonge roepingen opgeleid worden tot dezelfde idealen, schrijft hij het volgende. De broeders die hier zijn, en ook ikzelf overwegende. A. Dat de regel en de constituties van de orde niet verplichten naar de missie te gaan. B. Dat terzelfde tijd niemand een waarachtig lid kan zijn van Niepokalanov als hij zich niet onvoorwaardelijk aan de onbevlekte toewijdt en dus ook bereid is naar de missie te gaan, zonder rekening te houden met het land, de moeilijkheden en zelfs de dood. C. Dat in de praktijk pater provinciaal niemand zonder voorafgaande instemming kan verplichten buiten Polen te gaan werken. D. Dat geen slag gewonnen kan worden als de commandant eerst op de toestemming van de soldaat moet wachten voordat hij hem een plaats kan aanwijzen. Hebben wij aan pater provinciaal een verzoekschrift gezonden ons toestemming te willen verlenen om bij de kloosterbelofte nog te mogen toevoegen? De belofte altijd bereid te zijn uit liefde tot de onbevlekte naar de moeilijkste missies te gaan, ook als dit op de dood zou uitlopen. In de wetenschap dat ik niet het gezag heb de broeders tot deze harde belofte te verplichten, heb ik hen vrijgelaten in de keuze en hebben zij vrijwillig het verzoekschrift ondertekend. Ik sluit een aparte brief in voor de broeders die bij u wonen, opdat allen die hun professie gedaan hebben en ermee akkoord gaan, als in een heilig oproer hetzelfde verzoekschrift richten tot pater provinciaal. Dezelfde argumenten vinden wij terug in de brief gericht tot de provinciaal. Ze worden erin naar voren gebracht met de diepste nederigheid. Het slot is niet anders dan een formele verklaring van absolute onderdanigheid, waaruit blijkt hoe groot de gehoorzaamheid van pater Maximiliaan was. Ook ditmaal is hij bereid zijn verlangen naar grotere volmaaktheid op te offeren bij een eventuele weigering van degene die God vertegenwoordigt op aarde. Hoogeerwaarde pater provinciaal. Ik sluit een brief in met de smeekbede van alle geprofeste kloosterlingen van het Japanse Niepokalanov ons verlof te geven voor de onbevlekte de gelofte af te leggen overal heen te gaan. Mij lijkt dat ook hiervoor de tijd rijp is, alhoewel de regel de verplichting naar de missie te gaan uitsluit. Maar wat zou dit leger van de onbevlekte te betekenen hebben als men zelfs niet in een normaal leger kan dulden dat de commandant eerst aan de soldaten moet vragen of het hun geschikt uitkomt zich naar zijn zienswijze te voegen? Op een dergelijke manier zal men nooit winnen. Kan dus een lid van Niepokalanov zich niet tot alles verplichten voor de onbevlekte? Dit lijkt mij toch wel.
De voornaamste zaak die ik met aandrang vraag, is dat de hoogeerwaarde pater provinciaal helemaal niet let op hetgeen ik schrijf als hij de dingen anders ziet, want ik ben bang druk uit te oefenen terwijl ik niets eis. Ik verlang enkel dat de wil van de onbevlekte geschiede. Ik schrijf en zal vrij uitschrijven, maar ook pater provinciaal handelen eveneens met de grootste vrijheid als hij de zaken anders ziet. Alleen dan zal ik tevreden zijn. We weten niet wat er door het hoofd van pater Cornelius Tjoeprik, de provinciale overste, gegaan is bij het zoveelste verzoek van pater Maximiliaan. Zou deze goede man niet gedacht hebben aan mensen zoals bijvoorbeeld de heilige Theresia van Avila, de heilige Andreas van Avellino, die zich ook aan God hadden toegewijd door de religieuze beloften van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede, en toch nog een vierde belofte aflegden om steeds datgene te doen wat zij als het volmaaktste beschouwden. Pater Maximiliaan en zijn confraters van het Japanse Niepo Kalanov vroegen niet eens zoveel. Zij beperkten het volmaaktste enkel in het vervullen van de belofte van gehoorzaamheid. Met hun geestelijke bereidheid verlangden zij ernaar de gelofte van gehoorzaamheid te sublimeren boven de verplichtingen van de regel uit liefde tot de onbevlekte voor de bekering van de mensen. De provinciaal kon niet nee zeggen. En zo weten wij uit een brief van pater Maximiliaan: Paaszaterdag, 25 maart 1932. Op de dag toegewijd aan onze hemelse moeder hebben wij, alle geprofisten van Niepo Kalanov van Japan, de vierde belofte afgelegd. We hebben vandaag ook de retraite beëindigd van 5 dagen als voorbereiding op deze professie. Ik sluit het ondergetekende document in. We hebben het tevens genoteerd in de akten van het klooster. Glorie aan de onbevlekte voor deze grote genade. Het voorbeeld van pater Maximiliaan en diens confraters in Mugenzai no Sono werd later vrijwillig gevolgd door zijn medebroeders in het Poolse Niepo Kalanov. Op deze manier werd de toewijding van deze kloosterlingen aan de onbevlekte totaal, in de ware zin van het woord, en, zoals pater Maximiliaan wilde, zonder reserve en zonder beperkingen.

In april 1933 vertrok pater Maximiliaan weer naar Europa om deel te nemen aan het provinciaal kapitel in Polen. Hij wilde de hele reis per boot maken om zo de gelegenheid te krijgen enkele confraters missionarissen van China in Shanghai te kunnen ontmoeten en tevens Italië te kunnen aandoen. Waarschijnlijk is hij naar Rome willen gaan, niet alleen om een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van Mugenzai no Sono aan de generaal der orde uit te brengen, maar ook om de jubileumaflaat te verdienen die met Pasen van dat jaar werd afgekondigd. Op de dag van zijn vertrek gingen alle bewoners van Mugenzai no Sono met hem mee om bij de boot afscheid van hem te nemen. Pater Maximiliaan, altijd erg gevoelig voor een blijk van hoffelijkheid, schreef vanuit Shanghai twee allerhartelijkste brieven naar Mugenzai no Sono. Zij stellen ons in staat ons te verdiepen in zijn spiritualiteit en zijn vaderlijke en liefdevolle bezorgdheid voor de geestelijke vooruitgang van zijn confraters. We geven hier de brieven weer, vertaald uit het Italiaans. De Italiaanse versie is een vertaling uit het Pools en deze is op haar beurt weer een vertaling van het Japans, waarin pater Maximiliaan ze schreef. Mijn lieve kinderen, vanmorgen heb ik jullie op een vel papier uit een schrift geschreven wat mijn hart mij ingaf. Maar toen ik de bladzijde omdraaide, merkte ik dat op de andere kant aantekeningen stonden omtrent de vertrektijden van de treinen van de eerste reis naar Japan en die van mijn terugkeer naar Europa nu alweer 3 jaar geleden. Daarom schrijf ik het nu even over. De onbevlekte draagt zorg voor mij. Grote zorg. Zij draagt die zorg in zover die nodig is voor mijn ziel en op de geschikte tijd. Zelfs drukt zij mij zo nu en dan aan haar hart. Toen ik jullie groepje aan de haven steeds kleiner zag worden, naar gelang zich de boot verwijderde, heb ik nagedacht over datgene wat de onbevlekte in de laatste 3 jaren zich gewaardigd heeft te doen. Toen ik 3 jaar geleden voor de eerste maal vertrok, stonden slechts 2 confraters op de pier om afscheid te nemen. Ze waren vol van liefde voor de onbevlekte. Deze keer heb ik er 12 geteld, buiten de groep leerlingen die de onbevlekte in haar goedheid tot zich heeft willen trekken. Enkelen nog niet gedoopt, anderen wel en weer anderen als aspirant om broeder of priester te worden en zelfs een geprofeste broeder, mijn eerste zoon in een heidensland. Misschien zijn jullie verbaasd te lezen, zoon, zonen in plaats van broeder, broeders. Mijn dierbaren, reeds Sint Paulus in zijn brief aan de Korintiërs of in een andere, ik herinner het mij niet precies, had dezelfde gedachte. Want al had gij ook 10.000 leermeesters in Christus, vele vaders hebt gij niet. Ik heb u door het evangelie in Jezus Christus verwekt. Dit schrijf ik niet mijzelf toe, maar ik verheug mij erover dat de onbevlekte, niet tegenstaande mijn fouten, zwakheden, mijn hoogmoed en onwaardigheid, haar leven in jullie heeft uitgestort door mij. Zij heeft het zich gewaardigd mij tot jullie moeder te maken. Ja, het leven van God, dat van de allerheiligste drie-eenheid, daalt vanuit het allerheiligst hart van Jezus door de onbevlekte in onze harten. Dit is de waarheid, alhoewel de schepselen ook wel eens daartoe bijdragen. Wij weten maar al te goed dat dit leven de liefde is. Daarom zei Jezus, ik ben vuur komen brengen op aarde en wat wil ik anders dan dat het ontvlamt. Maar ik dwaal af. Ik kom weer ter zake. Ieder overwege wat hij denkt eraan te moeten toevoegen, verdiept u

0: maakt u dronken van deze heerlijke harmonie van de liefde. Wat zal dat in het paradijs worden? Nu kom ik heel serieus ter zake. Na een verslag van zijn reis, waarin hij veel last ondervond van zeeziekte, vertelde hij enkele tegenvallers in Shanghai en ging dan verder. Ik denk graag terug aan hetgeen mij gesterkt heeft bij mijn vertrek, het offer van broeder Petrus. Lieve kinderen, denk eraan dat de liefde leeft van en zich voedt met offers. Laten wij de onbevlekte steeds bedanken voor de vrede van de geest, de vertroostingen van de liefde. Maar vergeten wij niet dat dit, alhoewel goed, niet het wezen is van de liefde. De ware liefde is de toestand waarin Jezus zich op het kruis bevond toen hij zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zonder offer bestaat geen liefde. Het offer van de zintuigen, vooral van de ogen als men het klooster verlaat en zich in de stad begeeft, het offer van de smaak enzovoort, maar bovenal het offer van het verstand en van de wil in de heilige gehoorzaamheid. Met in ons hart een beetje liefde waarmee de onbevlekte God bemint, worden de offers een behoefte. De ziel verlangt ernaar steeds nieuwe en grotere bewijzen van liefde te geven, en deze zijn niet anders dan offers. Ik wens u allen en ook mijzelf toe zoveel mogelijk offers te kunnen brengen. Jullie frater Maximiliaan. Deze brief is vol geestelijke onderrichting en doet de geestelijke atmosfeer inademen die pater Maximiliaan in de schoot van Mugen Zai Nosono wist te handhaven. In iedere regel hoort men de echo van zijn dagelijkse conferenties, die allen ten doel hebben om door het goede het kwade te overwinnen. De interne en externe moeilijkheden namelijk, waarover wij in de voorgaande bladzijden spraken. Hij moet nog eens over de brief die hij geschreven had nagedacht hebben en daarbij hebben overwogen dat ook de inwoners van Mugen Zai Nosono maar menselijke wezens waren die koud en dor konden worden en zelfs konden zondigen. Dan volgt onmiddellijk een tweede brief die niets anders is dan een vervolg op de voorgaande. Lieve kinderen, nog een gedachte voor u allen. Door jullie in het Japans te schrijven heb ik mij overgegeven aan een hoogmoedige gedachte door de constatering dat ik er enigszins in slaag mij in deze moeilijke taal uit te drukken. Maar direct voelde ik in mijn hart de liefde voor de onbevlekte verkoelen. Zittend voor haar beeltenis leek het mij toe in haar blik een verwijt te lezen. De hoogmoed behaagt de heilige maagd niet. Mijn beminde zonen, laat jullie nooit meeslepen door deze indrukken. Wanneer jullie geweten bezwaard is, zij het ook met een grote en dikwijls herhaalde zonde, laat jullie nooit door de duivel bedriegen door de moed te verliezen. Maar zo gauw jullie zich schuldig voelen, bekent dan direct jullie schuld, zonder er verder over te piekeren aan de onbevlekte met één enkel woord: Maria. Zoals ik het zojuist gedaan heb, en probeert met het werk waarmee jullie bezig zijn haar te behagen, zoals ik het in dit moment doe door jullie nog een gedachte te schrijven. Mijn geliefden, iedere zonde, ook de grootste en meermalen gepleegd, mogen ons enkel dienen als een ladder om een hogere volmaaktheid te bereiken. Alleen hierom laat de onbevlekte de zonde toe om ons namelijk te genezen van onze eigen liefde en hoogmoed, opdat wij door de nederigheid ontvankelijker worden voor de goddelijke genaden. De duivel fluistert ons wantrouwen in en ontmoediging, tekenen van hoogmoed. Als wij onze ellende goed zouden kennen, zouden wij ons niet verwonderen gezondigd te hebben en eerder ons verbazen en God danken niet nog lager en vaker gevallen te zijn. Als de goddelijke genade, dat wil zeggen de barmhartige hand van de onbevlekte, ons niet zou steunen, dan zou er geen zonde zo groot zijn of wij zouden haar kunnen bedrijven. In de devotie tot de onbevlekte moeten wij niet enkel de vreugde, het zoete zoeken. Dit zou geestelijke gulzigheid zijn. Wij moeten ons laten leiden door de onbevlekte zoals zij het wil en niet zoals wij willen. Het is niet altijd de tijd voor hulp en vertroostingen, al zijn ze nog zo heilig. Ook voor ons zijn beproevingen nodig, dorheden en verlatenheid, enzovoort. Wij moeten het dus alleen aan de onbevlekte overlaten om vrij de middelen te gebruiken voor onze heiliging. Eén enkele waarheid moet altijd en voortdurend tot ons doordringen, ons laten leiden door haar, ons altijd totaal op haar wil verlaten, haar wil uitvoeren, zoals die tot uitdrukking komt in de kloosterlijke gehoorzaamheid. Ik eindig, want het is al 10:00 in de avond en misschien heb ik morgen vroeg geen tijd meer. Dierbare zonen, jullie frater Maximiliaan M. Kolbe. Zoals gezegd waren de twee brieven geadresseerd aan de broeders die in Mugenzai no Sono achterbleven. Bij deze behoorde echter ook pater X, aan wie de vaderlijke toon van de overste tot de broeders wel eens niet zou kunnen bevallen. Aan hem schrijft pater Maximiliaan een persoonlijke brief die we menen te moeten weergeven. Dierbare pater, ik hoop dat de onbevlekte haar erfdeel zal bewaken. Er is niets verkeerds gebeurd en het zal ook niet gebeuren. Men moet geduld hebben en veel vertrouwen stellen in haar, in moeilijkheden en lijden, veel gebed. Haar allerzoetste naam aanroepen, Maria, ofwel Ave Maria. En een deel van de rozenkrans zal geen kwaad doen. Zo zullen moeilijkheden en lijden veranderen in bronnen van verdiensten. Laten we voor elkaar bidden. Frater Maximiliaan M. Kolbe. Dit zijn de gevoelens en verlangens van pater Maximiliaan op weg naar Rome en Polen voor de keuze van een nieuwe provinciale overste. Geen woord over toekomstplannen, geen zinspeling op zijn terugkeer in Japan, geen aanbeveling om deze of gene activiteit te ontplooien. Alles laat hij vol vertrouwen over aan de handen van de onbevlekte. Hoewel hij de stichter is van Mugenzai no Sono en er 3 jaren onverdroten gewerkt en geleden heeft, is er in hem slechts één wens, dat alles geschiede volgens de wil van de onbevlekte, die bekend zal worden door de beslissing van de nieuwe provinciaal. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We zijn ook aan het einde gekomen van het 7e hoofdstuk. Een volgende keer beginnen we dus aan hoofdstuk 8 met de titel Tweede Verblijf in Japan. De terugkeer dus van pater Maximiliaan naar Mugenzai no Sono. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer er opnieuw bij mag zijn om het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, die stierf uit liefde, beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Het verbaast me vaak hoe weinig gelovigen er zijn die regelmatig de Bijbel ter hand nemen. En dat geldt ook voor trouwe gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld minstens op zondag naar de mis gaan of die dagelijks de rozenkrans bidden. Ik heb het ook meegemaakt dat een persoon die al meer dan 10 jaar deel uitmaakte van een lekenbeweging in het hart van de kerk en er zelfs belofte voor het leven had afgelegd, geen Bijbel in huis had. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde voor elke gelovige. Ik citeer hierover kardinaal Sara in zijn boek De Kracht van de Stilte. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genade over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen. Tot daar kardinaal Sara. Het meest herkenbare uit de Heilige Schrift zijn natuurlijk de evangelies. Sommige verhalen zijn in onze geest gegrift. En ik herinner me daarbij nog heel levendig de mooie gekleurde prenten met taferelen uit het openbaar leven van Jezus die in de klaslokalen aan de muur hingen. Ze spraken tot de verbeelding. Jammer genoeg werden die prenten op een bepaald moment van de muren gehaald en kwam de Bijbel ook steeds minder ter sprake. Evangelies kunnen dan voor gelovigen nog herkenbaar zijn, maar veel moeilijker is het met de verhalen uit het Oude Testament. Ze vertellen de ingewikkelde geschiedenis van de uitverkiezing van een volk door God en hoe hij zelf met hen op weg gaat en ze als het ware opvoedt in de liefde. Veel van die verhalen zijn gruwelijk en onbegrijpelijk. Het kan zijn dat we ons afvragen hoe dergelijke geschiedenissen in de Bijbel terechtgekomen zijn. Ze gaan over lang vervlogen tijden, over volkeren die ons onbekend zijn en over gebruiken die vaak vreemd zijn aan onze cultuur en onze tijd. Toch staat elk van die verhalen er op zijn plaats. Sommige van hen zijn echte pareltjes. En we kunnen er veel meer van opsteken dan we misschien tot nog toe gedacht hadden. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar de profeet Elia en zijn vele wederwaardigheden met het volk van God. De verhalencyclus van Elia is opgenomen in het eerste en het tweede boek der Koningen. Laten we eens luisteren naar de passage waar Elia als het ware uit het niets op het toneel verschijnt. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38e regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat Yahweh mishaagt, erger nog dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Isabel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal aandienen en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij Yahweh, de God van Israël, nog meer tergde dan al de koningen van Israël voor hem. In die dagen zei Elia de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tot Achab: "Zo waar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen regen of dauw komen, tenzij op mijn woord." Deze passage komt uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek der Koningen. Er wordt hier een confrontatie beschreven tussen twee mannen, Achab en Elia, tussen twee functies,
een koning en een profeet, maar nog dieper een confrontatie tussen twee godsdiensten, die van Baal en die van Yahweh, de God van Israël. In die tijd was het volk van God verdeeld door een politieke en religieuze scheuring. Sinds iets meer dan een halve eeuw waren de Israëlieten van het noorden, het Koninkrijk Israël, afgescheiden van de Israëlieten van het zuiden, het Koninkrijk Juda. Achab was koning van Israël. Zijn vader Omri was erin geslaagd om van dit gebied een welvarende regio te maken, waarvan hij de hoofdstad in Samaria gevestigd had. Samaria was de rivaal van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Deze twee koninkrijken waren vijandige broers, kort voordien nog nauw verbonden door een gezamenlijk verleden, maar nu vijandig door recente conflicten. Hun contacten geleken een beetje op die van de katholieken en de protestanten na de reformatie. Ze hadden veel gemeenschappelijk, maar ze bleven heel diep gekwetst door een hevige breuk die nog vers in het geheugen stond. Maar God is goed. In zijn trouw stuurt hij profeten om zijn woord te brengen, zowel naar het noorden, Israël, als naar het zuiden, Juda. Hij tracht immers onvermoeid om de eenheid van zijn volk te herstellen. De regeerperiode van Achab duurde relatief lang voor die tijd, 22 jaar. Het koninkrijk van Juda was stabiel en dat kwam omdat de afstammelingen van David elkaar opvolgden van vader op zoon. Het noordelijk rijk Israël daarentegen geleek eer op een bananenrepubliek waar er onophoudelijk staatsgrepen gepleegd werden. Het feit dat Achab 22 jaar lang regeerde, betekent toch dat hij erin geslaagd was om een zekere stabiliteit te geven aan zijn land. Een politieke stabiliteit, een militaire macht en een economische rijkdom. Missie geslaagd? Nee, want op godsdienstig vlak was het catastrofaal. Achab was over de gehele lijn ongehoorzaam aan God. Hij was getrouwd met een heidense vrouw, Isabel. Daardoor was zij ontrouw aan het woord Gods, dat aanbeval om geen vreemde vrouwen te huwen, om het geloof van de God van Abraham te behoeden voor besmetting door heidense praktijken. Die aanbeveling was een garantie voor de zuiverheid van geloof. Het huwelijk van Achab was in de eerste plaats wel een politieke verbintenis met het koninkrijk van Tyrus en Sidon, maar spiritueel gezien was het nefast voor Israël. De cultus van de Baals was in die tijd heel populair in het Midden-Oosten. Het gaat om een polytheïstische godsdienst waarbij de mannelijke goden Baals worden genoemd en de vrouwelijke Astarte. Het gaat om een heidense cultus van vruchtbaarheid. In de culturele symboliek van die tijd is de vrouw geassocieerd met de aarde die het zaad ontvangt, het in zich houdt en er leven aan geeft. De man daarentegen is de baal van de vrouw, dat wil zeggen haar meester en eigenaar. Zijn mannelijke kracht komt tot uitdrukking in onweer en storm. Meer nog, hij geeft regen aan het land, waardoor het vruchtbaar wordt. We hebben hier alle ingrediënten van een fascinerende godsdienst die op velerlei wijze verleidelijk is voor de mens. Misschien denk je wel, wat een eigenaardige godsdienst, en beschouw je hem als een archeologisch overblijfsel uit de oudheid. Maar dat zou een vergissing zijn. Want deze religie uit de oudheid bevat elementen die je in alle natuurgodsdiensten van alle tijden terugvindt. De essentiële aspecten van deze heidense godsdienst vind je terug in wat we tegenwoordig New Age noemen. Ik geef een paar voorbeelden. Een van die aspecten is de vergoddelijking van de natuur. Het is niet zomaar toevallig dat de Aquarius-adepten de naam Gaia, de godin Moeder Aarde,
de oermoeder uit de Griekse mythologie, opnieuw gekozen hebben in hun spreken over de hun omringende wereld. In Findhorn bijvoorbeeld, een bloeiende internationale New Age-gemeenschap in Schotland, heerst een echte cultus van natuurelementen. Het is een pantheïstische cultus. God is in alles, alles is in God. De goddelijke energie die overal aanwezig is, in mineralen, in planten, in dieren, in mensen, in engelen of lichtwezens, wordt er gevierd. Er wordt gestreefd naar fusie met de goddelijke energie die overal aanwezig is. De verering van de godin Gaia vind je ook terug bij de Wiccas, dat zijn de heksen. Ze geloven in de krachten van de natuur en de elementen. Recentelijk bleek uit een publicatie van een langlopende studie dat het aantal Wiccas in de Verenigde Staten dramatisch gestegen is. Van ongeveer 8000 in 1990 naar 340.000 in 2008. Websites van Wicca-groepen promoten deze heidense godsdienst omdat hij mensen zou aanbevelen om de aarde en de natuur te leren kennen en begrijpen. Uiting van die vergoddelijking van de natuur vind je eveneens terug in de groene ideologie die soms zo ver gaat dat de mens als een gevaar beschouwd wordt voor het evenwicht van de planeet Aarde, Gaia gedoopt, en die streven naar een drastisch terugdringen van de menselijke populatie in de naam van het recht van andere levende wezens, dieren of planten. Een ander element dan uit die oude heidense godsdienst is de onredelijke zoektocht naar gezondheid en welzijn. Natuurlijk moeten we streven naar een goede gezondheid. Maar we zien vandaag hoezeer alles wat met lichaam en welzijn te maken heeft tot een boemende business geworden is. Ik hoorde nog onlangs over een gekende en succesvolle arts fysische geneeskunde wiens hoofdbusiness nu esthetische geneeskunde geworden is. Voor botox moet je voortaan bij hem zijn. Het brengt immers meer geld op. Inderdaad, meer en meer valt op hoe het lichaam onderwerp geworden is van een bloeiende business. En dit materialistisch denken wordt in al zijn vulgariteit goed geïllustreerd door de publiciteit die gezondheid, schoonheid en geluk met elkaar identificeert. Maar dit concept steunt op een leugen. Het menselijk lichaam dat in de media gepresenteerd wordt is niet het echte lichaam van een man of een vrouw, maar het is een gedroomd lichaam, een ingebeeld en kunstmatig lichaam. Het echte lichaam wordt ontkend, vervalst, terwijl het ideale lichaam van een anorectisch model naar voren geschoven wordt. Deze godsdienst kent zijn eigen ascese, diëten, plastische chirurgie, zijn eigen cultusplaatsen, fitness- en bodybuildingzalen, zonnebankruimtes, yogalokalen, zijn eigen bedevaarten, terminale kuuroorden met thalasso- of zeewatertherapie en zijn eigen topmodellen om na te volgen. Het lichaam is voorwerp geworden van afgoderij. De obsessionele zoektocht naar gezondheid en welzijn toont in wezen de hoogmoed van de mens die de ambitie heeft om de grenzen van de menselijke natuur teniet te doen. De mens wil de plaats van God innemen. Als de zorg voor de ziel verdwijnt, komt de focus op het lichaam te liggen. Ook de holistische geneeskunde, met zijn accenten op de bio-energie, zoals acupunctuur, magnetisme, reiki, valt onder dezelfde categorie. In

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de actualiteit van oude verhalen. Hoe oude verhalen ons kunnen inspireren. En als voorbeeld nemen we vandaag de profeet Elia. Elia in confrontatie met koning Achab en zijn heidense vrouw Isabel. Ik had het over elementen uit die oude heidense godsdienst die ook door Isabel en haar omgeving werd beleefd. En een voorbeeld daarvan vinden wij vandaag ook weer terug in de gesacraliseerde seksualiteit. In de Bijbel wordt de seksualiteit beschreven als mooi en goed, want ze komt van God. We worden uitgenodigd om onze seksualiteit te heiligen. De heidense godsdienst gaat van heiliging naar als heilig beschouwen van de seksualiteit. De seksualiteit krijgt met andere woorden een absolute waarde. De antropologie van New Age is naïef. Je krijgt te horen dat alles wat natuurlijk is, goed is. Hoeveel mensen zijn er niet in de war geraakt door hun deelname aan sessies om bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen door allerhande aanrakingen en massages, om je emoties te leren uiten en je lichaam en dat van anderen te doen spreken. Het gaat hier dan niet echt om immoraliteit, maar je bevindt je toch op een hellend vlak. Mensen nemen deel aan zulke sessies om door handoplegging hun energieën te laten harmoniseren en karmische ontmoetingen tot stand te laten brengen. Vaak gaat het om gehuwde deelnemers die zonder partner aanwezig zijn en die tijdens zulke sessies spirituele ontmoeting hebben die zoveel mooier zijn dan wat ze in dat ouderwets kerkelijk huwelijk beleven. Ik heb er ooit ook zelf aan deelgenomen en ik weet wat er allemaal in zulke omstandigheden kan gebeuren. Nog een ander aspect van die heidense godsdiensten is de verheerlijking van de macht. De filosofie van New Age komt vaak tot uitdrukking in de vormingsprogramma's van grote bedrijven. Men tracht het menselijk potentieel te optimaliseren door stages die als doel hebben de ontplooiing van het individu en de groei van zijn economisch nut te bevorderen. Jezelf ontplooien om competitief te zijn. Ontelbare seminaries doen beroep op gevechtsporten, op zen, zelfs op shamanisme. Ze experimenteren met mindfulness om de zakenlui nieuwe energie te geven en op te peppen. Deze logica voldoet helemaal aan de vereisten van het economisch liberalisme. Het geld, de mammon, vaart wel met zulk een nutsantropologie. Maar hoe zit het dan met de zwakken en de armen, diegenen met zogenaamd slecht karma? Al deze stromingen zijn slechts uitingen van het zoeken naar kennis en macht. Het gaat om verheerlijking van de sterke en de machtige en het neerkijken op de kleine. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe elementen uit oeroude natuurgodsdiensten vandaag vaak onherkenbaar aanwezig zijn en hun werk doen. Maar laten we nu terugkeren naar de profeet Elia. We hadden al gezegd dat hij als uit het niets op het toneel verschijnt. We weten maar weinig over Elia. Maar onmiddellijk verschijnt hij als een sterk figuur, gelijkwaardig aan de koning. Het is geen toeval dat zijn eerste verschijning in de Bijbel onmiddellijk na die van koning Achab gebeurt. Want Elia is Gods antwoord op het huis van koning Achab en al zijn verderf. Vanaf het ogenblik dat Achab en Isabel van start gaan met hun campagne van geloofsafval en hun agenda om de God van Abraham aan de deur te zetten, roept God Elia om op te treden. Elia spreekt vrijmoedig tot koning Achab. Hij klaagt het kwaad resoluut aan. Hij zal hun god Baal aanklagen. Hij zal de hemel sluiten en weer openen.
Hij zal de hele natie met zijn zonde confronteren en oproepen tot bekering. Hij stelt de zonde van het koninklijk huis ten toon en zijn opvolger Elisa zal dat werk verder zetten. Elia was radicaal, dramatisch, zonder angst, vrijmoedig en krachtig. Zulk een figuur was nodig in die tijd met al zijn uitdagingen. Elia was als een tegenkracht tegen de geloofsafval van de natie. Hij werd gehaat door de Baalpriesters en door Isabel, die hem naar het leven zou staan. Toch zou hij oog in oog met de koning komen te staan. Hij zou weigeren om ook maar de kleinste toegeving te doen. Hij geraakte niet geïntimideerd, maar hij bleef standvastig, zonder compromissen en zonder schaamte opkomen voor Gods wegen. En zijn leven en zijn missie werden gebruikt om de koers van de geschiedenis van dit volk te wijzigen. Elia treedt op in een tijd van massieve geloofsafval. Een tijd van loslaten van bijbelse fundamenten en zelfs een oorlog tegen bijbelse moraliteit en geloof. Dit lijkt wel erg herkenbaar. Ook in onze tijd stellen we een massale geloofsafval vast. De westerse samenleving speelt als het ware de val van het oude Israël na. Elia's roeping gebeurde te midden van een volk dat ooit gekozen was voor Gods bedoelingen en dat verzadigd was met kennis van zijn wegen. Maar het was ontrouw geworden en die ontrouw werd met de dag groter. Kunnen we dat ook niet zeggen over onze huidige westerse samenleving? Ook wij zijn door de eeuwen heen door God geroepen om christen te worden. We zijn verzadigd geworden met kennis van zijn wegen. En toch worden nu in deze tijd de christelijke en bijbelse fundamenten massaal losgelaten. Achab en Isabel vertegenwoordigen de duisternis. Elia daarentegen het licht. Het verhaal van Elia gaat over de rechtvaardige. En wel speciaal over de rechtvaardige die leeft in tijden van duisternis. Daarom spreekt Elia vandaag tot ons en leert hij ons hoe Gods volk zich moet gedragen in tijden van geloofsafval en hoe het geroepen is om te getuigen van het licht. Het getuigenis van Elia geleek niet op dat van de rechtvaardige in de tijd voor hem. In vroegere tijden, zoals in de tijd van koning David, vormde de wegen van God immers het leidende principe van de cultuur van het volk. Het Bijbels geloof was het heersende wereldbeeld van de samenleving. De Bijbelse moraliteit vormde de basis van de ethiek. Er waren er natuurlijk altijd die de codes overtraden, maar de regels bleven overeind. Maar in de dagen van Elia heerste er chaos en alles stond op zijn kop. Het heersende wereldbeeld was niet langer geworteld in de Bijbel, maar in het heidendom en zijn praktijken, codes en moraliteit. De dagen waarin het Bijbels geloof het heersende principe vormde van de samenleving, waren niet de dagen van Elia, maar wel die van koning David. En zo waren de dagen waarin de samenleving geregeerd werd door anti-Bijbelse normen, niet die van koning David, maar wel die van Elia. In de dagen van David was Bijbels geloof een cultureel fenomeen en werd het op grote schaal

niet langer bijbels is, maar anti-bijbels is. Het geloof moet veranderen van een cultureel fenomeen naar een tegencultureel fenomeen dat radicaal en revolutionair is. Het houdt op nog langer een leidend of koninklijk fenomeen te zijn. Het wordt een profetisch fenomeen. In de voorbije eeuwen was het joods-christelijk geloof het heersende principe van de westerse beschaving. Dat zou je kunnen noemen de David-etappe. De kerk en de staat waren op vele manieren met elkaar verbonden. Het christendom was een cultureel gegeven en zorgde voor stabiliteit en evenwicht. Maar sinds enkele decennia is de situatie aan het veranderen. Net zoals in het Bijbels verhaal is het christelijk geloof niet langer het heersende culturele principe. De westerse beschaving is overgestapt naar de tijd van Agab. Daarom moet het joods-christelijk geloof nu van een cultureel functioneren overstappen naar een tegencultureel functioneren. En wij, gelovigen, moeten revolutionair en profetisch worden. De profeet Elia had bij zijn eerste ontmoeting met Achab de deuren van de hemel gesloten. Sindsdien was er geen druppel regen meer uit de hemel gevallen. Geruime tijd later gebeurde het dat Achab Elia tegemoet ging. Over deze ontmoeting lezen we in de Heilige Schrift. Zodra Achab Elia zag, riep hij uit: "Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?" Elia antwoordde: "Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Jahwe overtreden en de Baals nagelopen." Achab stelde Elia dus verantwoordelijk voor de lange droogte die over Israël gekomen was. Maar Elia was altijd trouw gebleven aan Gods woord en geboden. Het was de natie die veranderd was. En omdat hij trouw gebleven was aan datgene waaraan de hele natie voordien trouw was, noemden ze hem nu radicaal. In een tijd waarin een maatschappij radicaal immoreel geworden is, zal de authentieke Bijbelse moraal als radicaal gezien worden. Zo verging het ook Elia. Zijn weigering om mee te doen aan de geloofsafval maakte van hem een levende getuige, iemand die voortdurend herinnert aan wat de gemeenschap nagelaten had en waardoor ze gevallen was. Daarom werd hij beschouwd als een herrieschopper. Een gemeenschap die kwaad als goed definieert, zal voortaan het goede als kwaad zien. Degenen die in het verleden als rolmodel gezien werden, worden nu vijanden van de staat. Zij die weigeren om mee te doen met de geloofsafval van de cultuur en die trouw blijven aan Gods wegen, zullen nu radicaal, herrieschoppers, gevaarlijk, zelfs vijanden van de staat genoemd worden. Hun manier van zijn getuigt immers van datgene waar de cultuur voorheen voor stond, maar nu achtergelaten heeft. Leven we nu in zulke tijd? Absoluut. Zelf heb ik de ervaring dat de kring van mensen waarin ik jarenlang vorming gegeven had, diezelfde vorming plots als gevaarlijk ging bestempelen. Er moest iemand anders in de plaats komen. Onlangs hoorde ik nog cijfers over een grootschalig onderzoek in alweer de Verenigde Staten in de periode van 2009 tot 2016. Voorwerp van het onderzoek was: wat vindt u moreel aanvaardbaar? Het ging over abortus, euthanasie, homoseksuele of lesbische relaties en een kind krijgen buiten een wettelijk en kerkelijk huwelijk. Uit dat onderzoek bleek dat 38% van de katholieken in de VS abortus moreel aanvaardbaar vinden. Paus Franciscus deed nog maar pas een sterke uitspraak over abortus, waarbij hij een vrijwillige vruchtafdrijving vergeleek met een beroep doen op een huurmoordenaar. Dat deed hij in zijn homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd?

beëindigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen, vroeg de paus aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein. In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ondertussen is abortus uit de strafwet gehaald. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van de persoon. Maar hoe kun je nu in godsnaam spreken van de bescherming van een persoon als je er een ander voor uit de weg ruimt? In datzelfde onderzoek in de Verenigde Staten vonden 47% van de katholieken euthanasie moreel aanvaardbaar. 262% van de katholieken vonden homoseksuele en lesbische relaties moreel aanvaardbaar en 59% vonden het krijgen van een kind buiten een wettelijk of kerkelijk huwelijk eveneens moreel aanvaardbaar. Enkele decennia geleden zouden katholieken gechoqueerd zijn door dergelijke cijfers. Om een voorbeeld te geven, kinderen die buiten een huwelijk geboren werden, werden bastaards genoemd. Zulke kinderen werden vaak gepest in families en hadden het in de maatschappij hard te verduren. Vandaag vinden 59% van de Amerikaanse katholieken het krijgen van een kind buiten het huwelijk moreel aanvaardbaar. Ik heb geen idee hoe het met de cijfers in ons land zou zijn, maar ik vermoed dat wij dezelfde richting opgaan. In elk geval word je nu in heel wat kringen, zelfs katholieken, scheef bekeken als je het niet eens bent met bovengenoemde kwesties. Nog een voorbeeld van omkering van waarden. En hier verwijs ik naar een correspondente van de Standaard die spreekt over hoe dominant de monogame relatievorm wel is. Is er iets mis dan met huwelijken die stand houden? Ook heeft ze het over ethische non-monogamie. Wie heeft dat etiket ethisch daarop geplakt? Zij bedoelt hier polyamorie, dat wil zeggen meerdere relaties tegelijkertijd, en seriële monogamie, trouw in een bepaalde relatie tot ze over is, en daarna hop naar de volgende.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, zoals uit het Oude Testament, en vandaag belichten we de figuur van Elia en wat Elia aan ons te zeggen heeft. Wanneer een christelijke cultuur afvallig wordt en evolueert naar een postchristelijke of antichristelijke, dan worden zij die weigeren mee te doen aan die geloofsafval, zij die authentiek christen blijven, die vasthouden aan het woord en de wegen van God, de Elia's van hun tijd. Zoals het was met Elia, zal hun hele bestaan draaien rond getuigenis afleggen en een herinnering zijn aan datgene waaraan de maatschappij ontrouw geworden is. Ze zullen steeds vaker als radicaal en gevaarlijk beschouwd worden. Achab had in zijn koninkrijk datgene wat goed en slecht was geherdefinieerd. Dat probeerde hij nu ook met Elia door uit te roepen: bent u het die Israël in het verderf stort? Maar Elia weigerde om geherdefinieerd te worden. Hij beschouwde de nieuwe moraliteit met zijn nieuwe gefabriceerde waarde en politieke correctheid voor wat het werkelijk is, namelijk een rebellie tegen de eeuwige wetten van God. Daarom was het niet Elia die Israël in het verderf stortte, maar koning Achab. En Elia was niet bang om hem dat te zeggen. Want in dagen van geloofsafval zijn het de wettelozen die oordelen en de criminelen die regeren. Een afvallige maatschappij zal niet enkel trachten om goed en kwaad te herdefiniëren, maar zelfs het volk van God. Daarom moeten de trouwe gelovigen elke vorm van herdefiniëring verwerpen en moeten zij onwrikbaar trouw blijven aan de eeuwige wetten van God. Inderdaad, zo tracht het moderne Westen met zijn geloofsafval niet enkel waarden en moraliteit te herdefiniëren, maar ook hen die trouw blijven aan God. Onmiddellijk na die eerste confrontatie tussen Elia en Achab werd Elia door God geroepen om zich te verbergen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, zei Yahweh hem, en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat Yahweh hem opdroeg, en de raven brachten hem inderdaad 's morgens en 's avonds brood, en hij dronk uit de beek. Deze woorden zijn vol symboliek en gaan natuurlijk om meer dan voedsel en drank. Ze betekenen dat Elia in de eerste plaats mocht ervaren dat God hem beschermt en dat hij veilig is in zijn handen. God voorzag Elia altijd van het nodige, zelfs in tijden van hongersnood. Daarom was Elia nooit aangewezen op en afhankelijk van de hem omringende cultuur. En dat was een cruciale dynamiek. Alleen door zijn onafhankelijkheid van deze cultuur was hij in staat een licht te zijn in de duisternis. Dit betekent dat gelovigen in een tijd van geloofsafval moeten zorgen dat ze niet afhangen van hun cultuur. En ze mogen zeker niet meedoen met zijn verdorvenheid en zedenbederf. Ze mogen geen compromissen sluiten. Enkel dan zullen ze in staat zijn licht in de duisternis te brengen. En ze moeten dat niet doen met de bedoeling de heersende cultuur te verwerpen, maar wel om een impact te hebben op de maatschappij en zich te engageren voor haar welzijn, en dit uit liefde tot God en de medemens. Enkel zij die niet van de duisternis zijn, zullen een licht worden in de duisternis. Om onafhankelijk te worden van de corruptie van zijn tijd, moest Elia volkomen afhankelijk worden van God. Hij was dus een man van gebed, van diep geloof, en hij leefde in groeiende vereniging met God. De bekwaamheid van Gods volk om onafhankelijk te worden van de corruptie en de bezoedeling van de omringende cultuur is recht evenredig met zijn groeiende afhankelijkheid van God. Om los te kunnen komen van de duisternis moeten we ons des te meer in het licht begeven.
In dagen van geloofsafval, zoals nu in onze tijd, is het zeer belangrijk voor gelovigen om zich des te meer naar God te richten en zich aan Hem vast te klampen. Vandaar het grote belang van het gebed en de trouw aan de sacramenten om zo te groeien in vereniging met God. En hoe meer we van Hem zullen afhangen, hoe onafhankelijker we zullen worden van de cultuur rondom ons. Daar zullen onze kracht en invloed van afhangen. Elia was een man zonder compromissen, met een onverdeeld hart, doelbewust en gefocust. Anderen hadden compromissen gesloten met het kwaad en met hun cultuur. Daarom kon God hen niet langer gebruiken. Maar Elia ging in de tegenovergestelde richting. Hoe slechter het volk werd, hoe sterker hij vasthield aan alles van God. En het was door deze radicale houding, zonder één enkel compromis, dat hij in staat was de toekomst van het volk ten goede te keren. In een tijd van groeiend geloofsafval zullen zij die compromissen sluiten met het kwaad ten val komen. Maar zij die trouw blijven, onverdeeld, gefocust, geen compromissen sluiten en met heel hun hart geheel op God gericht leven, zullen krachtige instrumenten worden in dienst van het Rijk Gods. In dagen dat immoraliteit het heersende principe wordt van een cultuur, zullen gelovigen verleid worden om hun standpunten te milderen, om te plooien onder de druk van de maatschappij en om compromissen te sluiten met de duisternis. Zij die eraan toegeven, zijn niet langer geschikt om door God gebruikt te worden, terwijl hij ze toch als zijn instrumenten bedoeld had. De waarachtige gelovige moet er zichzelf op toeleggen om te leven en te handelen zoals Elia deed. Hij moet aan elke verleiding om toegevingen te doen en zijn standpunt te milderen durven verzaken. Hij moet zich eerder naar de tegenovergestelde richting begeven. Want als de duisternis heel duister wordt, moet het licht van de waarachtige gelovigen nog veel lichter en sterker worden. Als het kwaad evolueert van slecht naar slechter, dan moet de rechtvaardige groeien van goed naar supergoed. In een christelijke maatschappij schijnt het licht van kaarsen in het licht van de zon en wordt er amper op gemerkt. Maar in een postchristelijke maatschappij schijnen ze in de duisternis van de nacht. Zij worden licht van tegenspraak. Maar het is precies dit licht van tegenspraak dat de loop van de geschiedenis van een volk kan veranderen. Het is het radicale licht, het licht van de kaars die brandt in de nacht dat de wereld verlicht. Elia was een man van groot geloof en vertrouwen. Hij was vrijmoedig en moedig tegen alle verwachtingen in. Hij had een koppige hoop, ondanks de hopeloze situatie waarin het land verzeild geraakt was. Maar ondanks dit alles, en ondanks diegenen die op de troon van zijn volk zaten, wist hij wie koning was boven alle koningen en wie er uiteindelijk zou zegevieren. In tijden waarin de duisternis regeert, moeten oprechte gelovigen verder kijken dan die duisternis en koppig vasthouden aan hun geloof, terwijl alles verloren lijkt. Ze moeten bovenal geloven in het rijk van de ware koning en zeker zijn van zijn overwinning. Ze moeten vrijmoedig optreden, moedig zijn en alle vertrouwen hebben in het goede dat hun te wachten staat. De profeet Elia stond er helemaal alleen voor. Hij als enig overgebleven profeet van Jahwe tegenover 450 profeten van de Baals en 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel aten, zoals we kunnen lezen in het eerste boek der koningen. Aan hun kant stonden zij die bondgenoot waren in het kwaad en openlijk meededen met de heidense geloofscultus, maar ook zij die zich hadden laten beïnvloeden en die compromissen gemaakt hadden. Elia had hen uitgenodigd op de berg Karmel. Daar zou de confrontatie plaatsvinden. Het verslag van die indrukwekkende confrontatie is te lezen in het 18e hoofdstuk van het eerste boek der koningen.
Menselijk gezien zag die confrontatie er hopeloos uit. 850 tegenover één iemand. Maar Elia trad van het eerste ogenblik af op alsof hij overwinnaar was. En hij was het ook. Als goede en oprechte gelovigen hebben wij, als we om ons heen kijken, vaak de indruk dat de situatie in onze kerk hopeloos is. Zeker omdat het kwaad ook in de kerk zit. Denk alleen al aan al die seksuele schandalen die voortdurend aan het licht komen en die laten zien wat er al zo lang misgaat in de kerk. Maar denk ook aan de vele compromissen die mensen van en in de kerk sluiten met New Age. Bijvoorbeeld door yoga op te nemen in een vormingspakket van een bisdom. Of zenmeditatie in een abdij aan te bieden. Of enneagramcursus te organiseren in een klooster. Het zijn maar enkele voorbeelden. Want ik denk ook aan al die individuele gelovigen die niets vermoedend hun heil zoeken in heidense praktijken. We kunnen inderdaad de indruk krijgen dat het volk van God aan het verliezen is. Of erger nog, dat God zijn volk in de steek gelaten heeft en dat het er weldra mee gedaan zal zijn. Maar we mogen niet toegeven aan die wanhoop. Vergeten we niet dat wanhoop de grootste van alle zonden is. We moeten daarentegen koppig blijven in ons geloof. We moeten vrijmoedig zijn en vooral vertrouwen op Gods overwinning. We moeten ons verzetten en ons niet langer in de stilte terugtrekken. We moeten worden als Elia, de confrontatie aangaan, vrijmoedig zeggen waar het op staat en de goede strijd strijden. We moeten ons gedragen als overwinnaars, want dat zijn we ook.

Beste luisteraars, we bevinden ons samen met de profeet Elia op de berg Karmel. Maar vooraleer Elia daar optreedt, en dat is nadat de profeten van Baal urenlang tevergeefs alles uit de kast gehaald hebben om hun God te doen spreken, zegt hij tot het volk: kom dichterbij. En alle kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van Jahwe dat omvergehaald was weer op. Elia had heel het volk op de berg Karmel samengeroepen om de vloek die er over het land heerste te breken. Maar opdat de vloek zou kunnen gebroken worden, moest het volk een keuze maken welke God zij wilde dienen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal, horen we Elia roepen. In het verslag van de confrontatie op de berg Karmel staat dat de mensen hem geen antwoord gaven. Blijkbaar waren ze er nog niet aan toe om een keuze te maken, of hadden ze nog niet begrepen hoe belangrijk het was om een duidelijke keuze te maken. Eerst moest het altaar van Jahwe dat vernield was, hersteld worden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. En dat gebeurt vandaag niet alleen symbolisch, maar ook effectief. In Hechtel bijvoorbeeld hebben vandalen recentelijk een altaar in een Mariagrot vernield. Ze hebben het houten tafelblad losgetrokken en de voet beschadigd. En er werden zelfs sporen van urine in de grot gevonden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. Om een herstel en een heropleving van het geloof te kunnen bewerken, moeten mensen terugkeren naar het altaar en dat altaar moet hersteld worden. Wat is een altaar? Het is de plek waarop het slachtoffer gedood wordt. Welk is het altaar van de westerse samenleving? Op het christelijk fundament van de westerse samenleving staat een altaar en dat is het kruis. Christus, het slachtoffer bij uitstek, is immers gedood op het kruis. Het kruis is het altaar van de Heer. Is het kruis in onze dagen omvergeworpen en vernietigd? Dat kun je wel zeggen. Een maatschappij die zich overlevert aan afgoderij en materialisme zal uiteindelijk het kruis uit de weg gaan. Een cultuur die geobsedeerd is door zelfvoldoening en zelfverering zal alles wat zelfopoffering belichaamt verwerpen. In die zin zal ze het altaar van de Heer omverwerpen en vernietigen. Het najagen van succes, rijkdom en zelfrealisatie heeft ervoor gezorgd dat het kruis veronachtzaamd wordt en neergehaald. Ook in de huizen die de naam van de Heer dragen. In het openbare leven is het zelfs zo dat het kruis buitengeworpen is en verbannen. In de tijd van Elia kon er geen herstel plaatsvinden zonder een terugkeer naar het altaar van de Heer. Evenmin kan dit in onze tijd gebeuren. Herstel kan enkel plaatsvinden door een terugkeer naar het fundament van onze samenleving, dat het kruis is, de gekruisigde Jezus Christus. En het moeten de Elia's van deze tijd zijn die het eerst terugkeren naar dat altaar. Ze moeten het opnieuw opbouwen. En net zoals Elia het deed, moeten zij het volk opnieuw bij het altaar samenroepen. Slechts dan kan er een echt herstel gebeuren. Elia had het volk gevraagd: hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal. Elia riep het volk op om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Zonder keuze kan er geen herstel zijn. Wil er herstel en heropleving van het geloof plaatsvinden, dan moet er ook nog berouw zijn. Maar er kan geen berouw zijn zonder een duidelijke keuze. Ik ken tegenwoordig heel wat christenen die nog nooit een duidelijke keuze voor God gemaakt hebben. Ze zijn als het volk in Achab's tijd. Ze hinken op twee gedachten.
Ze noemen zich nog wel christen, maar ze hebben allerlei heidense praktijken in hun leven geïntegreerd. De bekende psychiater Edel Marx, een vroegere voorzitter van de Belgische Unie van de Boeddhisten, drukte het zo uit. De meeste mensen zijn gedoopt, maar ze zijn ondertussen humanist of atheïst geworden en ze mediteren. Wel, beter kun je het niet formuleren. Heel wat mensen hebben een Boeddha-beeld in de tuin of op de kast, of ze laten zich te goed doen aan een shamanistische massage, of ze volgen een cursus mindfulness en gaan regelmatig mediteren en ga zo maar door. Ook ik was lange tijd een van hen. En inderdaad, mijn leven is pas ten goede veranderd toen ik een bewuste keuze voor Jezus Christus gemaakt had en hem in mijn hart en mijn leven had uitgenodigd. Beste luisteraars, twijfelt u na deze uiteenzetting nog aan de waarde van verhalen uit de Bijbel en meer bepaald uit het Oude Testament? Ik hoop van niet. Uit de verhalencyclus van de profeet Elia blijkt hoe actueel oude verhalen kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen om de actualiteit van het verhaal, zijnde de geloofscrisis en de geloofsafval die sterk om ons heen grijpt en waar we allemaal onder gebukt gaan. We leggen de schuld graag bij anderen. Het gaat ook, en zelfs in de eerste plaats, om ons eigen leven. De profeet Elia roept ook ieder van ons naar de berg Karmel. Hij wil ook met ons tot een confrontatie komen. Wie is onze God? En kan die God wel spreken? Misschien hinken we zelf ook wel op twee gedachten. Misschien hebben ook wij het altaar van ons geloof naar beneden gehaald en het vernietigd door te kiezen voor een comfortabel leven zonder enige vorm van zelfverloochening en zonder inspanning voor onze God. Misschien hebben ook wij compromissen gesloten met geloofselementen uit heidense godsdiensten en hebben we een levensstijl ontwikkeld die haaks staat op onze Bijbelse morele waarden. Laten we daar moedig over nadenken en er ons berouwvol van bekeren. Laten we elkaar bemoedigen om ons gebedsleven en de sacramenten een grotere plaats te geven. Laten we ernaar verlangen om een steeds groeiender vereniging met onze God te kunnen leven. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Dat zegt een oud spreekwoord. Dat geldt ook voor de situatie in onze kerk en in de maatschappij. Willen we echt dat het katholiek geloof weer tot bloei komt en dat er een einde komt aan het verval van morele waarden, de decadentie die om ons heen grijpt? Willen we weer een sterke, inspirerende kerk met voldoende vurige priesters? Dan moeten we beginnen met ons eigen leven op orde te brengen. Resoluut te kiezen voor onze God die liefde is en moedig uit te komen voor waar het op aankomt. Gedaan met ons op te sluiten en bang af te wachten wat onze priesters en bisschoppen zullen doen om het tij te doen keren. We moeten zelf Elia's worden over de hele lijn en geloven dat we aan de winnende kant staan en dat de overwinning al is binnengehaald. Mochten er veel Elia's opstaan die de loop van onze geschiedenis zullen ten goede keren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 11 augustus, waarop wij de heilige Clara, maagd, gedenken. Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naastenliefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 692. We nemen de hymne voor kloosterlingen op pagina 1677. En voor de psalmen gaat u naar pagina 1026. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem.

Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een tonend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Haar die u eert, vereren wij. Uw dienaar en uw vriend was zij. Ons lied van liefde blij van klank, brengt u voor haar eerbiedig dank. Hoe innig hing zij Christus aan, en is de smalle weg gegaan. En alles wat de wereld biedt, aan schone schijn beviel haar niet. Zij heeft zich Christus toegewijd, in nederige gehoorzaamheid. Ter maagden bruidegom de Heer, was haar een voorbeeld meer en meer. U enige behaagde zij, u bleef zij op haar weg nabij, heeft u met hartstocht toebehoord, in daad, gedachte en in woord. Hier diende zij u onvermoeid, door uw barmhartigheid geboeid, maar nu is zij voorgoed bevrijd en triomfeert in eeuwigheid. Haar grote voorbeeld steekt ons aan, wij willen ook haar wegen gaan. Dan is ons lied in eeuwigheid U, Vader, Zoon en Geest gewijd. Als God zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Waar hij zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars. Als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God. Maar de rechtvaardigen juichen van blijdschap, staan vreugdevol voor het aanschijn van God. Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken. Hij is de Heer, juicht hem toe. Voor wezen een vader, voor weduwen steun, is God in zijn heilige woning. Verwaarlozen geeft hij een eigen huis, gevangenen vrijheid en voorspoed, maar aan de weerspannigen dorre grond. Toen gij aan het hoofd van uw volk op weg ging en voorttrok door de woestijn, toen dreunde de aarde, bewolkte de hemel. De Sinaï beefde voor Israëls God. Een voedzame regen kwam neer uit de hemel. Uw uitgeput erfdeel hebt gij verkwikt. Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden, die gij in uw goedheid voor haar had bereid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als God zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Onze God is een God die verlost, de Heer ontrukt aan de dood. Toen heeft de Heer zijn machtwoord gesproken. De blijde tijding gaat rond in het kamp. De koningen vluchten, hun legers vluchten, en nieuwe bewoners verdelen de buit. Gij kunt nu gaan rusten in uw omheining, maar zij vliegen weg als een duivenvlucht, met blinkend gewemel van vleugels en veren. De macht van de Heer joeg vorsten uiteen, ze liggen als sneeuw op de salmen. De bergen van Bazan zijn trotse gevaarten, de toppen van Bazan zijn steil en hoog. Wat gluurt gij afgunstig, hoekige rotsen, naar deze berg waar de Heer wil verblijven, die altijd Gods woning zal zijn.
De Heer trok met honderden, duizenden wagens van Sinaï op naar zijn heiligdom. Hij steeg op en voerde gevangenen mee, de inwoners nam hij als eigendom. Al wilden zij niet bij hem wonen. De Heer zij geloofd dag aan dag. Hij draagt onze lasten, de God van ons heil. Want onze God is een God die verlost. De Heer onze God ontrukt aan de dood. De Heer verplettert al wie hem bestrijdt, al wie in zijn boosheid volhardt. De Heer sprak, ik haal u van Bazan stoppen. Ik trek u omhoog uit de diepte der zee. Ik leid uw voeten langs bloedige wegen. De honden likken hun deel van de buit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is een God die verlost, de Heer ontrukt aan de dood. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde, zingt bij de harp voor de Heer onze God. Nu zien zij u in tocht, mijn God en mijn koning. De feeststoet die trekt naar uw heiligdom. De zangers voorop en de citerspelers. De meisjes die slaan op hun tamboerijn. De juichende menigte die God verheerlijkt. De kinderen van Israël prijzen hun Heer. Benjamin eerst, de jongste der stammen, Judas stamhoofden met hun gezellen. Zabulons vorsten en Neftalis macht. Laat aan uw macht, Heer, tot uiting komen. Voltooi, God, wat gij in ons hebt bewerkt. Laat koningen u hun geschenken bieden vanuit Jeruzalems heiligdom. Bestraf het beest in het riet van Egypte, de stieren en kalven der heidenen. Werp ze omver met hun schubben van zilver. Verjaag dat oorlogszuchtige ras. Laat komen de trotse Egyptische heren. Laat Ethiopië God aanbidden. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing bij de harp voor de Heer onze God. Die rijdt op het oeroud gewelf van de hemel. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent dan Gods heerschappij, zijn grootheid komt uit boven Israël. In dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein, hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde, zingt bij de harp voor de Heer onze God. Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn. Voor u, Heer, mijn rots en verlosser. Uit de profetie van Zacharia. Een uitspraak van de profeet. Het woord van de Heer is in het land Shadrach en in Damascus is zijn rustplaats. Want het oog van de Heer is op de mensen gericht en ook op alle stammen van Israël. Evenals op het aangrenzende Hamat en op Tyrus en Sidon met al hun wijsheid. Tyrus heeft zich een vesting gebouwd en zilver heeft het bijeengebracht als stof, goud als slijk in de straten. Nu echter zal de Heer het overmeesteren. Hij zal die macht de zee inslaan en de stad zelf zal door vuur verslonden worden.
Askelon zal het zien en vrezen. Ook Gaza dat van ontzetting ineenkrimpt. En Ekron beschaamd in zijn verwachting. Uit Gaza verdwijnt de koning. En Askelon wordt ontvolkt. In Asdod zal de bastaard wonen. Zo breek ik de hoogmoed van de Filistijn. Ik haal hem het bloed uit de mond. En tussen zijn tanden trek ik de gruwelijkheden weg. Dan blijft ook hij voor onze God over. En wordt hij als een stamhoofd in Juda. En Ekron wordt als een Jebusiet. Als een wachtpost leg ik mij voor mijn huis tegen hen die gaan en keren. Geen dwingeland trekt meer tegen hen op, want met mijn eigen ogen zie ik nu toe. Jubel luid, gij dochter Sion. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel. Op een veulen het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm. De paarden uit Jeruzalem. De strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken. Dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee. Van de rivier tot de grenzen der aarde. Wat u betreft, om het bloed van uw verbond, laat ik uw gevangenen vrij, uit de put zonder water. Keert terug naar de vesting, gij gevangenen die kunt hopen. Nog heden kondig ik af. Ik zal u het dubbele vergoeden. Want Juda span ik als mijn boog. Efraïm heb ik gevuld. Uw zonen, Sion, moedig ik aan, tegen de zonen van de Ioniërs. Ik maak u als het zwaard van een held. Dan verschijnt de Heer boven hen. Zijn pijlen vliegen al als bliksemschichten. God, de Heer, blaast de bazuin. In stormen uit het zuiden trekt hij op. De Heer van de legerscharen is hun schild. Zij zullen overwinnen en op de slingerstenen trappen. Zij zullen bloed als wijn drinken en er zo vol mee zijn als de plengschaal, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer, hun God, op die dag zijn eigen volk, zijn kudde, verlossen. Ja, over het land gaat een schittering van die juwelen in de kroon. Hoe goed zal het zijn, hoe heerlijk! Het koren doet de jonge mannen gedijen, de most de jonge vrouwen. Vraagt de Heer om regen in de tijd van de lentebuien. De Heer die de onweerswolken maakt, die de mensen overvloedige regen geeft en groen gewas op hun akkers. Want de huisgoden vertellen bedriegerijen, de waarzeggers zien leugens. Zij verkondigen vals dromen en troosten met waanbeelden. Daarom trekken de mensen maar voort, als schapen die ontredderd zijn, omdat ze geen herder hebben.

Jubel luid, gij dochter Sion. Juicht, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierd. Hij kondigt de vrede af onder de volken. Hij is rechtvaardig en zegevierd. Uit een brief van de heilige Clara, overleden in het jaar 1253, aan de heilige Agnes van Praag. Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op. De beschouwing van hem brengt verkwikking. Zijn welwillendheid schenkt bevrediging. Zijn lieflijkheid verzadiging. De gedachte aan hem verspreidt een liefelijk licht. Door zijn aangename geur zullen doden weer tot leven komen en zijn roemvolle verschijning zal alle burgers van het hemelse Jeruzalem gelukkig maken. Dit Jeruzalem is immers de schittering van de eeuwige heerlijkheid, de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel. Daarom moet u, koningin, bruid van Jezus Christus, dagelijks in deze spiegel kijken en er voortdurend uw gelaat in bestuderen, om u op deze manier helemaal mooi te maken. Gekleed en gehuld in geborduurde gewaden, gelijkelijk gesierd met de bloemen en het kleed van alle deugden, zoals het een dochter en reine bruid van de hoogste koning past. In deze spiegel schitteren immers de heilige armoede, de heilige nederigheid en de onuitsprekelijke liefde, zoals u met hulp van Gods genade zult kunnen waarnemen. Daarom zeg ik, richt uw aandacht op het eerste dat deze spiegel toont, de armoede van hem die in een kribbe is gelegd en in doeken gewikkeld. Wat een wonderbare nederigheid, wat een verbijsterende armoede. De koning van de engelen, de Heer van hemel en aarde, wordt in een kribbe neergelegd. Bezie verder in deze spiegel de nederigheid die eigenlijk de heilige armoede is, de ontelbare inspanningen en folteringen die hij heeft ondergaan voor de verlossing van het menselijk geslacht. Aanschouw tenslotte in deze spiegel de onuitsprekelijke liefde, waardoor hij aan het kruishout heeft willen lijden en daaraan de meest schandelijke dood heeft willen sterven. Daarom vermaande deze op het kruishout geplaatste spiegel de voorbijgangers dit te overwegen met de woorden: allen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen. Zie, wie heeft ooit zo geleden? Laten wij, zoals hij zelf zegt, eenstemmig en eensgezind hem op zijn roepen en klagen antwoorden: ik blijf er aldoor aan denken en mijn ziel bezwijkt in mij. Laat u hierdoor steeds sterker in brandende liefde ontvlammen, o koningin van de hemelse koning. Als u daarboven overweegt hoe onuitsprekelijk groot de uitingen van liefde, de rijke geschenken en de voortdurende eerbewijzen zijn die hij u verleent, en wanneer u onder een bovenmaat groot liefdesverlangen van het hart zucht, roep dan uit: trek mij mee, wij zullen achter u aanlopen in de geur van uw reukwerken, hemelse bruidegom. Ik zal lopen zonder op te geven, totdat gij mij in uw verblijf binnenvoert, totdat uw linkerarm onder mijn hoofd rust en uw rechterarm mij gelukkig omhelst en gij mij kust met de uiterst gelukkigmakende kus van uw mond. Als u zich met deze overweging bezighoudt, denk dan aan uw zo arme moeder en weet dat ik de gelukkige herinnering aan u onuitwisbaar in het boek van mijn hart heb geschreven, omdat u mij dierbaarder bent dan alle anderen.

Al schieten mijn krachten en moed tekort, mijn steun en mijn erfdeel is God. Alles heb ik prijsgegeven om Christus te winnen en één te zijn met Hem. Mijn steun en mijn erfdeel is God. Laat ons bidden. God, in uw barmhartigheid hebt gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen ons op haar voorspraak Christus in de geest van armoede na te volgen en u eenmaal te aanschouwen in uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: bei Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, Mount Bracken en Campbell. Sir Wee, neef Quartus, was de oudste van een stel broers die samen eigenaar waren van een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Belfast. In feite behoorde hij precies tot de klasse en de generatie waarvan moderne mensen een indruk krijgen bij de Forsyres van John Galsworthy. Die indruk is een grove vertekening van de werkelijkheid, tenzij, wat best mogelijk is, neef Quartus een zeer ontypisch exemplaar was. Geen mens heeft ooit minder geleken op een personage van Galsworthy. Hij was wellevend en kinderlijk, met een diepe religieuze bescheidenheid. En hij vloeide over van naastenliefde. Voor hen, die afhankelijk van hem waren, had hij een niet te overtreffen verantwoordelijkheidsgevoel. Hij had een grote dosis jongensachtige vrolijkheid over zich. Tegelijk voelde ik dat de plichtidee zijn leven beheerste. Zijn statige figuur, zijn grijze baard en zijn opmerkelijk fraai profiel vormden een van de meest eerbiedwaardige beelden uit mijn herinnering. Fysieke schoonheid was trouwens een kenmerk van de meeste gezinsleden. Nicht Mary was het prototype van de mooie oude dame met haar zilveren haar en zoete Zuid-Ierse stemgeluid. Buitenlanders dienden te bedenken dat dit ongeveer even weinig op een zogenaamd zwaar Iers accent lijkt als de uitspraak van een beschaafde hooglander op het jargon uit de achterbuurten van Glasgow. Maar het best kenden wij de drie dochters des huizes. Zij waren alle drie grote mensen, maar stonden in leeftijd feitelijk dichter bij ons dan alle andere grote mensen die we kenden. En ze waren alle drie opvallend mooi. Ha was de oudste en ernstigste. En Juno, een donkere koningin die er op sommige momenten uitzag als een jodin, K leek meer een walkure, al konden zij, geloof ik, allemaal goed paardrijden, met het profiel van haar vader. Haar gezicht had iets van de delicate felheid van een Engelse volbloed, gespannen neusvleugels als in verbolgenheid, een vermogen tot grandioze minachting. Zij bezat datgene wat mijn eigen geslacht ijdel genoeg een masculine eerlijkheid noemt. Geen man heeft ooit trouwere vriendschap getoond dan zij. Wat de jongste betreft, G, kan ik alleen maar zeggen dat zij de mooiste vrouw was die ik ooit gezien heb. Volmaakt van vorm en kleur en stemgeluid. En in iedere beweging, maar wie kan schoonheid beschrijven? De lezer zal nu misschien glimlachen, alsof dit de late echo van een voorbarige kalverliefde is. Maar dat zou niet juist zijn. Schoonheid kan zo onmiskenbaar zijn dat dit soort lenzen niet nodig is om die zichtbaar te maken. Zelfs het achteloze en objectieve oog van een kind merkt deze schoonheid op. De eerste vrouw die ooit mijn bloed sneller deed stromen was een danslerares op een school die een later hoofdstuk aan de orde komt. In bepaalde opzichten leek Mount Bracken op ons ouderlijk huis. Ook hier vonden wij de zolderkamers, de stille ruimtes,
de eindeloze boekenplanken. In de vroege dagen, toen we nog maar voor een kwart getemd waren, letten we vaak niet op onze gastvrouwen en snuffelden wij zelf rond. Hier vond ik het boek Ants, Bees en Wasps van Lubbock. Maar het was er ook heel anders. Het leven was hier ruimer en doordachter ingericht dan bij ons. Het gleed als een boot over het water, terwijl het bij ons voorthotste als een kar. Vrienden of vriendinnen van onze eigen leeftijd hadden wij niet. Dit is ten dele een natuurlijk gevolg van het gaan naar een kostschool. Kinderen groeien op als vreemdeling voor hun buren. Maar veel meer was het een gevolg van ons eigen koppige wil. Eén jongen uit de buurt probeerde telkens weer met ons kennis te maken. Wij vermeden hem met alle mogelijke middelen. Ons leven was al gevuld en de vakanties waren te kort voor al het schrijven, lezen, spelen, fietsen en praten dat wij van plan waren. Wij verzetten ons tegen de verschijning van iedere derde partij als tegen een ergerlijke onderbreking. En nog heftiger verweerden wij ons tegen iedere poging, behalve de grote en geslaagde poging vanuit Mount Brecker, om ons gastvrijheid te bieden. In de periode waar ik nu van spreek, was dit nog geen ernstig probleem. Maar het werd in de loop van onze schooljaren wel steeds ernstiger. En daarom mag ik er hier misschien iets over zeggen. En de zaak daarmee als afgedaan beschouwen. Het was in onze buurt de gewoonte feestjes te geven die in feite dansavondjes voor volwassenen waren, maar waar niettemin ook gewone schooljongens en meisjes werden uitgenodigd. Het voordeel van zo'n opzet is vanuit het oogpunt van de gastvrouw wel duidelijk. En als de jongere gasten elkaar goed kennen en niet verlegen zijn, zullen zij zich misschien wel vermaken. Voor mij waren deze danspartijtjes een marteling, waarvan de gewone verlegenheid maar een onderdeel was. Het was de onzuivere toestand, waarvan ik mij toen terdege bewust was, die mij kwelde. Als kind te worden beschouwd en toch gedwongen zijn deel te nemen aan wat in wezen een grote mensenaangelegenheid is, te voelen dat alle aanwezige volwassenen je met een half spottende minzaamheid bejegenden en deden alsof je iets was wat je niet was. Hierbij kwam het ongemak van het itonpak en het stijve hemd, je zere voeten en je bonzende hoofd. En ook de slaap die je uren na je normale bedtijd nu eenmaal krijgt. Ik denk eigenlijk dat ook volwassenen zo'n avondje niet draaglijk zouden vinden zonder de attracties van seks en alcohol. En hoe men van een jongetje dat nog niet kan flirten of drinken verwachten kan dat hij zich over een gladde vloer huppelend zal weten te vermaken tot in de kleine uurtjes, gaat mijn begrip geheel te boven. Ik had uiteraard geen idee van de sociale verbanden. Ik besefte niet dat sommige mensen ons voor hun fatsoen moesten uitnodigen omdat ze mijn vader kenden of mijn moeder hadden gekend. Voor mij was het allemaal een onverklaarbare, onverdiende kwelling. En als, zoals vaak gebeurde, deze partijtjes in de laatste week van de vakantie vielen en ons zo beroofde van een grote smaak tijd waarvan iedere minuut goud waard was, dan dacht ik soms werkelijk dat ik mijn gastvrouw wel kon verscheuren. Waarom moest ze mij dit aandoen? Ik had haar nooit kwaad gedaan, haar
nooit op een feestje gevraagd. Mijn onbehagen werd nog groter door het volstrekt onnatuurlijk gedrag waartoe ik mij op dansavondjes verplicht voelde. En hoe dat kwam, is een betrekkelijk amusant verhaal. Door veel te lezen en weinig met kinderen van mijn leeftijd op te trekken, had ik, voordat ik naar school ging, een woordenschat opgebouwd die, zoals ik nu inzie, heel raar geklonken moet hebben uit de mond van een mollig qua jongetje in een Eton-pak. Als ik mijn lange woorden uitsprak, dan lag het voor volwassenen min of meer voor de hand te denken dat ik mij uitsloofde. Dit zagen ze helemaal verkeerd. Ik gebruikte de enige woorden die ik kende. De toestand was in feite precies het tegendeel van wat zij zich voorstelden. Ik zou trots geweest zijn op alle schooljongenstaal die ik maar had kunnen uitslaan, en helemaal niet op de boekentaal die mij, onvermijdelijk in mijn omstandigheden, als vanzelf voor de mond kwam. En er waren volwassenen genoeg die mij met gespeelde belangstelling en gespeelde ernst wel wilde opporren. Net zolang tot ik plotseling wist dat er om mij gelachen werd. Dan was ik natuurlijk diep gekrenkt. En na één of twee zulke ervaringen maakte ik er een vaste regel van bij de social functions, zoals ik die partijtjes heimelijk noemde, onder geen beding meer over onderwerpen te praten die mij ook maar enigszins interesseerde. Nog ook enig woord te gebruiken dat vanzelf bij mij opkwam. En ik hield mij maar al te goed aan deze regel. Een giechelende en gorgelende imitatie van het meest zouteloze grote mensengeklets, een welbewust afschermen van al wat ik werkelijk dacht en voelde, met een soort slappe guitigheid en opwinding. Dat was voortaan mijn feestgedrag, waartoe ik precies zo bewust overging als een acteur tot zijn rol, dat ik met een onuitsprekelijke lusteloosheid volhield en dat ik met een kreun van opluchting weer liet varen wanneer mijn broer en ik ons eindelijk in ons rijtuig lieten vallen en de rit naar huis begon. Het enige genoegen van de avond. Het duurde jaren voordat ik ontdekte dat er in een gemengd gezelschap van mensen in hun beste kleren echt menselijk contact mogelijk is. Wat me hier treft is de merkwaardige vermenging van recht en onrecht in het leven. Je krijgt wel de fouten aangevreven die inderdaad jouw fouten zijn, maar meestal niet bij de juiste gelegenheden. Ongetwijfeld was ik een verwaande kwast en zei men dat ook van mij. Maar meestal in verband met iets waarbij geen sprake van verwaandheid was. Ouders betichten een kind vaak van verwaandheid zonder even uit te zoeken op welke punten een kind in het algemeen of dit kind in het bijzonder wel eens verwaand zou kunnen zijn. Zo was het voor mij jarenlang een volslagen raadsel waarom mijn vader vond dat ik met mijn klachten over nieuw ondergoed dat jeukte en kietelde alleen maar interessant deed. Nu begrijp ik het allemaal. Hij had een sociale legende in gedachten waarin een tere huid in verband wordt gebracht met verfijnde gevoelens en dacht dat ik mij wilde voordoen als een buitengewoon fijngevoelig persoon. In werkelijkheid wist ik gewoon niets van die sociale legende. En als er ijdelheid in het spel was geweest, zou ik veel trotser zijn geweest op een zeemanshuid. Ik werd beschuldigd van een vergrijp waartoe ik met de beschikbare middelen niet eens in staat was. Bij een andere gelegenheid heette ik
een aansteller, omdat ik vroeg wat sterrenbout was. Dit is een laag Iers woord voor havermoutpap. Sommige volwassenen vinden het een duidelijke zaak dat iemand die zegt het lage niet te kennen, daarmee wil doen alsof hij hoog staat. Toch was de werkelijke reden waarom ik het vroeg dat ik dat woord toevallig nooit had gehoord. Had ik er wel van gehoord, dan zou ik er trots op zijn geweest het ook te gebruiken. In de zomer van 1910 ging de school van Oldie, zoals u zich zult herinneren, onbeweend ten onder. Er moest voor mij iets nieuws geregeld worden. Mijn vader kreeg nu een plan dat mij in verrukking bracht. Op ongeveer een mijl afstand van het nieuwe huis verhieven zich de grote rode bakstenen muren en torens van het Campbell College. Dat gesticht was met de uitdrukkelijke bedoeling Noord-Ierse jongens alle voordelen van een public school te bieden zonder dat zij de Ierse Zee hoefden over te steken. Mijn pintere neef, het zoontje van oom Joe, zat daar al en het ging hem goed. Besloten werd dat ik er als kostleerling heen zou gaan, maar dat ik verlof kon krijgen om iedere zondag naar huis te gaan. Ik was in de wolken. Ik geloofde niet dat iets Iers, al was het een school, slecht kon zijn. En zeker niet zo slecht als alles wat ik tot dan toe van Engeland wist. Dus ging ik naar Campbell. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Ik ben zo kort op deze school geweest dat ik geen poging tot beoordeling zal doen. Campbell was heel anders dan alle Engelse kostscholen waarvan ik iets weet. Er waren weliswaar prefecten, maar die hadden niets te betekenen. In naam was de school verdeeld in twee huizen, volgens het Engelse patroon. Maar dat was puur wettelijke fictie. Behalve bij sportwedstrijden, die niet verplicht waren, deed niemand er iets mee. De bevolking was sociaal gezien veel gemengder dan op de meeste Engelse scholen. Ik ging hier met boerenzoons om. De jongen met wie ik het dichtst in de buurt van vriendschap kwam, was zoon van een winkelier en had nog maar kort geleden op de bestelwagen van zijn vader meegereden omdat de bestuurder analfabeet was en dus de boeken niet kon beheren. Ik benijdde hem zeer om deze alleraardigste bezigheid. En de arme drommel zag de voorbije periode nu als een gouden tijd. Vorige maand, om deze tijd, Louis, zei hij, ging ik nu geen prep zitten doen. Toen had ik mijn wijk gedaan en stond er thuis op de hoek van de tafel een lekker theetje voor me klaar, met saucijzen en al. Ik ben als historicus altijd blij dat ik Campbell heb meegemaakt, want ik denk dat het veel leek op de grote Engelse scholen uit de tijd voor Thomas Arnold. Op Campbell vonden heuse gevechten plaats, met secondanten en weddenschappen. En soms wel meer dan 100 toeschouwers. Er werd ook wel gepest, al kreeg ik daar zelf niet in ernste mate mee te maken. En er was geen spoor van de strenge hiërarchie die aan een moderne Engelse school heerst. Iedere jongen had precies de plaats die hij met zijn vuisten en zijn gezond verstand wist te veroveren. Vanuit mijn gezichtspunt was het grote nadeel dat je, om zo te zeggen, nergens thuis was. Slechts enkele zeer vergevorderde oudejaars hadden een studeerkamer. Alle anderen hadden nergens een plek, behalve wanneer ze voor het eten aan tafel zaten of voor de avondprep in een enorme prepareerzaal. Buiten schooluren was je bezig met het vermijden of juist volgen van al die onverklaarbare bewegingen waarmee een mensenmassa zich verdunt en verdikt, de pas inhoudt en dan weer als een getijdenstroom een bepaalde richting uitgaat, zich nu eens lijkt te verspreiden en dan weer aaneenklontert. Door de kale bakstenen gangen weerklonk onophoudelijk het geluid van voetstappen. Af en toe aangevuld met fluitconcerten, vechtpartijen en luid lachen. Afwisselend stap je maar weer eens op of bleef je nog even. In toiletten, in magazijnruimtes, in de grote aula. Het had veel van een groot spoorwegstation, als permanente levensvorm. Het pesten had de negatieve verdienste dat het een eerlijk soort pesten was. Geen pesten met een schoon geweten en op gezag van de maison tolerée van het prefectenstelsel. Het werd vooral door bendes gedaan. Groepen van elk 8 of 10 jongens die de eindeloze gangen afschuimden op zoek naar prooi. Hun acties voltrokken zich als een wervelwind. Maar het slachtoffer merkte er pas iets van als het te laat was. Wat denk ik kwam door de voortdurende algemene verwarring en herrie. Soms had het ernstige gevolgen als je gepakt werd. 2 jongens die ik kende werden weggevoerd en op een afgelegen plek afgeranseld.
Dit gebeurde volstrekt belangeloos, want hun overweldigers kenden hen niet persoonlijk. Het was laar pour laar. Slechts één keer ben ik zelf gepakt. Mij trof een veel milder lot. Dat overigens misschien wel merkwaardig genoeg was om vermeld te worden. Toen ik weer tot mezelf kwam, nadat ik op doldrieste manier door een doolhof van gangen en doorsteekjes was meegesleurd, naar een plaats waar alles mij onbekend was, bleek dat ik mij met een aantal andere gevangenen in een laag en kaal vertrek bevond dat half verlicht was. Ik meen door een gasvlam. Toen de bandieten op adem waren gekomen, voerden twee van hen de eerste gevangenen weg. Nu zag ik dat er horizontaal langs de muur tegenover ons een aantal buizen liepen, ongeveer een meter boven de vloer. Ik schrok, maar was niet verbaasd toen de gevangene zich moest bukken tot zijn hoofd onder de laagste buis kwam, waarmee hij precies de houding aannam voor een strafoefening. Maar het volgende moment was zeer verrassend. Zoals u weet was het in dat vertrek half donker. De twee bendeleden gaven hun slachtoffer een duw. En op hetzelfde moment was het slachtoffer er niet meer. Hij verdween, spoor en geluidsloos. Het leek puur zwarte magie. Het volgende slachtoffer moest aantreden. Weer werd de houding voor een pak slaag aangenomen. Weer volgde, in plaats van slaag, ontbinding, verdamping, verdwijning in het niets. Uiteindelijk kwam ik ook aan de beurt. Ik kreeg ook een duw van achteren en bleek door een gat of luik in de muur te vallen, waarna ik in een kolenkelder terechtkwam. Er werd nog een jongetje achter mij aangegooid. De deur werd achter ons dichtgesmeten en vergrendeld. En met een kreet van vreugde stoven onze overweldigers weg, op zoek naar nog meer buit. Zij deden vast en zeker een wedstrijd met een andere bende. En straks zouden zij de zakken legen om te zien wie het meest had. Wij werden al gauw vrijgelaten, zeer vuil en enigszins verkrampt, maar zonder verdere schade. Verreweg het belangrijkste dat mij op Campbell overkwam, was dat ik hier klassikaal Sorab en Rustum las, onder leiding van een voortreffelijke leraar, die wij Octi noemden. Dit gedicht wekte mijn liefde op het eerste gezicht, en deze liefde is altijd gebleven. Zoals in de eerste regel de natte nevel uit de Oxus opstijgt, zo steeg uit het gedicht, als geheel, een fijne zilverachtige koelte om mij heen op. Een verrukkelijke gewaarwording van verte en kalmte. Een ernstige melancholie. Ik had toen nog nauwelijks oog, wat ik later wel kreeg, voor de tragedie die het hart van dit werk vormt. Wat mij betoverde was de kunstenaar in Peking met zijn ivoren voorhoofd en blanke handen. De cypres in de tuin van de koningin. De terugblik op de jeugd van Rustum. De kooplieden uit Kabul. De verstilde chorasmische steppen. Matthew Arnold gaf me ogenblikkelijk, en nog steeds geeft zijn beste werk mij, het gevoel niet van een passieloos visioen, maar van een gepassioneerd stilstaren naar dingen in de verte. En let er nu eens op hoe literatuur in feite haar werk doet. De napraters onder de literatuurcritici zeggen dat Sorab goed voor klassicisten is. Alleen genietbaar
voor wie de Homerische echo's erin hoort doorklinken. Maar ik, daar, in het lokaal van Octi, gezegend zij zijn gedachtenis, wist niets van Homerus. De verhouding tussen Arnold en Homerus lag voor mij precies andersom. Toen ik jaren later de Ilias begon te lezen, ging ik ervan houden, deels doordat hij mij aan Sorop deed denken. Het is duidelijk dat het niet uitmaakt op welk puntje het gebouw van de Europese poëzie binnenvalt. Houd slechts uw ogen open en uw mond dicht en uiteindelijk voert alles u tot alles. Ogni parte ad ogni parte splende. Ongeveer halverwege mijn eerste en enige trimester aan het Campbell College werd ik ziek en ik ging naar huis. Om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn, was mijn vader niet meer tevreden over deze school. Ook was hij gecharmeerd geraakt door verhalen over een preparatory school in Wyvern, die echter niets met het Wyvern College te maken had. Vooral omdat ik de reis daarheen samen met mijn broer zou kunnen maken. Zo beleefde ik 6 zalige weken thuis, met aansluitende kerstvakantie in het vooruitzicht en daarna een nieuw avontuur. In een bewaard gebleven brief schrijft mijn vader aan mijn broer dat ik wel vind dat ik bof, maar hij is bang dat ik mij binnen een week erg eenzaam zal voelen. Het is vreemd dat hij mij al mijn leven lang kende en toch nog altijd zo slecht. In deze weken sliep ik bij hem op de kamer en dus bleef eenzaamheid mij bespaard voor het grootste deel van de nachtelijke uren. De enige uren waarin ik eenzaamheid verschrikkelijk vond. Mijn broer was afwezig, zodat hij en ik elkaar niet tot kattenkwaad konden overhalen. Er kwam dan ook geen wrijving tussen mijn vader en mij. Ik kan me verder geen periode in mijn leven herinneren waarin zo'n probleemloze, wederzijdse genegenheid heerste. Wij hadden het samen oergezellig. En overdag, wanneer hij weg was, betrad ik tot mijn volmaakte genoegen een diepere eenzaamheid dan ik ooit gekend had. Het lege huis, de lege, stille kamers waren als een verfrissend bad na de herrie en drukte van Campbell. Ik kon naar hartelust lezen, schrijven en tekenen. Merkwaardig genoeg is dit, en niet mijn vroege jeugd, de tijd waarvan ik mij vooral herinner dat ik genoot van sprookjes. Ik kwam diep onder de bekoring van dwergen. De oude dwergen met hun felgekleurde mutsen en sneeuwwitte baarden. Zoals ze waren in die dagen voordat de aardmannetjes werden gesublimeerd door Arthur Rackham en gepopulariseerd door Walt Disney. Ik visualiseerde ze met zoveel overgave dat ik op de grens van hallucinatie kwam. Toen ik eens in de tuin liep, wist ik voor een ogenblik niet helemaal zeker of ik er geen kabouter langs mij het struikgewas in had zien hollen. Ik schrok er een beetje van, maar het was iets anders dan mijn nachtelijke angsten. Iets angstaanjagends op de weg naar het veerland. Dat kon ik wel aan. Niemand is een lafaard op alle fronten. Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 4. Ik verbreed mijn blik. In januari 1911, kort na mijn 13e verjaardag, vertrok ik samen met mijn broer naar Wyvern. Hij naar het college en ik naar een preparatory school, voorbereidingsschool, die we Chartres zullen noemen. Zo begon datgene wat wel de klassieke tijd van onze schooljaren mag heten. Datgene waar we beiden het eerst aan denken als onze jongensjaren ter sprake komen. De gezamenlijke reis terug naar school met het moeilijke afscheid op het station van Wyvern en het vrolijke weerzien op datzelfde station voor de gezamenlijke thuisreis, vormden nu de grote hoekpilaren van elk jaar. De groei naar volwassenheid wordt gekenmerkt door een steeds luchthartiger manier van reizen. In het begin pakten wij, na een vroege landing in Liverpool, de eerste trein naar het zuiden. Al vlug ontdekten wij dat het plezieriger was de hele ochtend met tijdschriften en sigaretten door te brengen in de lounge van het Lime Street Hotel en ons naar Wyvern te begeven in de middagtrein met de laatste toegestane aankomsttijd. En al vlug lieten wij die tijdschriften voor wat ze waren. Wij ontdekten, wat sommige mensen nooit ontdekken, dat je ook echte boeken mee op reis kunt nemen en zo de geneugte van het reizen nog kunt uitbreiden met gouden uren van leesgenot. Het is belangrijk op jeugdige leeftijd het vermogen te ontwikkelen om op iedere willekeurige plaats iets zinnigs te lezen. Tamburlaine the Great las ik voor het eerst op reis naar Larne, naar Belfast, bij onweer, en de Paracelsus van Browning bij het licht van een kaars die uitging en dan weer moest worden aangestoken, telkens wanneer een batterij in het nest beneden mij vuur gaf, wat geloof ik heel die nacht lang iedere 4 minuten gebeurde. De thuisreis was nog feestelijker en verliep volgens een vast patroon. Eerst het diner in een restaurant, niet meer dan post ex en thee, maar voor ons een godemaal. Dan het bezoek aan het oude Empire. In die tijd had je nog music halls. En vervolgens de reis naar de kade. Het gezicht op grote en beroemde schepen. De afvaart. En daar was weer die zalige zoute smaak op de lippen. Het roken was natuurlijk, zoals mijn vader gezegd zou hebben, surreptitieus, clandestien. Maar het bezoek aan het Empire was dat niet. Hij was niet puriteins in zulke zaken en vaak ging hij op zaterdagavond met ons naar het Belfast Hippodroom. Ik zie nu in dat ik nooit de smaak voor variété-theater heb gehad die hij wel deelde met mijn broer. Destijds meende ik plezier te hebben in de voorstelling, maar ik vergiste me. Al die potsenmakerij ligt dood in mijn geheugen en vermag niet de minste vibratie van aangename herinnering meer op te wekken. Het pijnlijk meeleven en plaatsvervangend gevoel van vernedering bij het mislukken van een nummer staan me intussen nog helder voor de geest. Plezier had ik slechts in de bijkomstigheden van zo'n voorstelling. De drukte eromheen en de lampen, het gevoel van een avondje uit te zijn, het goede humeur van mijn vader in vakantiestemming en bovenal de voortreffelijke koude schotel die thuis rond 10 uur voor ons klaarstond. Want dit was ook de klassieke periode van de kookkunst bij ons thuis.
de tijd van een zekere Annie Strehen. Soms kwam daar een gerezen pastei op tafel waar een Engels kind van tegenwoordig zich geen voorstelling van maken kan. En waarvan ook in die tijd iemand die alleen de zielige namaaksels uit de winkel kende, versteld zou hebben gestaan. Chartres, een hoog wit gebouw dat iets hoger op de heuvel lag dan het college, was een tamelijk kleine school, met nog geen 20 kostleerlingen. Maar het was er heel anders dan op de school van Oldie. Eigenlijk begon ik hier pas werkelijk onderwijs te krijgen. De rector, die we Tubbs noemden, was een scherpzinnig en geduldig leraar. Bij hem kwam ik snel op dreef met Latijn en Engels. En kreeg ik zelfs de naam een goede kandidaat voor een collegebeurs te zijn. Het eten was goed, maar natuurlijk mopperden wij erop. En er werd goed voor ons gezorgd. Over het algemeen kon ik wel met mijn medeleerlingen opschieten. Al kregen wij allemaal onze volledige portie levenslange vriendschappen en onverzoenlijke partijstrijd en moordende ruzie en uiteindelijke verzoening en glorious revolutions, waaruit zo'n groot deel van het leven van een kleine jongen bestond en waarbij ik nu eens boven en dan weer onder lag. Het plaatsje Wyvern betekende het einde van mijn twist met Engeland. De grote blauwe vlakte beneden ons, met daarachter die groene puntige heuvels, zo bergachtig van vorm en toch zo handelbaar klein van formaat, brachten me bijna ogenblikkelijk in verrukking. En de abdij van Wyvern was het eerste gebouw waarvan ik de schoonheid waarnam. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los.

Beste luisteraars, in een volgende uitzending zullen we verder lezen uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekat. Tot de volgende keer. Everything I am.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige Clara, maagd. De hymne kan u vinden op pagina 1647. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1648. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1029. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De hemelkoren prijzen haar, die nu ter bruiloft wordt gevraagd. Uw lamp was klaar, o wijze maagd, gij die uw koning hebt behaagd. De koning nodigde u uit, gij zijt zijn ongerepte bruid. Gij leeft met hem, o diep geheim, om trouw en kuis voor God te zijn. Leer ons uw levensregel, leid ons op de weg der zuiverheid. Dan gaan wij op de rechte baan en zullen wij het kwaad weerstaan. Zolang Maria reine maagd haar zoon om bijstand voor ons vraagt, zal hij voor ons tot schutse zijn, omdat wij hier maar pelgrims zijn. Dan wordt ons lied aan God gewijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid, omdat een maagd, de Heer zij lof, gevierd wordt in het hemels hof. Heer, ge hebt uw land begenadigd, vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Heer, ge hebt uw land begenadigd, het lot van Jacob ten goede gekeerd, vergeven hebt gij de schuld van uw volk. En al hun zonden bedekt, ge hebt uw gramschap teruggehouden. De gloed van uw toorn gedoofd, doe ons herleven, God onze redder. En leg uw wrevel jegens ons af, zoudt gij dan eeuwig vertorend op ons zijn. Strekt gij uw gramschap uit over geslachten, zult gij niet eerder ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt, toon ons, Heer, uw barmhartigheid. En schenk ons uw heil, en horen zal ik wat God tot mij zegt. Voorzeker een woord van verzoening, een woord voor zijn volk, voor al wie hem dient.

voor elk die zijn hart voor hem opent. Zijn heil is nabij voor hem die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen. Genade en waarheid ontmoeten elkander. De vrede omhelst de gerechtigheid. Waarheid ontspruit uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Dan schenkt de Heer ons zijn zegen. En draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan. En voorspoed zijn schreden volgen. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ge hebt uw land begenadigd, vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Mijn hart verlangt naar u in de nacht, u zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. Een sterke stad is het die ons beschermt. De Heer gaf haar muren en wallen, doet open de poorten, laat binnengaan. Het volk van gerechten dat trouw bleef, standvastig is het, gij handhaaft de vrede. Omdat het op u vertrouwt, vertrouwt op de Heer voortdurend. Een duurzame rots is de Heer, de weg van de vrome is recht. Gij effent het pad voor zijn voeten. Wij volgen uw weg, Heer, vertrouwend op u. Ons hart verlangt uw naam te gedenken. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken, als gij uw beschikkingen toont hier op aarde. Weet elk die daar woont wat gerechtigheid is. Gij, Heer, zult ons vrede schenken. Want al wat wij doen is uw werk. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. God, zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil, geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren, laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen. Dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. Uit het boek Hooglied. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg. Al bood iemand al wat hij bezit voor de liefde, met verachting zou men hem afwijzen. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien, naar u zie ik op. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. De wijze maagd is Christus tegemoet gegaan en straalt nu in het koor van de maagden als de zon aan de hemel.
Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals Hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen, gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wijze maagd is Christus tegemoet gegaan en straalt nu in het koor van de maagden als de zon aan de hemel. Laten wij Christus, de bruidegom en de kroon van de maagden, hulde brengen en hem eerbiedig vragen. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Christus, U hebben de heilige maagden als hun enige bruidegom bemind. Laat ons nooit van Uw liefde gescheiden worden. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Gij hebt Uw moeder Maria tot koningin van de maagden gekroond. Geef dat wij op haar voorspraak U altijd met een zuiver hart dienen. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Uw dienaressen hebben U onverdeeld toebehoord om heilig te zijn naar lichaam en geest. Geef op haar voorspraak dat deze wereld die voorbij gaat, ons nooit afhoudt van U. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Heer Jezus, Gij zijt de bruidegom wiens komst door de wijze maagden verwacht werd. Laat ook ons hoopvol wakend naar U uitzien. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Op voorspraak van de heilige Clara, die tot de wijze maagden behoorde, vragen wij U, schenk ons wijsheid en heiligheid van leven. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, in Uw barmhartigheid hebt Gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen ons op haar voorspraak. Christus in de geest van armoede na te volgen en U eenmaal te aanschouwen in Uw rijk, door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met de Sint Mauriskerk te Holzebeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Sta op, Heer, en verdedig uw zaak. Zoveel zoeken u, vergeet hun bidden niet. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We vieren vandaag in de kerk de heilige Clara van Assisi, de stichteres van de orde van de Clarissen, van de arme Klaren. Clara werd in 1193 geboren in Assisi, in een adellijke familie. En geïnspireerd door haar stadsgenoot, de heilige Franciscus, verliet ze haar bevoorrechte leven om Christus te volgen op de weg van de radicale armoede, de nederigheid en de volledige overgave aan God. Zij stichtte een orde van contemplatieve zusters en schreef een leefregel, de eerste kloosterregel in de kerk, die door een vrouw werd opgesteld en door een paus werd goedgekeurd. Clara leidde een streng en een verstorven leven, gekenmerkt door gebed, boete, liefde voor de armen en een vurige devotie tot Jezus Christus, werkelijk aanwezig in de Allerheiligste Eucharistie. Daarom wordt de heilige Clara ook vaak afgebeeld met een monstrans. En daar zit een mooi verhaal bij. In 1240 trok zij, toen Saraceense soldaten het klooster van San Damiano wilden binnendringen, met de monstrans, met het Allerheiligste, trok ze die soldaten tegemoet. En vol vertrouwen bad zij tot de Heer, overtuigd dat de koning der koningen zelf zijn bruidsgemeenschap zou beschermen. En de aanvallers werden door schrik bevangen toen ze Clara met de monstrans zagen en ze sloegen op de vlucht. De heilige Clara stierf in het jaar 1253. We vandaag ook eens bijzonder bidden voor roepingen bij de zusters Clarissen. Het is eigenlijk heel apart hoe in ons land de Clarissen praktisch helemaal verdwenen zijn op korte tijd. In mijn jeugdjaren waren er Clarissenkloosters in Aalst, in Gerardsbergen, in Gent, in Lokeren. Op zoveel plaatsen waren er Clarissenkloosters en men had daar het gebruik om daar eieren naartoe te brengen om goed weer te hebben. Die kloosters zijn praktisch allemaal uitgestorven. En daardoor is ons land eigenlijk ook een heel stuk armer geworden door zo weinig contemplatieve zusters te hebben. Want de contemplatieve zusters, dat zijn de long voor de kerk. Dat we bidden om roepingen tot het religieuze leven, roepingen bij de zusters Clarissen. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, in uw barmhartigheid hebt gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen op haar voorspraak dat ook wij in geest van armoede Christus volgen en u eenmaal aanschouwen in uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
0: Eerste lezing uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer. Gij, mensenkind, gij moet luisteren naar wat ik u zeg. Gij moet niet weerspannig zijn, zoals dat weerspannig volk. Duw uw mond open en eet wat ik u geef. Ik keek en ik zag een hand die naar mij werd uitgestoken, en in die hand een boekrol. Hij rolde die voor mij uit. Zij was aan de voor- en aan de achterkant beschreven. Klachten, treurliederen en weegeroep, dat stond er opgeschreven. Toen zei de Heer tot mij: Mensenkind, wat u wordt voorgehouden, eet dat op. Eet deze boekrol op en ga dan en spreek tot het volk Israël. Ik deed mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. En de Heer zei tot mij: Mensenkind, vul uw buik en verzadig uw binnenste met deze rol die ik u geef. Ik at de rol en zij werd in mijn mond als honing, zo zoet. Toen zei de Heer tot mij: En nu, mensenkind, nu gaat gij naar het volk Israël en brengt gij hun mijn woorden over. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
0: Hoe heerlijk smaken mij uw beloften.
3: Hoe heerlijk maakt mij uw beloften.
0: Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dit is mijn rijkste bezit.
3: Hoe
0: heerlijk maken mij uw beloften. Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Als honing zijn zij in mijn mond. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Mijn mond sper ik hijgend open. Zo snak ik naar uw gebed. Hoe heerlijk smaken mij uw geloften. Alleluia. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen. Sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: Wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een kind, zette het in hun midden en zei: Voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult ge het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed er u voor een van deze kleinen te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Wat dunkt u? Wanneer één man 100 schapen heeft en één daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de 99 in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar ik zeg u, dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo ook wil uw hemelse Vader niet dat één van deze kleinen verloren gaat. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broers en zusters, in de eerste lezing hoorden we het roepingsverhaal van de profeet Ezechiël. En God roept Ezechiël en God wil van Ezechiël een profeet maken. Ezechiël moet naar het volk Israël gaan en het woord van God gaan verkondigen. Maar er is iets opvallends aan de manier waarop God dat doet. Hebt u dat gehoord? Ezechiël kreeg niet meteen te horen: allee, vooruit, ga maar op pad, hier is uw microfoon, hier is uw preekstoel, succes ermee. Nee, God laat Ezechiël eerst iets heel merkwaardigs doen. Ezechiël ziet een hand met een boekrol. En die boekrol staat helemaal volgeschreven. En dan krijgt hij daar de opdracht: je moet die boekrol nu opeten. Niet lees die boekrol een keer een stuk door, of bladert er een keer door, of zet hem bij uw favoriete boeken op de plank. Je krijgt daar de opdracht: allez, eet die boekrol op, vul er uw buik mee. En pas nadat Ezechiël die boekrol heeft opgegeten, zegt God tegen hem: en nu, mensenkind, ga nu naar het volk Israël en breng het mijn woorden over. Dat is een heel sterke boodschap. Ezechiël, die moet eerst Gods woord in zich opnemen voordat hij het aan anderen kan doorgeven. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige regel van het christelijk leven. Je kunt maar geven wat dat je hebt. Als je zelf niets hebt ontvangen, dan kun je ook maar weinig uitdelen. Je kunt niet voortdurend over God spreken als God voor uzelf eigenlijk een onbekende is. Je kunt anderen niet gaan uitnodigen om een levende relatie met Jezus Christus aan te gaan als gij nauwelijks met hem leeft. Je kunt moeilijk anderen enthousiast maken voor de Eucharistie, als de Eucharistie voor jezelf eigenlijk iets is waar dat je maar af en toe een keer naartoe gaat. Je kunt natuurlijk altijd heel veel woorden gebruiken, en dat kunnen mensen trouwens heel goed. We kunnen over geloof praten, vergaderen over geloof, cursussen geven over geloof, PowerPoint-presentaties maken over geloof. Maar uiteindelijk komt de vraag: leef ik het zelf? Want vroeg of laat gaat er iemand komen met een vraag die verder gaat. Waarom geloofde gij dat eigenlijk? Wat betekent Jezus voor jou? Bidde gij zelf? Gaat gij zelf naar de Eucharistie? Waarom is de Bijbel voor jou belangrijk? En dan blijkt in sommige gevallen dat onze mooie woorden nogal snel opgeraken. Dan blijkt misschien dat we wel een hele boekenkast over geloof hebben, maar dat we de inhoud nog niet echt hebben opgegeten. En dat is geen klein probleem. Het is zelfs een pijnlijk probleem waar we misschien liever niet over spreken, maar het bestaat wel. ook in onze kerk en in onze parochies. Dat we mensen inschakelen die het geloof nog niet hebben opgegeten. Laten we eerlijk zijn, hè. We hebben vandaag in onze kerk en in onze parochies heel veel mensen nodig. Voor de voorbereiding op de Eerste Communie, voor de voorbereiding op vormsel, voor catechese, voor liturgie, voor allerlei vormen van verkondiging. Ja, dan valt er hier en daar weer een gat. En dan denken we, wie kunnen we daar nu voor vinden? Wie gaat dat willen doen? Ja, als we toch maar een keer iemand vinden die daartoe bereid is. Ja, ik begrijp dat echt en we maken dat regelmatig mee in onze parochies. Maar de eerste lezing houdt ons vandaag een spiegel voor. We moeten ons nooit de vraag stellen van, vinden we iemand? Maar vinden we iemand die iets kan geven? Ik heb ooit een keer iemand gekend die op een bisdom werkte en die aan pastoors allerlei dingen moest gaan vertellen over geloof en kerk. Een hele vriendelijke en een ongetwijfeld goed bedoelende persoon. Alleen in het weekend ging die nooit naar de mis. Ja, dan wordt het wel toch een beetje moeilijk. Het is alsof dat iemand kooklessen geeft, terwijl dat hij alleen maar afhaalmaaltijden opeet. Of het is zoals iemand die zwemlessen geeft, die bang is van water. Je kunt het misschien een tijdje volhouden, maar vroeg of laat komt iemand die vraagt, maar wat kunt ge het zelf eigenlijk? Kijken we naar onze parochies, zoeken mensen voor de eerste communievoorbereiding, voor de vormselvoorbereiding, we zoeken godsdienstleerkrachten, we zoeken mensen die kinderen en jongeren kunnen helpen om Jezus te leren kennen. En pas op, gelukkig, ik ken vele goede, gelovige, enthousiaste mensen die dat met inzet doen en daar mogen we God dankbaar voor zijn, maar ik ken er ook heel wat anderen. Godsdienstleerkrachten, pastorale werkers en werksters, die nooit naar een mis gaan. We moeten dat ook durven zeggen. Wie het geloof verkondigt, moet zelf gevoed worden door dat geloof. Dat geldt trouwens niet alleen voor catechisten, geldt voor godsdienstleerkrachten, dat geldt voor leerkrachten in het katholiek onderwijs, maar dat geldt ook voor ons als priesters, diakens en religieuzen. Ook wij moeten bidden. Ook wij moeten de Eucharistie vieren. Ook wij moeten ons constant leggen op het woord van God. Het woord van God ons eigen maken. Dat geldt voor ons allemaal. Want iedere gedoopte mens is op een of andere manier geroepen om Christus zichtbaar en hoorbaar te maken. Daarom vraagt deze eerste lezing van vandaag niet alleen, ben ik een goede verkondiger? Maar eerst, voed ik mijn eigen geloof? Lees ik de Heilige Schrift? Bid ik? Kom ik naar de Eucharistie? Laat ik mij vormen door wat de kerk ons leert? Zoek ik werkelijk Christus? Heb ik een levende relatie met de Heer? Want nogmaals, je kunt maar geven wat dat je hebt. En als ik mijn eigen geloof niet voed, wat heb ik dan uit te delen? Dan zijn het dikwijls holle woorden. Ezechiël moest de boekrol opeten. Misschien moeten wij vandaag niet letterlijk de Bijbel opeten. Onze maag zou daar waarschijnlijk niet bijzonder enthousiast over zijn. Maar we moeten Gods woord wel zo diep in ons opnemen dat het ons leven gaat vormen. Dat mensen aan ons kunnen merken, daar zit iets. Daar leeft iets. daar is iemand die Christus kent en lief heeft. Dan is er nog ook die prachtige gedachte uit het evangelie van vandaag. Jezus zet een kind in het midden van zijn leerlingen. En hij zegt dat wij als kinderen moeten worden. Ik ga u heel duidelijk zeggen, Jezus zegt niet dat we kinderachtig moeten worden. Dat is iets heel anders. Een kind vertrouwt. Een klein kind die kijkt naar vader en moeder. En dat kind denkt niet voortdurend, zouden ze vandaag wel voor mijn eten zorgen? Hebben ze al een plan voor volgende week? En wat als de economie instort? En wat als de koelkast kapot gaat? Kind denkt daar niet over na. Nee, dat kind vertrouwt erop. Papa en mama, die gaan voor mij zorgen. En Jezus zegt vandaag in dat evangelie, en zo moeten jullie tegenover God worden. Vertrouw op uw hemelse Vader. Dat klinkt eenvoudig, maar voor ons volwassenen is dat soms verschrikkelijk moeilijk. We willen graag zelf de controle houden. Ja, we vertrouwen op God, maar liefst wel nadat we alles zelf geregeld hebben. We zeggen, Heer, ik vertrouw op u. We hebben zelfs soms, veel mensen hebben zo van die grote posters hangen, van Jezus, de barmhartige Jezus. Jezus, ik vertrouw op u. Maar vervolgens maken we een plan A, een plan B, een plan C en voor alle zekerheid ook nog een plan D. En als God het dan toch nog een beetje anders doet in ons leven dan wij hadden gepland, dan denken we, allee Heer, dat was nu toch eigenlijk niet de bedoeling, hè? Maar Jezus zegt, word als een kind. Vertrouw. Voorwaar, ik zeg u, als je niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult je het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Amai, dat is nogal wat, hè? Jezus vraagt ons om opnieuw te vertrouwen, om te geloven dat God werkelijk Vader is, dat Hij voor ons zorgt, dat Hij ons niet loslaat. En daarom vind ik dat verhaal van dat verloren schaap zo ontzettend mooi. En Jezus vertelt daar over een herder die 100 schapen heeft en er 1 kwijtraakt. En wat doet die herder? Hij laat de 99 achter en hij gaat dat ene verloren schaap zoeken. Geen enkele normale herder zou dat zeggen. Geen enkele normale herder zou zeggen, ach, die andere 99 die redden zich wel, ik ga eens een avontuur beleven. En toch is dat precies het beeld wat Jezus ons geeft. En waarom? Omdat God niet rekent zoals gij en ik rekenen. Voor God zijt gij geen nummer in de kudde. Gij zijt dat ene schaap. En als gij verdwaalt, zegt God niet, och jammer, maar we hebben er nog genoeg, we hebben er nog 99. Nee, hij gaat u zoeken totdat hij u vindt. Dat is misschien wel een van de mooiste dingen die wij als christenen mogen geloven. God geeft nooit iemand zomaar op. Ook u niet. Ook niet wanneer dat jij denkt dat je te ver bent weggelopen. Ook niet wanneer dat je fouten hebt gemaakt. Ook niet wanneer dat je gebed niet lukt. Ook niet wanneer je geloof klein geworden is. Ook wanneer dat je misschien nog nauwelijks weet waar je met God staat. Hij blijft zoeken. Want kijk naar het kruis. God heeft zijn zoon, zijn eigen zoon, naar deze wereld gezonden. En niet alleen voor de brave mensen. En niet alleen voor degenen die alles goed doen. En niet alleen voor de mensen die iedere zondag voorbeeldig in de kerk zitten. Maar voor ons, voor u en voor mij. Christus heeft zijn leven gegeven om ons te redden, om ons terug te brengen naar de Vader, om ons gelukkig te maken met een geluk dat deze wereld ons nooit kan geven. Laten we er doordringen. Als iemand zo ver voor jou gaat, kun je hem dan niet vertrouwen? Als iemand zijn enige zoon voor u geeft, kun je dan werkelijk denken dat hij u in de steek gaat laten? Nee. En vertrouw hem als een kind. Mogen dat vertrouwen ons vergezellen vandaag en alle dagen van ons leven, totdat wij God van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En voor altijd, we zullen weten, hij heeft ons vertrouwen nooit beschaamd.

Ik draag deze heilige mis aan God op voor de overledenen van de familie Barré van Damme. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria, van al die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij leert ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen een loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Is het waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zonder mij na de maaltijd ook de kelk. Sprak opnieuw de dankzegging uit. En gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dag te God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, de overledenen van de familie Barré van Damme, overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, de heilige Jozef, haar bruidegom, de apostelen, de heilige Clara en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer: het brood dat ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

Laat ons dan bidden naar de communie. Heer, laat de communie die wij ontvangen hebben voor ons een bevrijding zijn en een bevestiging dat wij leven in uw licht door Christus onze Heer. Hoe voed ik mijn geloof, zodat ik iets heb om aan anderen uit te delen? En vertrouw ik echt, zoals een kind op de Vader? Heer, zij met u. Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar professor Herman de Deyn, die ons iets meer zal vertellen over rituelen.
1: Een tijd geleden heb ik een boek gepubliceerd over rituelen, waarom we niet zonder kunnen. Rituelen is eigenlijk iets des mensen. Mensen hebben, zolang ze bestaan, altijd rituelen gehad. En tot in deze tijd, in deze uiterst geseculariseerde maatschappij, blijven mensen hun leven doordecemen met rituelen. Misschien zelfs meer dan ooit. Wat zijn eigenlijk rituelen? Wel, mijn definitie van een ritueel is de volgende. Een ritueel, zo denk ik, is een gepaste reactie op het verschijnen van de wonderen van het leven. Dat wil zeggen, van die dingen in het leven die werkelijk belangrijk zijn en die aan het leven waarde en zin geven. En die wonderen openbaren zich, als het ware, aan ons. Of men nu gelovig is of niet. Het gaat om dingen die waar wij eigenlijk niet kunnen over beslissen. Laat me gewoon een paar voorbeelden geven van gewone rituelen die alle mensen in alle tijden, in alle plaatsen hebben. Bijvoorbeeld de rituelen bij het verschijnen van nieuw leven, van een kindje. Als een kindje geboren wordt, dan zeggen wij dikwijls, als we dat gaan bezoeken, bij de moeder, bij de ouders: kijk eens, hoe wonderlijk, hoe miraculeus is dat toch? Wij weten natuurlijk dat kinderen natuurlijke dingen zijn, maar we kunnen ze niet anders zien dan als een soort mirakel, als een soort wonder dat ons gegeven is. En wij hebben onvermijdelijk het gevoel dat we ten aanzien van het verschijnen van dat wonder in de menselijke gemeenschap iets moeten doen. Wij kunnen dat niet gewoon zomaar laten gebeuren zonder dat te vieren, als het ware. En die viering, dat doen wij op manieren die wij geërfd hebben van vroeger. Ik heb een collega, historicus aan de KU Leuven, Jan Blijen, en die schreef ooit dat bij het verschijnen van wonderen in het leven wij eigenlijk uit onszelf niet zouden kunnen weten hoe we daarop precies moeten reageren. We hebben daarvoor, als het ware, gestandaardiseerde reacties nodig. Ritueel, met andere woorden. En wanneer een kindje geboren wordt, dan doen wij allemaal overal ongeveer hetzelfde. We kleden dat, we wassen dat, we geven het een naam, al dan niet verbonden met een doopselritueel. Er worden geschenken uitgewisseld aan de bezoekers. De bezoekers geven geschenken voor het kindje. Wat we eigenlijk doen ten aanzien van het verschijnen van dat wonderlijke ding, dat babytje, wij verbinden die rituelen met reacties van eer en lof en dank en smeken. Als we naam geven, dan eren we een kindje. Een naam geven is, zoals de filosoof Wittgenstein ooit zegde, een juweel hangen rond de hals van dat kindje. We loven de werkelijkheid. Of we nu gelovig zijn of niet, we danken. Er is een soort feest bij de geboorte. Dat zijn allemaal dingen die samenhangen met het verschijnen van het wonder, van het nieuwe leven. En gelijkaardige dingen doen we, andere rituelen, wanneer dat wonder verdwijnt. Bij de dood bijvoorbeeld. Met andere woorden, rituelen hangen zeer nauw samen met twee andere dingen die enorm belangrijk zijn, namelijk symbolen en verhalen. Symbolen, bijvoorbeeld de naam, is een symbool. Gaven zijn symbolen. Wanneer een kindje geboren wordt, dan krijgt het een naam. Dat betekent, we verbinden de betekenis, de waarde van het kind met een hele geschiedenis. Met de geschiedenis van de voorouders, met het verleden. Met andere woorden, een ritueel rond een wonder dat in het menselijk leven verschijnt. Een ritueel is altijd eigenlijk in zekere zin religieus. In de letterlijke betekenis van het woord religio, namelijk verbindend. Het verbindt de levenden met de doden. Het verbindt het nu met het verleden en de toekomst. Die rituelen volgen altijd een bepaalde partituur. En zoals ik al gezegd heb, als een kindje geboren wordt, dan wikkelen we het in doeken, we wassen het eerst, we wikkelen het in doeken, we geven het een naam, er worden geschenken uitgewisseld. Met andere woorden, het is een bepaald soort aaneenschakeling van gebaren en houdingen en gedragingen, een soort choreografie als het ware. En het is ook zo dat in het ritueel het belangrijkste is dat het ritueel gebeurt op de wijze waarop het moet gebeuren. Met andere woorden, als een soort eerbetoon, als een soort danken bij het verschijnen van het wonder. Men heeft dat terecht opgemerkt, dat wat mensen voelen, denken, bedoelen, is enigszins secundair ten aanzien van het ritueel op zichzelf. Het gebeurt bijvoorbeeld dat wanneer wij het afscheid vieren van een wonder, van een mens, wanneer een mens overleden is, dat wij, als het ware, niet kunnen voelen wat we moeten voelen. En nu, in dat geval, is de viering die gebeurt rond het overlijden van de persoon, is als het ware het centrale. Ook al voelen wij niet wat we zouden moeten voelen, het is, om zo te zeggen, de gemeenschap zelf en het ritueel zelf dat in onze plaats doet wat er moet gebeuren. Ook al zijn wij er niet totaal aandachtig bij, ook al zijn onze gevoelens niet helemaal apropos. Wat ik nu beschreven heb, zijn kenmerken van rituelen in het algemeen. Of die nu religieus zijn of niet. In een volgende sectie van deze uiteenzetting zal ik het hebben over christelijke rituelen. Met andere woorden, onze relatie tot het wonder bij uitstek volgens het christendom. En dat is het leven, de figuur van Christus.

In het tweede deeltje van deze uiteenzetting zal ik het hebben over dus christelijke rituelen. En het centrale christelijke ritueel, dat natuurlijk zoals alle rituelen een erfenis is, is het ritueel van de heilige Eucharistie. Heel dat ritueel draait rond een centrale figuur en rond centrale gebeurtenissen van die figuur, namelijk de Godmens Christus. Wat wij vieren in het ritueel van de Eucharistie is het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal dat zelf een soort condensatie is van het centrale gebeuren in het leven van Christus en in het leven van alle christenen, namelijk het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Dat ritueel hebben wij geërfd van de eerste christenen. En de eerste christenen hebben dat zelf geërfd van de leerlingen van Jezus, die na de dood en de verrijzenis van Christus elke eerste dag van de week, elke zondag, samenkwamen om dat laatste avondmaal dat ze met Christus, met Jezus, beleefd hadden, te herbeleven. Dus typisch voor een ritueel is dat het, voor dit ritueel zeker, dat het tegelijk een herdenking is en een heractualisering, een herbeleving. Dus de eerste christenen, de apostelen en de leerlingen van Christus, die herbeleefden telkens op de eerste dag van de week dat laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn apostelen gedaan heeft, gedeeld heeft voor zijn lijden, dood en verrijzenis. Zij herdachten dat laatste avondmaal en tegelijkertijd is de heilige mis, de Eucharistie, de heropvoering, de heractualisering van dat laatste avondmaal. Zij zaten als het ware opnieuw aan de tafel van Christus. En wat wij doen in de heilige mis, in de heilige Eucharistie, is eigenlijk precies hetzelfde. Wij herdenken, wij hernemen datgene wat er vroeger gebeurd is, en dat hernemen is tegelijkertijd een realiteit, een herbeleving. Met Christus zitten wij aan, met de apostelen, met de leerlingen zitten wij aan dezelfde tafel des Heren. Het woord Eucharistie is een zeer mooi woord. Het betekent eigenlijk een goede gave, de beste gave, de gave van Christus aan zijn leerlingen en aan alle gelovigen, aan alle mensen eigenlijk. En die gave is ook aan ons gegeven in die herbeleving en herdenking. En heel dat ritueel volgt een bepaalde partituur, als het ware. En het probeert de juiste reacties in ons tot stand te brengen. Bij de beleving van dat wonderlijke gebeuren van het laatste avondmaal en van de heilsrealiteit die daar aanwezig gesteld is. Wat zijn die reacties eigenlijk? Wel, opnieuw, zoals in alle ritueel, gaat het tegelijkertijd om eren, loven, danken en smeken. Eren van Christus en van de drie-eenheid. Loven en danken voor wat daar gebeurd is en voor wat er ook nu aan het gebeuren is, in de mis. En smeken, tegelijkertijd smeken dat dat wonder in ons leven realiteit en gestalte krijgt. En dat al datgene wat ons bezwaart, wat ons
Een last wat ons treurig maakt, wat ons angstig maakt, als het ware opgenomen wordt in dat heil. De perfecte realisatie van dat ritueel van de Eucharistie is eigenlijk wat men vroeger noemde, en nog altijd eigenlijk, de hoogmis. Dus dat is een mis die opgedragen wordt door de vervangers, als het ware, van de apostelen en van Christus zelf, namelijk de bisschop of de priester. En die mis wordt opgedragen in een heilige plaats. Opvolging, als het ware, van de oorspronkelijke basilicas van de eerste christenheid. Een tempel waarin het heilige gebeuren zich opnieuw zal realiseren. En waarin de voorganger, die als het ware het symbool is van Christus zelf, dat ritueel zal herhalen samen met de gelovigen. Bij uitstek gebeurt dat in een basilica of in een kathedraal, met een bisschop en allerlei vele priesters daar rond, in die heilige ruimte, die wij, zoals ooit in de tempel van Jeruzalem, versieren, feestelijk opsmukken met prachtige beelden, met prachtige muziek, met allerlei zaken die ook het lichaam en de zintuigen van de mensen in de juiste sfeer moeten brengen. Er zijn mooie gewaden, er zijn gewijde voorwerpen. Er is als het ware de choreografie van de liturgie. En dat begint al met het binnentreden van de priesters en van de gelovigen in de kerk. Het introibo, het binnengaan in de tempel voor de viering van het ritueel, is zelf al iets wat eigenlijk telkens opnieuw elke gelovige vreugdevol en blij zou moeten stemmen. Het is met blijdschap dat we de tempel van God binnengaan om het heilige der heiligen te vieren. Die liturgie, zoals alle rituelen, is opnieuw nauw verbonden met fundamentele symbolen en verhalen. Het symbool, de symbolen natuurlijk primair van brood en wijn, die de essentie vormen van de heilige maaltijd van het laatste avondmaal. De verhalen die in de woorddienst aan bod komen en die ons moeten herinneren aan wat er oorspronkelijk allemaal gebeurd is en wat er ook nu gaat gebeuren. Verhalen en commentaren op die fundamentele gebeurtenissen. Dus een ritueel, ook het ritueel van de Eucharistie, kan men niet losmaken van die fundamentele, diep menselijke realiteiten van symbool en verhaal. Zoals elk ritueel is ook de Eucharistie verbindend, religieus. Een verbinding van het nu met het verleden, met de tijd van Christus, de oertijd als het ware, voor het christendom, maar ook met de toekomst. Wat wij nu vieren is tegelijkertijd de aanwezigheid, in zekere zin nu reeds, van heilige Jeruzalem, van de eindfase van de eeuwigheid als het ware. Dus het is een verbinding van tijd en eeuwigheid, verleden, heden en toekomst. Het is ook een verbinding, een religio van de levenden, de doden en de nog komenden. In de Eucharistie zijn wij allemaal niet alleen lid en onderdeel van deze concrete, particuliere gemeenschap, maar we zijn tegelijkertijd onderdeel van de universele kerk. Waar ook de heilige Eucharistie opgevoerd wordt,
zijn als het ware alle gelovigen vertegenwoordigd, aanwezig in zekere zin. Wij vormen in de Eucharistie als het ware een mystiek lichaam, zoals men dat zegt. De mystieke eenheid van Christus en zijn apostelen en zijn heiligen en zijn martelaren met alle gelovigen. Vandaar ook dat die allemaal vermeld worden in dat ritueel. In de Eucharistie vieren wij de centrale gebeurtenissen van het christelijk leven. Dat is het hoofdritueel, als het ware. Er zijn natuurlijk ook andere rituelen, zoals het doopsel, het heilig oliesel, het vormsel, het huwelijk enzovoort. Er zijn 7 sacramenten in het katholicisme. Wel, in al die sacramenten speelt de figuur van Christus een absoluut centrale rol. Het is de verbinding van de mens en van de gemeenschap en van het mystiek lichaam met die centrale figuur van de God-mens die alle rituelen in het christendom fundamenteel beheerst.

In het derde deel van mijn uiteenzetting over rituelen en meer bepaald over christelijke rituelen, Eucharistie vooral, wil ik nog iets zeggen over de manier waarop de Eucharistie opgevat is. Als het ware het patroon dat in dat ritueel gevolgd wordt. Er is een vast scenario. En dat scenario is al eeuwen oud. In de loop der tijd zijn maar weinig af en toe eens veranderingen aangebracht aan dat ritueel. En die veranderingen zijn eigenlijk nooit radicaal geweest. In dat ritueel, in dat patroon, zijn er twee fundamentele delen. Ik heb die eigenlijk al vermeld. Er is langs de ene kant de woorddienst, dus het element verhalen, waarbij we ons herinneren, wat we ons allemaal moeten herinneren om aandachtig en aanwezig te kunnen zijn bij het fundamentele onderdeel van dat ritueel, namelijk de maaltijd. En vooraleer de woorddienst en de offermis, de voormis en de offermis gebeuren, de voormis met die verhalen en de preek die daar ook bij hoort, de offermis dus met de consecratie en de communie en al wat daarbij hoort, daarvoor is er natuurlijk een begindeeltje en op het einde is er nog een einddeeltje. Die structuur van dat vaste scenario is er eigenlijk altijd geweest. Voor we de woorddienst hebben, is er een gebedsdienst, als het ware. We komen binnen in de kerk, in de tempel. We belijden onze schuld. We zijn eigenlijk onwaardig om dat mee te maken. We vragen om vergeving, het Kyrie. Dus je ziet weer dat die elementen van smeken, maar ook van danken, want we zingen het Gloria. Niet altijd doorheen het jaar, maar doorgaans wel. We beginnen ook dus zowel met smeekgebed als met een dankgebed. En daarna is er dus de woorddienst, zoals we dat tegenwoordig zeggen. De leesdienst, waarbij we ook weer een vaste structuur hebben. Namelijk eerst een epistel, dan een tussenzang en dan een evangelietekst. In het epistel horen we het verband tussen de heilsgeschiedenis van Christus en het Oude Testament als het ware, ofwel lezen we uit de handelingen van de apostelen of uit de brieven van de apostelen. Dan is er een tussenzang en dan komt de fundamentele tekst, namelijk een tekst uit een van de evangelies. Men ziet ook tussen haakjes telkens weer dat element van vieren en loven en danken. De liturgie is eigenlijk een liturgie waarbij men feest, waarbij men viert, waarbij men vreugdevol is. Er is zang en dans als het ware. De dans is niet altijd, in sommige continenten is dat letterlijk. Letterlijk dansen. Maar ook bij ons is er een zekere dans als het ware. We staan op, we knielen, we zitten neer. Dus er is een beweeglijkheid van het lichaam. Een soort choreografie van het lichaam. Die zich aanpast aan wat er gebeurt en die uitdrukking is van de eerbied ook voor wat er gebeurt. Het tweede deel is, het tweede hoofddeel is eigenlijk de Eucharistie, het centrum van de Eucharistie, namelijk de offerande van de gaven, de consecratie en de communie, die voorafgegaan worden opnieuw door de smeken, door de voorbeden. In de offerande, het woord zegt het zelf, brengen wij de gaven aan
die symbolen zijn van Christus. Symbolen en die letterlijk Christus gaan worden. Brood en wijn, zoals Christus zelf ons dat geleerd heeft. Het is een erfenis die hij zelf aan ons heeft overgegeven. Hij heeft dat ingesteld, zoals we zeggen. En die offerande van de gaven, dus het aanbrengen van de gaven van brood en wijn, die tegelijkertijd ons eigen leven, de gaven, de goede gaven die wij in ons leven stellen, ook symboliseren, dat alles wordt, als het ware, op de tafel gelegd, omgeven met gebeden en gezangen. Na de offerande komt de consecratie, het hoofddeel van de consecratie. Opnieuw wordt dat voorafgegaan door loven en danken en zingen, de privatie en het sanctus. En dan is er de instellingsceremonie. Dus zoals Jezus zelf op het laatste avondmaal die maaltijd heeft ingesteld om aanwezig te kunnen zijn bij alle gelovigen, telkens weer opnieuw, in de symbolen van vlees, in de symbolen van brood en wijn. En de priester die speelt daar als het ware de rol van Christus en incarneert als het ware ook Christus, die opnieuw door de priester de woorden uitspreekt waardoor dat brood en wijn zijn vlees en bloed worden dat aan ons zal gegeven worden. Opnieuw wordt dat gebeuren omringd door gebeden. Dankgebeden, lofgebeden, smeekgebeden. Dat gaat gepaard bijvoorbeeld met smeekgebeden voor de beveiliging en de bevestiging van de leiders van de kerk. De paus, de bisschoppen. Wij worden herinnerd aan de heiligen en de martelaren die ook ooit deel geweest zijn van het mystiek lichaam dat hier nu in onze gemeenschap als het ware gerealiseerd wordt. Nadat dat de gedeelte van de consecratie is er een volgend onderdeel van de offermis, om het zo te zeggen. En dat is de communie, dus het uitdelen van brood en wijn van Christus lichaam en bloed. Opnieuw wordt dat voorafgegaan, heeft dat een wel bepaalde volgorde. Namelijk, we bidden eerst het Onze Vader. Zoals Jezus zelf ons geleerd heeft. Dan is er de breking van het brood, het Agnus Dei, de vredeskus en dan de maaltijd. Waarbij wij allemaal deelnemen in de maaltijd door het nuttigen van het brood en sommige kerken ook, sommige gelegenheden het drinken van de wijn. En opnieuw wordt dat afgesloten met een gebed. Dus dat is de essentie. Dus langs de ene kant de woorddienst en langs de andere kant de letterlijk eucharistische dienst. De herhaling van het laatste avondmaal met de offerande, de consecratie en de communie. En dan komt het laatste deel, men zou kunnen zeggen, het deel waarin wij als het ware gezonden worden, omdat de gaven die wij ontvangen hebben, de goede gaven, de eucharistische gaven die we ontvangen hebben, in het dagelijks leven te realiseren. Na het ora komt het labora. Na het bidden komt het werken, de gewone zorgen van het leven, waarin wij als het ware datgene wat we gekregen hebben zelf moeten meedelen aan anderen, aan degenen die met ons samenleven. We worden weggezonden
met een zegen en een gebed om de krachten die we hebben opgedaan, om de Christus die we nu in ons hebben, als het ware, uit te dragen naar de ander. Zo zit de structuur van de mis van de Eucharistie eigenlijk in elkaar. Dat is een prachtige vaste scenario dat altijd opnieuw gevolgd wordt. En dat niet zomaar een naspelen is, ik herhaal het, maar een realisering in de tijd van datgene wat ooit centraal gestaan heeft in de geschiedenis en wat eigenlijk altijd in de geschiedenis zal blijven centraal staan. Dat die Eucharistie, die wisselt als het ware tegelijkertijd doorheen het jaar. Lichtjes. Dat betekent, de Eucharistie wordt aangepast aan het liturgisch jaar. Dus er is niet alleen de viering op de eerste dag van het jaar van het centrale gebeuren in het christendom. Die viering overspant als het ware tegelijkertijd het hele jaar met alle zondagen, alle eerste dagen. En telkens worden andere aspecten in dat centrale scenario, in dat centrale ritueel, opgenomen en belicht. Ook dat is een ongelooflijk prachtig gebeuren in het christendom. Niet alleen dus dat ritueel op de eerste dag van het jaar, maar ook het feit dat dat ritueel een soort lichte modificaties ondergaat en zich aanpast aan de seizoenen, aan de herinneringen van de verschillende aspecten van het leven van Christus. Echt een fantastisch mooi iets om te beleven als christen doorheen de tijd. Tot daar mijn uiteenzetting over ritueel en meer bepaald Eucharistie.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese die ons gegeven werd door professor Herman de Deyn over rituelen. Een volgende keer staan we samen stil bij een ander catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de relatie of de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is uiteraard wel wat we in al de bijdragen van Mystieke Lectuur als doel hebben, maar we pakten het iets wat theoretischer aan dan van gewoonte. We hebben een paar edities geleden over Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz Rulli. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te raden gegaan met een stuk waarop hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. En aan het einde stonden we stil bij de concrete, aanwijzbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd roze geur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht van onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. We zijn even blijven stilstaan bij het beeld van een venster dat Sint-Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn, want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God. In onze vorige editie stonden we stil bij het zesde hoofdstuk ook van het Evangelie van Sint-Jan, met de vraag die gesteld werd aan Jezus: wat moeten we doen om de werken van God te verrichten? En daarop antwoordde Jezus het volgende: dat jullie geloven in hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Daarbij verwezen we naar de veelgemaakte fout die erin bestaat dat we het vocabularium van de moraal met deze van het christelijk geloof verwarren. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens. Dat noemt de menswording of incarnatie.

natie. God komt tot ons in Christus om ons in hem en bezield met de Heilige Geest te voeren tot de Vader. We zagen eveneens dat als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van fysiek klimmen, maar over het opstijgen zoals dat van een luchtballon. Het niet opstijgen van een luchtballon zou in dat geval een serieuze inspanning vragen, dan wel het zich laten opstijgen. De overgave is wat ons op verantwoorde wijze doet stijgen onder Gods genade. En dus behoren we niet door middel van grote krachtpatserijen de hemel te beklimmen. Hoe meer men stijgt door die ware overgave, hoe meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Ruusbroek spreekt ook over dat opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. Wij kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in om in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden of wat dan ook door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om op te stijgen, om spiritueel of vergoddelijk te worden. En dit, versta het vergoddelijkt worden als het worden van een waar kind van God. En uiteraard niet om God van de troon te stoten en zijn plaats in te nemen. En we stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. We brachten eveneens onder de aandacht dat wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dat we dan zien dat de positieve geboden, met andere woorden deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit: je zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en heel uw ziel enzovoorts. En dat al de rest negatieve geboden zijn. Dat wil zeggen dat we wat we niet moeten doen. Niet stelen, niet doden, niet liegen. Het is dus niet vermoeiend iets niet te doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij heel eenvoudig wat we niet moeten doen als we tot het ware leven willen komen. Het is zelfs zo dat wat er moet gedaan worden, dat God dat in ons zal verrichten wanneer we waarlijke instrumenten zijn in zijn hand. Of anders gezegd, zodra we in zekere zin met hem zijn verbonden, of op hem, of met andere woorden op hem zijn geënt. Een groot specialist, Monseigneur Combe van de kleine Theresia van het kind Jezus, gaf ons haar geheim mee, namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. En als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Dit zeggen of schrijven schijnt voor velen als ontoelaatbaar over te komen. Want als we louter vanuit een menselijk perspectief naar het evangelie kijken, dan zullen we moeilijk kunnen toegeven dat dit werk van eenheid met God alles te boven gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of de naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren, daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. En er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door
daarvan te leven. Op die manier waarover Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld bij de put, de waterput van Jacob: iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Dat vinden we in Johannes hoofdstuk 4, versen 13 en 14. En wat verder in het Johannesevangelie, hoofdstuk 7, versen 37 en tot 39, lezen we het volgende: op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: als iemand dorst heeft, hij kome tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinke. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Om dit alles nog wat dieper in overweging te nemen, zullen we nogmaals Lucie Christine hier ter sprake brengen en wat langer stilstaan bij haar spiritueel dagboek. Daarbij willen we vooral kijken naar wat er gebeurt wanneer God zich opdringt in een leven. En voordat we Lucie Christine echt aan het woord laten over haar innerlijke ervaring, is het goed even stil te staan bij het boek waarin zij bidt en mediteert. De navolging van Christus, van Thomas van Kempen. Dat werk ontstond in de 15e eeuw en kende een bijna ongeëvenaarde verspreiding. Manuscripten in het Latijn bleven in heel West-Europa bewaard en de vele vertalingen en gedrukte edities getuigen van een uitzonderlijke populariteit. Een klassieke samenvatting zegt zelfs dat, met uitzondering van de Bijbel, nauwelijks een christelijk geschrift zo wijd en zo langdurig gelezen is. Je zou het in de moderne taal gerust een bestseller avant la lettre kunnen noemen. Maar die populariteit is niet het hele verhaal. De navolging is ook echt een boek van meditatie, van stilte en innerlijke oefening. Thomas à Kempis nodigt de lezer uit om een geschikte tijd voor meditatie te zoeken, zich terug te trekken uit leeg geklets en rondzwerven zonder doel, de wereldse drukte buiten te sluiten en in de stilte de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. Dat past precies bij de geest van de Devotio Moderna, waarin het boek een bijzondere uitdrukking werd van een innerlijk, sober, christocentrisch gebedsleven. Lucie Christine leest dus niet zomaar een spiritueel boek. Zij staat in een lange traditie van gelovigen die dit werk gebruikten als gids voor de ziel. Thomas à Kempis zelf sluit daar prachtig bij aan wanneer hij schrijft dat meditatie een zoeken is naar wat de mens dichter bij God brengt. De catechismus zegt hetzelfde in nuchtere taal. Meditatie is een zoektocht van de geest, geholpen door de Heilige Schrift, de liturgie, de geschriften van de geestelijke vaders en andere boeken van geestelijke auteurs. Paus Franciscus heeft dat later nog eens helder samengevat. Mediteren is voor een christen betekenis zoeken in Gods openbaring om uiteindelijk Christus te ontmoeten. En dat is precies de sfeer waarin dit fragment van Lucie Christine gelezen moet worden. Duiken we nu dan in haar spiritueel dagboek op 25 april 1873... schrijft ze het volgende: op de ochtend van die dag deed ik mijn meditatie in het boek van de navolging van Christus, zoals ik dat sinds 13 jaar gewoon was. En toen gebeurde het. Plotseling zag ik voor mijn innerlijke ogen deze woorden: God alleen.
Het is vreemd om te zeggen dat men woorden ziet. En toch is het zeker dat ik ze zag en hoorde in mijn innerlijk, maar niet op de gewone wijze van zien en horen. En ook voel ik hoe gebrekkig mijn woorden zijn om uit te drukken wat ik toen ervoer. Al is de herinnering eraan mij zeer levendig bijgebleven, het was tegelijk een licht, een aantrekking en een kracht. Een licht dat mij deed zien hoe ik in de wereld volledig aan God alleen kon toebehoren. En ik zag dat ik dat tot dan toe niet goed had begrepen. Een aantrekking waardoor mijn hart werd overwonnen en meegevoerd. Een kracht die mij een edelmoedig besluit ingaf en mij als het ware de middelen in handen gaf om het uit te voeren. Want het eigene van deze goddelijke woorden is dat ze bewerken wat ze zeggen. Dit waren de eerste woorden die God behaagde mijn ziel te laten horen, en in zijn barmhartigheid maakte hij daarvan het vertrekpunt van een nieuw leven voor mij.

We nemen nu nog een andere passage die we in voorbije edities gedeeltelijk hebben gehoord, maar die we nu toch ook graag naast de vorige passage plaatsen. En we luisteren naar wat ze op 16 juli 1874 schrijft in haar spiritueel dagboek. Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij ver van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. En ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde. Dit duurde denk ik ongeveer een uur en mijn ziel bleef sterk gesterkt en getroost door deze hemelse gunst, zodat de uitwerking ervan mij niet toeliet dit voor een illusie te houden, hoewel ik toen nog een grote onwetendheid had omtrent deze goddelijke zaken. En laten we nu even stilstaan bij de auteur zelf, Mathilde Bertrand Boulté. In 1844 geboren en in 1908 overleden. Ze was echtgenote en moeder en leefde van kindsbeen af in een verering met God van uitzonderlijke intensiteit, zonder dat haar naasten daarvan wisten en onder de uiterlijke schijn van een heel gewoon provinciaal en burgerlijk bestaan. Op verzoek van haar pastoor en geestelijke leidsman schreef ze verslagen van haar innerlijk leven die uiteindelijk terechtkwamen bij pater A. Poulain in 1836 geboren en 1919 overleden. Het was hij die er in 1910 uittreksels van publiceerde onder de titel en het pseudoniem Spiritueel Dagboek van Lucie Christine. Het grote belang van deze teksten ligt in hun helderheid en spontaneïteit. Lucie Christine was geen speculatief auteur. Niet iemand die zich opwierp als specialist in mystiek, maar een evenwichtige en intelligente vrouw die zelf nauwelijks mystieke lectuur had gelezen en toch in concrete, voor iedereen herkenbare taal de hoogste ervaring van God weet te beschrijven. Juist daarom spreken haar woorden zo sterk. Ze zijn eenvoudig, maar nooit oppervlakkig. Direct, maar nooit banaal. Wat in haar meditaties meteen opvalt en zo bijzonder maakt, is dat de ervaring van Lucie Christine niet losstaat van haar gebedsleven. Ze begint in een boek, De Navolging van Christus, dat zelf uitnodigt tot stilte, tot terugkeer naar binnen en eenvoud van hart. Dat maakt haar ervaring zo klassiek en tegelijk zo menselijk. Er is niets geforceerd aan. Eerst merken we de trouw op, waarbij ze 13 jaar lang uit hetzelfde boek mediteert, diezelfde oefening verricht en dezelfde stille omgang met God. En juist daar, in die regelmaat, kan iets onverwachts gebeuren. Het plotselinge breekt in op het gewone, zonder het gewone te vernietigen. Het verdiept het slechts. Dat is namelijk typisch voor christelijke meditatie. De ziel zoekt niet een vlucht uit de werkelijkheid, maar een dieper zien van de werkelijkheid waarin men staat. De catechismus noemt meditatie een zoektocht naar de betekenis van het christelijk leven, geholpen door het woord en door de christelijke geestelijke traditie.
Paus Franciscus legt daar nog een sterk accent op. Mediteren is niet in de eerste plaats jezelf observeren, maar de ontmoeting met de ander, met Christus binnenstappen. Daarom kunnen boeken als De Navolging van Christus zulke krachtige instrumenten zijn. Ze leiden niet naar zichzelf, maar naar God. En precies dat gebeurt hier. De woorden God alleen zijn niet zomaar een gedachte of een devotionele formule. Ze zijn tegelijk licht, aantrekking en kracht. Dat is een zeer diepe beschrijving van contemplatie. Het licht raakt het verstand. Lucie Christine ziet iets dat zij voordien niet echt had begrepen. De aantrekking raakt het hart. Haar innerlijk wordt gewonnen. De kracht raakt de wil. Ze krijgt niet alleen een inzicht, maar ook de middelen om ernaar te handelen. Met andere woorden, ware contemplatie maakt niet passief, maar doet kiezen. Ze maakt niet vaag, maar doet beslissen. Ze schept niet afstand tot God, maar overgave aan zijn wil. Dat is ook de reden waarom de tekst van De Navolging hier zo mooi op aansluit. Thomas à Kempis blijft erop hameren dat de ziel zich moet richten op Christus, dat grote woorden weinig baten zonder nederigheid en dat de ware weg die van zijn eigen kruis dragen is. Het zegt het heel direct. Laat het onze meest ernstige bezigheid zijn om te blijven bij het leven van Jezus Christus. En elders zet hij de lezer aan om de wereldse drukte te verlaten, zich terug te trekken in stilte en in afzondering de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. De stijl is sober, maar de richting is duidelijk. Weg van verstrooiing naar innerlijke eenheid, weg van ijdelheid naar God. De tweede passage is minstens even mooi, maar op een andere manier. Hier gaat het niet om een bepaald woord dat als vuur binnenvalt, maar om een ervaring van Gods nabijheid na een periode van droogte. Lucie Christine klaagt haar Heer dat hij haar ver van zich laat blijven. En juist terwijl zij in die gedachte leeft, overvalt haar plotseling het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. De vergelijking met de blinde is heel treffend. Een blinde ziet de ander niet, maar weet toch dat iemand nabij is, doordat hij de aanraking voelt en de stem hoort. Zo beschrijft Lucie de aanwezigheid van God niet als een visueel bewijs, maar als de zekerheid van nabijheid. En die nabijheid is geen abstract idee. Ze wordt ervaren als zalving, vrede en vreugde. Dat zijn geen toevallige gevoelens, maar de vruchten van een echte genade. De ziel wordt gesterkt, getroost en bevestigd. Hier wordt het ook duidelijk hoe belangrijk de woorden van De Navolging zijn. Dat boek leert de ziel om het lawaai buiten te sluiten, in stilte te blijven en zo de echte innerlijke werkelijkheid te leren kennen. Lucie Christine lijkt precies in die lijn te bewegen. Geen spektakel, geen drukte, geen geestelijke nieuwsgierigheid, maar een stille, sterke overtuiging dat God werkelijk nabij is. Die ervaring maakt haar niet zelfbewuster in wereldse zin, maar rustiger, eenvoudiger en zekerder. Dat is misschien een van de mooiste kenmerken van authentieke christelijke mystiek. Ze maakt de mens niet groter in eigen ogen, maar kleiner, nederiger en ontvankelijker voor God. En daarmee zijn we zo stilaan weer gekomen aan het einde van deze bijdrage van Mystieke Lectuur.
met deze fragmenten van het spiritueel dagboek van Lucie Christine staan we eigenlijk al op de drempel naar wat volgt. Het is een mooie voorbereiding om in volgende bijdragen het werk van Thomas van Kempen meer aan bod te laten komen. De navolging van Christus fungeert hier niet alleen als achtergrond, maar als een levende bron. Na deze uitzending zal het boek zelf dus verder spreken, kort, sober en recht op het doel af. Thomas à Kempis begint immers meteen met Christus te volgen door het afleggen van wereldse ijdelheid, door nederigheid, waarheid en het dragen van ons kruis. Het is precies die weg waarop Lucie Christine zich al heeft laten leiden, lang voor de woorden van de mystieke ervaring zelf onweerlegbaar bij haar zijn binnengekomen, laat staan dat ze volledig zijn uitgelegd. De fragmenten van haar spiritueel dagboek kunnen nu rustig overgaan in het stilstaan bij het boek van de navolging. De stem die zegt dat wie Christus volgt niet in de duisternis zal wandelen en dat de ware wijsheid begint waar de ziel zich losmaakt van de leegte van de wereld, dat alles nodigt ons uit om ons te verdiepen in dat werk dat geruime tijd na de Bijbel het meest gegeerde boek was. Daarmee is dan ook de toon gezet voor wat zal volgen. Niet eerst een theorie, theologie of wat dan ook, maar meditatie. Niet in een eerste instantie een uitleg, maar stilte. Niet eerst het observeren van een afstand, maar de eenvoudige en dringende uitnodiging en ja, zelfs roeping, God alleen. Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Daardoor wordt de orde hersteld die God heeft tot stand gebracht en die opbouwt en leven geeft. Het ene dat echt werkelijkheid is en blijft, onze relatie en eenheid met God, God die alleen bron van leven is en die ons, wanneer we met hem verbonden zijn, ons in relatie stelt met alles wat in hem en door hem en voor hem bestaat. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur dus weer aan haar einde gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie ook geholpen om die realiteit van jullie leven beter te situeren op een manier dat jullie er iets mee kunnen doen. In de volgende edities gaan we dus rechtstreeks stukken lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk De Navolging van Christus van Thomas à Kempis of Thomas van Kempen. Dat werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende heel lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om een spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van de christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

Hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Op het einde van de zesde dag, de verse die we hebben gelezen, gaat het over het voedsel. Het einde van de schepping gaat over voedsel. En het voedsel dat ons gegeven wordt en dat aan de dieren gegeven wordt, moet dienen om de schepping verder te zetten. Want wat is voedsel? Voedsel is het nemen van bestanddelen tot zichzelf om te groeien, om te kunnen werken, om zich dienstbaar te kunnen opstellen tegenover de schepping. En daarmee eindigt God de schepping. Goed, er zal nog een zevende dag komen, daarover later meer. Maar het einde van de zichtbare schepping is gebeurd met het geven van voedsel. En wat wordt er gegeven van voedsel aan de mens? Zaadvormende gewassen en alle bomen met zaaddragende vruchten. Het gaat er dus over plantaardig voedsel. Er is geen sprake van dieren bij het begin van de schepping om te kunnen eten. Later in de Heilige Schrift, namelijk in het boek Genesis ook, hoofdstuk 9, vers 3, lezen we: alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat allemaal naast het groene gewas. Het is dus pas na de zonde dat God ook de toelating geeft om dierlijk voedsel tot zich te nemen. Hoe moeten we dat beschouwen? In de eerste plaats werd er plantaardig voedsel voorzien volgens de schepping. Na de schepping komt de zonde. En na de zonde wordt er een ander soort voedsel er bovenop gegeven, en dat is het dierlijk.

Natuurlijk voelt zo. Er zijn vandaag sommigen die zeggen dat wij dan eigenlijk allemaal vegetariërs zouden moeten worden om terug te keren tot het begin, zoals God het bedoeld had bij het begin van de schepping. Maar dat is op zich eigenlijk het ontkennen dat we op dit moment in een toestand leven van zondigheid. Nee, het eten van dieren is niet slecht. Het eten van planten en van vegetarisch voedsel is niet slecht. Maar de ideologie achter een soort van veganisme is eigenlijk het ontkennen van de zondigheid van de mens. Alsof het eten van dieren zondig zou zijn. Dit is niet het geval. Het eten van dieren echter is wel gekomen na de zonde, maar niet door de zonde. En het is ook niet voor niets dat Jezus later in het evangelie zal vertellen dat hij het lam van God is. En dat lam nemen we tot ons. Ja, ook Jezus heeft van dat dierlijk voedsel gegeten. Vissen, alles wat beweegt, lammeren enzovoort. Dus het dierlijk voedsel tot zich nemen is niet zondigheid, maar het is wel gekomen na de zonde. In het begin was het plantaardig voedsel. Maar om nu volledig terug te keren enkel en alleen maar tot plantaardig voedsel, is eigenlijk ontkennen dat er een zondige toestand is. Wij leven na de erfzonde en wij zijn allemaal ook gekenmerkt door die erfzonde, ook al is het reeds weggewassen in het doopsel. Maar de voltooiing, de voleindiging van de schepping, laat nog op zich wachten. Op het einde der tijden, wanneer Jezus Christus terugkomt, ter voltooiing van de schepping. Ja, Jezus zei op het kruis, het is volbracht. En die volbrenging van het offer, gebracht door het Lam van God, geldt voor de mensheid voor zijn tijd, maar ook voor de mensheid na zijn tijd. En het is pas helemaal op het einde dat wij het volledige plaatje, laten we maar zeggen, zullen kunnen zien en bewonderen van het machtige werk dat de Heer is begonnen tijdens zijn schepping. Er is ook nog iets heel belangrijk. God eindigt, zoals gezegd, de schepping met het geven van voedsel. Hij geeft daarmee eigenlijk een doel aan de mens, maar ook aan de gehele schepping. Groei wordt vruchtbaar. Dat is hetgeen dat er ook letterlijk staat. En het is net doorheen dat voedsel dat God ons zomaar geeft om te kunnen groeien, dat de eerste mensen zullen zondigen, omdat ze het foute voedsel zullen nemen. En dat foute voedsel is dat ene dat God heeft verboden. Om ons niet gelijk te maken aan God. Jawel, we zijn geschapen naar de gelijkenis van God, maar niet om de plaats in te nemen van God, maar om onszelf te verwonderen elke dag opnieuw van het feit dat wij van God komen en dat wij op hem gelijken. Maar zelf de macht nemen, zoals God de macht heeft, daar ligt de zonde. En dat zal de mens doen bij het begin, zelfs net na de schepping. En het gaat ook wel degelijk omwille van het voedsel. Ook daar zien we een antwoord van Jezus die gekomen is, zeg maar, om te herscheppen. Hij zelf wordt tot voedsel gegeven. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, en zie het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Die woorden zijn tegelijkertijd mysterieus, maar eigenlijk beter nog mystiek. Jezus vraagt om ons waar voedsel te ontvangen bij hem. En dit wil letterlijk zeggen ontvangen. Niet grijpen, niet nemen, maar krijgen. God geeft ons het voedsel, zoals hij het nu heeft gegeven op het einde van de zesde dag. En het besluit van die zesde dag is zoals we gewoon zijn. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was
de zesde dag. De schepping van de mens werd niet beëindigd met hij zag dat het goed was. Maar bij het aanschouwen van de gehele schepping zegt God wel dat het heel goed was. Niet alleen goed, heel goed. Met de mens inclusief, zeg maar. Maar over de mens zelf werd het niet gezegd dat de schepping goed was. Ook daar zien we een indicatie naar de zonde. De zondeval van de eerste mensen. Maar dat het terug goed komt, daar zijn we zeker van. Want dat zit hem in die belofte die God eigenlijk vandaag maakt. Namelijk dat het heel goed is, zijn schepping. En ook al is er iets niet goed geweest in die schepping, God zelf zal het komen redden. God zelf zal het komen herstellen. En dat gebeurt in Jezus Christus, God die mens wordt en die ons het ware voedsel zal geven, een voedsel dat ons zal toelaten om alles wat verkeerd is te herstellen. Opdat het werkelijkheid wordt wat God nu reeds zegt op die zesde dag van de schepping. Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond, het werd ochtend, dat was de zesde dag. Zie daar het scheppingsverhaal in zes dagen. In zes dagen heeft God, symbolisch gezien natuurlijk, niet wetenschappelijk, we hebben het al vaker gezegd, maar in die zes dagen heeft God met veel zin, met veel wijsheid, de schepping gegeven en overgelaten aan de mens. Maar hij laat ons niet in de steek, hij gaat met ons mee, zeker doorheen Jezus Christus, in wie het duidelijk wordt waarop wij gelijken. Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En zo hebben we gelezen, beste luisteraars, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 29 tot en met 31. We lezen nogmaals. En God zei, hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om op deze dinsdag het middaggebed van de kerk te bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1033. En de korte schriftlezing en slotgebed daarop volgend vanaf pagina 1035. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Een waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De liefde vervult de gehele wet. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft mij bij. Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards, omdat ik steeds let op wat gij beveelt. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften, als honing zijn zij in mijn mond. Door uw bevelen word ik verstandig en keer ik mij af van de slechte weg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De liefde vervult de gehele wet. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, laait dan uw gramschap telkens op? Denk aan uw volk, dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit, de Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen. Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest. Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders en plaatsen er uw standaard als trofee. Zoals men met de aksen wegbaant door het oerwoud, zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in. Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd. Zij zeiden, laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land. Wij zien geen tekens meer, wij hebben geen profeet meer. Geen onzer weet tot hoever dit moet gaan. Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen? Laat gij uw naam onteren zonder eind? Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen? Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht, de kop verpletterd van de monsters der rivier.
De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld en hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn. Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen. En diepe stromen hebt gij drooggelegd. Aan u behoort de dag en ook de nacht. Gij hebt aan zon en maan hun plaats gewezen. De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd. Bedenk dan, Heer, de vijand lacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd. Geef niet uw duiven aan de havikprijs. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen. Maar denk aan uw verbond. De maat is vol. Uit alle hollen en spellonken loert de boosheid. Stel het vertrouwen der verdrukten niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven. Rijs op, God, neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten, dag na dag. Blijf voor de kreten van uw vijanden niet onverschillig. Het tieren van uw tegenstanders houdt niet op. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Uit het boek Deuteronomium. Is in een of andere stad een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet ge niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. Ge moet die integendeel wijd open doen en hem alles lenen wat hij tekort komt. Gij kent de nood van de misdeelden, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods,
1: en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder

0: het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Artsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: De kerkleraars. Hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk. Iemand die van belang is geweest voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde. De stichter van de Redemptoristen, zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken, De Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten, waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. Totdat hij bij één belangrijke zaak, waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte. Het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro. Een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor. Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien. Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd. Op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit. En de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze avondkapellen een model van missionaire actie kunnen zijn waarop wij ons ook vandaag kunnen inspireren. Tijdens deze periode ontwikkelde Alphonsus ook zijn bijzondere liefde voor de Maagd Maria, die hij beschouwde als de middelares van alle genade en de beschermvrouwe van zijn toekomstige congregatie. Hij zag in Maria het model van volledige overgave aan Gods wil en een barmhartige bondgenoot in de redding van de mensheid. In 1731 was Alphonsus betrokken bij de oprichting van een vrouwelijke religieuze gemeenschap, de Redemptoristine, samen met zuster Maria Celeste Costarossa. Dit is eigenlijk al een heel verhaal op zich, want er was een zuster die bepaalde visioenen ontving van Jezus met een regel voor een nieuwe congregatie. Die zuster werd eerst niet geloofd, maar werd dat door een bisschop onder de geestelijke begeleiding van de heilige Alphonsus geplaatst, wat uiteindelijk zou uitgroeien tot deze nieuwe congregatie. En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht, de Redemptoristen. Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus XIV zei: iedereen die deze regel naleeft zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha de Goti. In 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië. Klein, maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen. Zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan. Om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief. Ze was een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen. In zijn eigen verslag aan de heilige stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet me veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd, namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het allerheiligste sacrament, waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alphonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alphonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alphonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alphonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen en andere remedies. Zo heb ik tijdens mijn episcopaat 4 keer het viaticum, het sacrament der zieken, ontvangen en 2 keer het heilig oliesel. Mijn gehoor gaat sterk achteruit, zodat vele van mijn mensen eronder lijden, want wanneer zij in het geheim willen spreken, kunnen zij zich niet verstaanbaar maken, tenzij zij hun stem verheffen. Ik ben zo verlamd dat ik geen regel meer kan schrijven. Met moeite zet ik mijn handtekening, en zo slecht dat die nauwelijks leesbaar is. Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en 2 helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alphonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid, ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775, waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alphonsus, met een voorover gebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus. Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alphonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk, waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alphonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar. Tu scende dalle stelle, gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.

Toen Shendi, Dalle Stelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. De menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels, toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hen toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties en zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending
werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende God. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakte voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden

Hierin ontwikkelde hij de methode om steeds te zoeken naar de weg die enerzijds trouw blijft aan de leer van de kerk, maar anderzijds rekening houdt met de concrete omstandigheden. Zijn principe was eenvoudig, maar zeer diep, namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tyrannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters. En Paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van Paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is en ten volle door Christus werd geopenbaard en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft Paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover Paus Benedictus. De 13 pausen die voorafgingen aan Paus Pius XII, hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En Paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees Paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het biechthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen.

En dit beïnvloedde ook zijn Mariologie. Maria werd moeder van God omdat de mens zondigde en God ons een verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden. De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is en een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen, die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding. Een werk van grote liefde waar hij vele jaren aan besteed heeft en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd. En omdat zij, meer dan wie ook, weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken en deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven, die hem het meeste pijn kostte en waar we het al over hadden, namelijk zijn
ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt. Voor die twee beslissingen riep hij vurig de hulp van de heilige maagd in. Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Lateranen. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken van Maria's liefde voor haar toegewijde dienaar, de vurige verkondiger van haar barmhartigheid en haar macht. De redemptoristen, de zonen, de geestelijke kinderen van de heilige Alphonsus de Liguori, staan bekend om hun Maria-devotie en hun inzet om de verering van Maria als moeder van altijd durende bijstand te verspreiden. En we luisteren nu naar een mariaal lied geschreven voor de gelovigen door de heilige Alphonsus de Liguori, Salve del Ciel Regina. Gegroet, koningin van de hemel.

En dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de plichtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt. Zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding. Kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het heilig sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft. Vol goedheid en liefde. Wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om 3 redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar jij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen. En op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort, en geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen
die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel. Namelijk, God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is, wou de heilige Alphonsus laten verstaan dat men in geen enkele levenssituatie zonder het gebed kan, vooral op ogenblikken van beproeving en moeilijkheden. Wij moeten zonder ophouden met vertrouwen kloppen aan de deur van de Heer, in het besef dat Hij bij alles voor zijn kinderen zorgt. Hij draagt zorg voor ons. Daarom wordt ons gevraagd geen schrik te hebben onze toevlucht tot Hem te nemen en Hem onze verzoeken met vertrouwen voor te leggen, ervan verzekerd dat wij verkrijgen wat wij nodig hebben. Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme. De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien. Neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt Hij licht, wordt Hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover Paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is
En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over Onze Lieve Vrouw en de bezoeken aan het Heilig Sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen. Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.

0: Pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zo krijgen wij opnieuw de gelegenheid om samen een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering stonden wij kort stil bij de antwoorden die Paus Leo XIV heeft gegeven aan de jongeren die hij mocht ontmoeten in Assisi, en dat op 6 augustus, in het kader van een pastoraal bezoek aan Assisi ter gelegenheid van de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. Deze samenkomst van jeugd, van Franciscaanse jeugd, dus die vertrouwd ook zijn met de Franciscaanse spiritualiteit, zo'n 2000 van hen, leidde tot zeer interessante vragen, 3 die werden gesteld in totaal, en de Heilige Vader die er even interessant heeft op geantwoord. Diepzinnige antwoorden voor de toekomst van de katholieke kerk en van de Franciscaanse spiritualiteit. Vandaag gaan we luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het vieren van de Eucharistie in de Basilica van Maria degli Angeli in Assisi. En dat op het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Verder zullen we ook een blik werpen op het reisschema van Paus Leo XIV... wanneer hij naar Frankrijk zal afreizen vanaf vrijdag 25 september, zal dat zijn, en dat werd bekendgemaakt, dus daar kunnen we ook even blijven bij stilstaan. We gaan de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het Angelus van zondag 9 augustus eveneens beluisteren, en daar krijgt u ook een vertaling van. En daar zullen wij op deze wijze genoeg mogen ontvangen, ook in deze aflevering van Radio Vaticaan, de zaken die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft gedaan. Andere agendapunten voor de paus zijn natuurlijk de audienties. En ook deze zullen we samen even overlopen. We gaan binnen in het Apostolische Paleis. Op vrijdag 7 augustus ontving de paus monsignor Marco Ganci, de tijdelijke verantwoordelijke in Zuid-Soedan en Eritrea. Een audiëntie werd verleend aan zuster Raffaella Petrini. Zij is de voorzitter van de pauselijke commissie voor Vaticaanstad en van het bestuur van Vaticaanstad. Samen met monsignor Giovanni Cesare Pegazzi, aartsbisschop van Belcastro, archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk. Er werd een audiëntie verleend aan pater Artura Sosa Abascal. Hij is de generaal-overste van de Sociëteit van Jezus, beter gekend als de Jezuïten. Tevens audiëntie voor kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie in de Nieuwe Particuliere Kerken. Op diezelfde dag nog ontving de paus ook kardinaal Mauro Gambetti, de algemeen vicaris van zijn heiligheid voor Vaticaanstad en aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, voorzitter ook van de kerkfabriek van Sint-Pieter. Zaterdag 8 augustus verleende de paus een audiëntie aan de prefect van de dicasterie voor de clerus, kardinaal Lazzaro Gheongsikyu. En op maandag 10 augustus audiëntie voor de apostolische nuncius in Chili, monsieur Curian Mathieu Vallalungal. Er werd ook een audiëntie verleend aan de metropoliet van Perugia, Città delle Pieve, monsieur Ivan Maffeis. En, dichter bij huis, de metropoliet-aartsbisschop van Utrecht, van onze noorderburen dus, kardinaal Willem Jacobus Eyck. Tot slot ontving de paus ook nog de ambassadeur van Polen. En dat bij de gelegenheid van zijn afscheid van zijn diplomatieke functie bij de Heilige Stoel, de heer Adam Mariusz Kwiatkowski. Zoals eerder gezegd en ook in de vorige aflevering mochten wij daar blijvend bij stilstaan, namelijk het pastorale bezoek aan Assisi op 6 augustus, feest van de gedaanteverandering van de Heer. Om 10:22 heeft de Heilige Vader in de Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porciuncula de Heilige Mis gecelebreerd met de deelnemers aan de bijeenkomst Go Franciscan Youth Meeting 2026. Voordat de slotzegen werd gegeven, heeft een jongere ook nog de paus bedankt voor deze samenkomst natuurlijk. En de paus heeft na de heilige mis ook kort de Porciuncula betreden voor een moment van stilte en een moment van gebed. Daarna was het natuurlijk tijd om terug te keren naar het Vaticaan per helikopter zoals hij was gekomen. We gaan luisteren naar de homilie die paus Leo XIV daar heeft uitgesproken. Tijdens de heilige mis die door veel mensen werd bijgewoond, maar in het bijzonder dus zeer zeker de 2000 jongeren die aan deze bijzondere ontmoeting in Assisi hebben deelgenomen.
3: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani.
2: Dierbare broeders en zusters, dierbare jongeren. Het feest van de transfiguratie dat wij vandaag vieren is een mysterie van licht dat ons helpt onze ontmoeting te verdiepen. Een ontmoeting die zo vervuld is van vreugde, maar ook vol vragen over het heden en de toekomst. In het verhaal dat we hebben gehoord in het evangelie vinden we de tegenstelling tussen licht en schaduw, tussen stilte en woorden, verwondering en onbegrip. We zijn in Assisi, een stad waar al eeuwenlang vele pelgrims naartoe komen, en vandaag ook wij, omdat hier alles fluistert dat ons leven van vorm kan veranderen, licht kan uitstralen en de wereld kan herstellen. Hier begon de transfiguratie van Franciscus, van Clara en vervolgens van duizenden andere jongeren. Zij hebben het evangelie sine glossa, we zouden zeggen, zonder concessies aanvaard. En het leven van Jezus is in hen opnieuw begonnen. We zijn hier gekomen om te begrijpen waar de geschiedenis naartoe gaat, waar wij zelf naartoe gaan. In het evangelie zien we dat er een betekenis te vinden is, dat er een weg te ontwaren valt. Net als Petrus, Jacobus en Johannes worden een beetje apart genomen. En Jezus is bij ons. En dat is wat telt, zijn aanwezigheid. Op de berg aanschouwen de apostelen Jezus, die zich op zijn eigen toekomst richt. Over dit punt was er onderling oneenigheid geweest. 6 dagen daarvoor had Petrus de meester verweten dat hij openlijk over het kruis sprak. Hij verwachtte glorie voor de Messias en misschien ook voor zichzelf, zonder rekening te houden met weerstanden en risico's. Maar vooral zonder zich af te vragen, wat is glorie nu eigenlijk? Nu, bij de transfiguratie van Jezus, is het God zelf die zich openbaart in zijn glorie, die de gedaante heeft van een wolk die beschermt en omhult. Hij wijst naar de Zoon en nodigt uit om naar hem te luisteren. De weg van het leven ontdekken wij door hem samen te volgen. De schoonheid ervan krijgt een nieuw aspect, een ongekende intensiteit. Zozeer zelfs dat Petrus de tijd zou willen stilzetten en dat visioen zou willen verlengen. Vrijgevig biedt hij aan om 3 tenten te bouwen, alsof hij het gesprek tussen Jezus, Mozes en Elia wil laten verder duren. In dat gesprek moeten wij juist stappen. We kunnen er niet alleen toeschouwers van blijven. We zijn namelijk geroepen om samen met de Meester de Schrift te lezen, onze tijd te interpreteren en beslissingen te nemen, terwijl we zijn weg volgen. We zijn hier om berusting en angst te overwinnen, om de twijfels weg te nemen die ook ons tegenhouden, net zoals zij de apostelen hebben tegengehouden. Jezus roept ons op om in dialoog te treden met zijn geschiedenis, zijn leven, om nieuwe bladzijden van de geschiedenis te schrijven. En terwijl we horen dat zijn aangezicht straalde als de zon en zijn kleren zo wit werden als het licht, denken we aan de paasochtend toen een engel van de Heer de steen wegrolde die het graf afsloot en de boodschap van de verrijzenis bracht. Zijn uiterlijk was als een bliksemflits en zijn gewaad was wit als sneeuw. Het is het licht van een nieuwe dag waarnaar wij gericht zijn, terwijl het om ons heen en soms ook in ons nog donker is. Wij zien de dageraad ervan in de heilige verklaarde heiligen, zoals de heilige Franciscus en de heilige Clara, en in een groot aantal broeders en zusters die het kwaad met het goede beantwoorden. Wij zijn niet alleen. In deze dagen hebben jullie dat ervaren. Jullie zijn elkaar tegemoet gekomen, hebben naar elkaar geluisterd, waarbij jullie de overweldigende en tegenstrijdige stemmen achter je hebt gelaten en de kunst van het gesprek hebt beoefend. Vandaag aanschouwen we Jezus die juist in het gesprek met de Vader, met degenen die hem zijn voorgegaan, Mozes en Elia, en met zijn tijdgenoten, de discipelen, wordt getransfigureerd. De kerk bestaat om ons mee te voeren in deze dynamiek van luisteren en beslissen, waarin we begrijpen voor wie wij moeten leven en hoe wij moeten leven. Het is de gemeenschap waarin wij leren de stem van God te onderscheiden, die nooit louter samenvalt met onze meningen, en waarin we die gehoorzaamheid aan de Heilige Geest durven te beoefenen, die al diegenen die Jezus zijn gaan volgen, moedig en creatief heeft gemaakt. We vervormen onszelf door ons van hem en van anderen af te scheiden. We worden daarentegen getransfigureerd in de relaties die ons voeden en tot leven roepen. De Franciscaanse spiritualiteit waarin jullie zijn gevormd is een van die spiritualiteiten die het meest aandacht schenkt aan het herstellen van de fundamentele relaties met God en met al zijn schepsels. Een harmonie die vandaag de dag meer dan ooit moet worden bewaard en gekoesterd. In die zin heb ik aan het begin van mijn eerste encycliek gesuggereerd dat elke generatie de taak erft om vorm te geven aan haar eigen tijd, om de geschiedenis te laten rijpen als een plaats waar de waardigheid van iedere persoon wordt beschermd, gerechtigheid wordt bevorderd en broederschap mogelijk wordt gemaakt. Maar boven elk tijdperk hangt het risico om een onmenselijke en onrechtvaardige wereld op te bouwen, waar de mensheid het gevaar loopt haar eigen gezicht te verliezen, richten wij christenen onze ogen op de God die vlees is geworden. In de wetenschap dat enkel in het mysterie van het vlees geworden woord het mysterie van de mens zijn ware licht vindt. Deze magnifica humanitas in Jezus Christus wordt de weg, de waarheid en het leven, en opent voor ieder van ons de weg om te groeien naar de volheid. Dierbare vrienden, de reden waarom de heilige Franciscus ons, 800 jaar na zijn dood, nog steeds zo aanspreekt, ligt in de prachtige menselijkheid die hem ertoe bracht de reeds uitgestippelde wegen te verlaten om een nieuwe weg in te slaan, die beter aansloot bij de weg van Jezus. Zelfs in een stad die al eeuwenlang christelijk was, zoals Assisi, kwam dit revolutionair over. De keuze van Clara was nog indrukwekkender. Een meisje dat net als Franciscus wilde zijn. Dat als vrouw net zo vrij wilde leven als die broeders. Het is de kracht van het christendom die van zijn begin en van zijn vele nieuwe beginnen. Wel nu, dierbare jongeren, vandaag zoeken Europa en de hele wereld in jullie nieuwe heiligen. Durf te geloven in het woord van het evangelie. Word mens met de vrijheid van Jezus Christus. Omarm zuster armoede. De titel van jullie bijeenkomst, Go, is een missie, een uitzending op wegen waarvoor wij geen kaarten hebben, want die openen zich door naar het hart te luisteren, de geest te gehoorzamen, de verlezenen te volgen waar hij ons voor wilde gaan. Go, ga. Of beter nog, laten wij gaan. Let's go. Naar de randgebieden, waar onrechtvaardigheid en de overheersing van enkelen, de waardigheid en de dromen van velen, van te veel zonen en dochters van God ontzeggen. Paus Franciscus heeft ons geïnspireerd door de poverij.

Het kan gebeuren dat men niet begrepen wordt, zelfs niet door de naasten, zoals bij Sint Franciscus het geval was. En toch is het ontvluchten van de machtscultuur en het afbreken van de muren die mensen van elkaar scheiden nooit een verraad aan de familie, de stad of de traditie, maar juist een bevrijding ervan. Van hun spoken, van vijanden die uit angst en onwetendheid zijn verzonnen. En van het geweld waarmee men zijn eigen kleine orde zou willen opleggen aan een werkelijkheid die ons aan alle kanten te boven gaat. Vertrouwen op God betekent, net als Franciscus en Clara, een wereld van broeders en zusters herontdekken, die je moet waarderen en dienen, niet uitbuiten en overheersen. Geen wereld om te verdedigen, maar om te omarmen. Wijd jullie, dierbare jongeren, aan de beschaving van de liefde, waarvan jullie de eerste tekenen hebben gezien in zoveel voorbeelden van onbaatzuchtigheid en die naar het beeld van Christus talloze vredestichters verheerlijkt, die ook vandaag nog bezig zijn het leven te dienen in de meest tragische scenario's van de dood. Bundel de beste krachten van jullie prachtige menselijkheid, jullie studie, vaardigheden, werk, vriendschappen, liefde en gebed. En breng op verschillende wijzen de visie van Franciscus tot leven. Ik kan mij voorstellen dat het gebed dat vaak aan hem wordt toegeschreven, een tekst uit de vorige eeuw, jullie na aan het hart ligt. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat heerst, laat mij liefde brengen. Waar belediging heerst, laat mij vergeving brengen. Waar onenigheid heerst, laat mij eenheid brengen. Waar dwaling heerst, laat mij de waarheid brengen. Waar twijfel heerst, laat mij geloof brengen. Waar wanhoop heerst, laat mij hoop brengen. Waar duisternis heerst, laat mij licht brengen. Waar droefheid heerst, laat mij vreugde brengen. En het is waar, we moeten gaan, ga. Maar hier is vooral hoe wij moeten gaan. Heer, zorg ervoor dat ik niet zozeer troost zoek als wel troost breng. Begrip zoek als wel begrip toon. Liefde zoek als wel liefde geef. Want in het geven ontvangt men. In het vergeven van zichzelf vindt men zichzelf terug. In het vergeven wordt men vergeven. In het sterven staat men op tot het eeuwige leven. Dierbare vrienden, mogen deze dagen in Assisi in jullie geheugen gegrift blijven. En mogen de terugkeer naar huis, naar de verschillende landen van Europa waarnaar jullie zullen reizen, zijn als de afdaling van Petrus, Jacobus en Johannes van de hoge berg van de Transfiguratie. Een bedachtzame terugkeer, open voor de toekomst, toegewijd aan Jezus Christus. Hij vertrouwt op jullie, rekent op jullie, blijft altijd bij jullie. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de heilige mis op het feest van de Transfiguratie, de gedaanteverandering van onze Heer Jezus Christus in de Basilica di Maria Santa Maria degli Angeli in Porciuncula in Assisi. En opnieuw zien we dat de Heilige Vader hier verwijst naar een terminologie die verschillende keren al teruggekomen is, onder andere in zijn encycliek, maar ook in verschillende toespraken die hij heeft gegeven, namelijk de beschaving van de liefde. Een interessante term die de paus enige tijd geleden heeft geïntroduceerd en waar u ook meer kan over te weten komen, onder andere in Magnificat Humanitas, en waar hij steeds naartoe wil leiden. Hij onderricht als het ware in wat het juist betekent om die beschaving van de liefde te kunnen beleven. In onbaatzuchtigheid.
naar het voorbeeld van de heilige Francis.

0: Marcus van Assisi en de heilige Clara. De paus die zal opnieuw afreizen, deze keer naar Frankrijk. Dus opnieuw een reis in het Europese continent. En hij komt dus naar onder meer naar Parijs. Hij zal op vrijdag 25 september, laten we even kijken naar het schema dat bekend werd gemaakt door de pauselijke huishouding, de prefectuur van de pauselijke huishouding, om te zien welk programma de Heilige Vader zal doorlopen. En natuurlijk op het moment dat de reis zelf plaatsvindt, zullen wij daar zeker op terugkomen en het opvolgen voor u. Op vrijdag 25 september zal de Heilige Vader om 7:50 ochtends per vliegtuig vertrekken vanuit Fiumicino naar Parijs, waar hij aankomt in Orly. Daar volgt een welkomstceremonie en om 11:00 een bezoek aan de president van de Republiek, Macron, in het paleis van het Élysée. Er volgt een ontmoeting met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatique, ook in het paleis van het Élysée, om 11:45, waar de paus de eerste toespraak zal houden op Franse bodem. Om 3:00 in de namiddag is er een bezoek aan de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, UNESCO, in het hoofdkantoor van UNESCO. Daar zal ook een toespraak worden gehouden. Om 16:45 is er de viering van de Vespers met de bisschoppen, de priesters, diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in de kathedraal van de Notre-Dame de Paris. Dat zal een hele mooie gebeurtenis zijn. U weet, na de vreselijke brand van deze prachtige kathedraal, die dan volledig werd gerestaureerd. Een zeer mooi moment natuurlijk om de Heilige Vader nu in de tijd die na de restauratie gevolgd is en na de inwijding ook opnieuw van de kathedraal te mogen ontvangen. De paus zal er een homilie uitspreken. Om 9:00 volgt dan ook een zekere moment om naar uit te kijken, namelijk de gebedswaken met de jongeren in het Stade de France in Saint-Denis. Daar zal de Heilige Vader ook een toespraak houden. Daarmee wordt de eerste dag in Frankrijk besloten. Op zaterdag dan, 26 september, volgt om 9:00 ochtends een bezoek aan het centrum voor begeleiding en sociale integratie van Maison Bakita. Daar zal de Heilige Vader een korte begroeting uitspreken. Om 9:15 een ontmoeting met de leden van de provinciale synodale vergadering, de catechumenen en de pasgedoopten in het Institut Catholique de Paris. Daar zal de paus ook een toespraak geven. En dan om 3:00 in de namiddag zal hij de heilige mis celebreren op het Place de la Concorde, waar ook de paus natuurlijk een homilie zal geven. Om 6:15 vertrekt hij per vliegtuig vanuit Parijs, Orly, naar Lourdes. Daar wordt hij verwacht om 7:00 s'avonds in de internationale luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Om 8:20 is er gebed bij de grot van de verschijningen bij het heiligdom van Notre-Dame de Lourdes. Op zondag dan, 27 september, de derde dag in Frankrijk, is er om 9:00 een ontmoeting met de bisschoppen van de Franse bisschoppenconferentie in de Sainte-Bernadette-zaal van het heiligdom, waar de paus een toespraak zal geven. Om 11:00 zal de Heilige Vader de heilige mis celebreren in het heiligdom, waar hij uiteraard de homilie ook geeft, en het Angelus zal bidden. Om 15:30 is er een ontmoeting met de medewerkers en de begeleiders van L'Accueil Notre-Dame, waar de paus ook een toespraak zal geven. En om 16:45 is er een privéontmoeting met de contemplatieve orden in het Karmelietenklooster van Lourdes. Om 9:00 rozenkransgebed en fakkeltocht op het heiligdom, waar de paus ook een toespraak zal geven, zeker ook iets om naar uit te kijken. Vervolgens vertrekt hij de volgende dag om 8:20 vanuit Tarbes, Lourdes, Pyrénées naar Metz, waar hij aankomt om 9:20. Om 10:00 zal hij daar een interreligieuze bijeenkomst bijwonen in het congrescentrum Robert Schumann, waar de paus ook een toespraak geeft. Om 11:00 bijeenkomst aan de wortels van Europa voor vrede en eenheid, met ook een toespraak van de Heilige Vader. 16:00 in de namiddag dan, de heilige mis in de Sint-Stefanus-kathedraal, waar de paus de homilie houdt. En dan volgt de afscheidsceremonie op de internationale luchthaven. Om 19:00 vertrekt hij vanuit Metz terug richting Rome, waar hij om 9:10 s'avonds wordt verwacht. Zo hebben we samen toch even naar die komende apostolische reis van paus Leo XIV naar Frankrijk kunnen kijken. En heeft u een beetje een idee van hoe het programma van de Heilige Vader er zal gaan uitzien. We gaan samen met de paus het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder in het tweede deel van Radio Vaticaan.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Nadat we samen konden luisteren naar de homilie in Assisi en dan het reisschema van de paus konden overlopen voor de septemberreis naar Frankrijk, maakte de prefectuur van de pauselijke huishouding ook bekend dat de paus de heilige mis zal celebreren op 7 september in het heiligdom van de Moeder van de Goede Raad, dat is in Genazzano. En dat op de vooravond van het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. op zondag 9 augustus, 19e zondag door het jaar, heeft de Heilige Vader samen met de gelovigen het Angelus gebeden. En dat weet u, wanneer u het zelf ook volgt, u kan het live meevolgen, steeds op Radio Maria. We gaan nog eens luisteren naar een vertaling van de korte meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven op de lezing die wij mochten horen in het evangelie van die zondag. U hoort Paus Leo de 14e.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Vandaag vertelt het evangelie ons over Jezus die op het meer van Galilea te midden in een storm naar de discipelen toekomt door over het water te lopen. Na het wonder van de broden en de vissen spoort de meester zijn volgelingen aan om in de boot te stappen en uit te varen, terwijl hij zich alleen op de berg terugtrekt om te bidden. Ver van de kust zijn ze echter overgeleverd aan de wind en hebben ze moeite om vooruit te komen. Na een succesvolle ervaring, waarin zij de hoofdrol hadden gespeeld bij een wonderbaarlijk teken, voelen zij zich nu machteloos en bang tegenover de dreiging van de golven en de tegenwind. Tegen het einde van de nacht komt Jezus hen tegemoet over het woelige water. En uit angst verwarren ze hem met een spook. Maar hij zegt tot hen: wees moedig. Ik ben het, wees niet bang. De aanwezigheid van de Heer verandert alles. Petrus slaagt er zelfs in enkele stappen over de golven naar hem toe te zetten. En dan schrikt hij, zinkt weg en Jezus redt hem. Wanneer de meester vervolgens in de boot stapt, bedaart de storm. En dan stroomt er spontaan uit het hart van de discipelen de geloofsbelijdenis: u bent werkelijk de Zoon van God. Om dit te bereiken was het voor hen niet voldoende om getuige te zijn geweest van een wonder, nog om succes te hebben gehad in het oog van het volk. Ze moesten de ervaring van hun zwakheid doormaken en daarin de aanwezigheid van God herkennen. Enkel zo konden zij hun ogen en hun hart werkelijk openen voor zijn nabijheid en vrede vinden, zelfs te midden van de storm. Op een dag, enige tijd later, zou Jezus tot hen zeggen: als jullie geloof hebben en niet twijfelen, als jullie tegen deze berg zeggen: hef je op en werp je in de zee, dan zal dat gebeuren. En precies dat hebben zij op het meer ervaren. De vrede van Christus, die op de berg had gebeden, bereikte hen te midden van de woeste wateren. Dit wonder leert ons dus iets belangrijks. Allereerst om ons niet te verheffen bij succes en nooit hoog van onszelf te denken. En tegelijkertijd om niet te wanhopen, zelfs niet in donkere momenten, wanneer wij ons machteloos voelen tegenover de problemen en het, ondanks onze inspanningen, lijkt alsof we meer achteruit gaan dan vooruitkomen. Onder alle omstandigheden laat Jezus ons niet in de steek. En als we hem nederig verwelkomen in de boot van ons leven, door gebed, door de sacramenten, door te luisteren naar zijn woord, zullen wij in hem vrede vinden, licht en kracht voor onze weg. Mogen Maria ons helpen om zo te leven, in vertrouwensvolle overgave aan God, zij die zalig wordt genoemd vanwege haar geloof. De mooie woorden van Paus Leo de 14e in een korte meditatie op het evangelie van de 19e zondag door het jaar, afgelopen zondag 9 augustus. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, dierbare luisteraars van Radio Maria. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft paus Leo de XIV monsieur Piotr Pitlovani benoemd tot bisschop van Karaganda in Kazachstan. De paus benoemde monsieur Eusebio Romas Morales tot metropoliet aartsbisschop van San Juan de Puerto Rico in Puerto Rico. De bisschoppensynode van de Grieks-Katholieke Oekraïense Kerk heeft eerwaarde heer Terenti Tsapchuk benoemd en gekozen tot hulpbisschop van de eparchie van Buchach, waarbij de Heilige Vader zijn benoeming heeft aanvaard. Verder heeft de paus ook verschillende consultoren benoemd voor het dicasterie voor de instituten van Godgewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven. En dat gaat over tal van verschillende figuren die vooral afkomstig zijn uit de academische wereld, bijvoorbeeld uit verschillende universiteiten van Rome, die daartoe werden benoemd. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank. Graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, Mount Bracken en Campbell. Sir Wy, neef Quartus, was de oudste van een stel broers die samen eigenaar waren van een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Belfast. In feite behoorde hij precies tot de klasse en de generatie waarvan moderne mensen een indruk krijgen bij de Forsyres van John Galsworthy. Die indruk is een grove vertekening van de werkelijkheid, tenzij, wat best mogelijk is, neef Quartus een zeer ontypisch exemplaar was. Geen mens heeft ooit minder gelegen op een personage van Galsworthy. Hij was wellevend en kinderlijk, met een diepe religieuze bescheidenheid. En hij vloeide over van naastenliefde. Voor hen, die afhankelijk van hem waren, had hij een niet te overtreffen verantwoordelijkheidsgevoel. Hij had een grote dosis jongensachtige vrolijkheid over zich. Tegelijk voelde ik dat de plichtidee zijn leven beheerste. Zijn statige figuur, zijn grijze baard en zijn opmerkelijk fraai profiel vormden een van de meest eerbiedwaardige beelden uit mijn herinnering. Fysieke schoonheid was trouwens een kenmerk van de meeste gezinsleden. Nicht Mary was het prototype van de mooie oude dame met haar zilveren haar en zoete Zuid-Ierse stemgeluid. Buitenlanders dienden te bedenken dat dit ongeveer even weinig op een zogenaamd zwaar Iers accent lijkt als de uitspraak van een beschaafde hooglander op het jargon uit de achterbuurten van Glasgow. Maar het best kenden wij de drie dochters des huizes. Zij waren alle drie grote mensen, maar stonden in leeftijd feitelijk dichter bij ons dan alle andere grote mensen die we kenden. En ze waren alle drie opvallend mooi. Ha was de oudste en ernstigste. En Juno, een donkere koningin die er op sommige momenten uitzag als een jodin. K leek meer een walkure. Al konden zij, geloof ik, allemaal goed paardrijden. Met het profiel van haar vader. Haar gezicht had iets van de delicate felheid van een Engelse volbloed. Gespannen neusvleugels als in verbolgenheid. Een vermogen tot grandioze minachting. Zij bezat datgene wat mijn eigen geslacht ijdel genoeg een masculine eerlijkheid noemt. Geen man heeft ooit trouwere vriendschap getoond dan zij. Wat de jongste betreft, G, kan ik alleen maar zeggen dat zij de mooiste vrouw was die ik ooit gezien heb. Volmaakt van vorm en kleur en stemgeluid. En in iedere beweging, maar wie kan schoonheid beschrijven? De lezer zal nu misschien glimlachen, alsof dit de late echo van een voorbarige kalverliefde is. Maar dat zou niet juist zijn. Schoonheid kan zo onmiskenbaar zijn dat dit soort lenzen niet nodig is om die zichtbaar te maken. Zelfs het achteloze en objectieve oog van een kind merkt deze schoonheid op. De eerste vrouw die ooit mijn bloed sneller deed stromen was een danslerares op een school die een later hoofdstuk aan de orde komt. In bepaalde opzichten leek Mount Bracken op ons ouderlijk huis. Ook hier vonden wij de zolderkamers, de stille ruimtes,
de eindeloze boekenplanken. In de vroege dagen, toen we nog maar voor een kwart getemd waren, letten we vaak niet op onze gastvrouwen en snuffelden wij zelf rond. Hier vond ik het boek Ants, Bees en Wasps van Lubbock. Maar het was er ook heel anders. Het leven was hier ruimer en doordachter ingericht dan bij ons. Het gleed als een boot over het water, terwijl het bij ons voorthotste als een kar. Vrienden of vriendinnen van onze eigen leeftijd hadden wij niet. Dit is ten dele een natuurlijk gevolg van het gaan naar een kostschool. Kinderen groeien op als vreemdeling voor hun buren. Maar veel meer was het een gevolg van ons eigen koppige wil. Eén jongen uit de buurt probeerde telkens weer met ons kennis te maken. Wij vermeden hem met alle mogelijke middelen. Ons leven was al gevuld en de vakanties waren te kort voor al het schrijven, lezen, spelen, fietsen en praten dat wij van plan waren. Wij verzetten ons tegen de verschijning van iedere derde partij als tegen een ergerlijke onderbreking. En nog heftiger verweerden wij ons tegen iedere poging, behalve de grote en geslaagde poging vanuit Mount Brecker, om ons gastvrijheid te bieden. In de periode waar ik nu van spreek, was dit nog geen ernstig probleem. Maar het werd in de loop van onze schooljaren wel steeds ernstiger. En daarom mag ik er hier misschien iets over zeggen. En de zaak daarmee als afgedaan beschouwen. Het was in onze buurt de gewoonte feestjes te geven die in feite dansavondjes voor volwassenen waren, maar waar niettemin ook gewone schooljongens en meisjes werden uitgenodigd. Het voordeel van zo'n opzet is vanuit het oogpunt van de gastvrouw wel duidelijk. En als de jongere gasten elkaar goed kennen en niet verlegen zijn, zullen zij zich misschien wel vermaken. Voor mij waren deze danspartijtjes een marteling, waarvan de gewone verlegenheid maar een onderdeel was. Het was de onzuivere toestand, waarvan ik mij toen terdege bewust was, die mij kwelde. Als kind te worden beschouwd en toch gedwongen zijn deel te nemen aan wat in wezen een grote mensenaangelegenheid is, te voelen dat alle aanwezige volwassenen je met een halfspottende minzaamheid bejegenden en deden alsof je iets was wat je niet was. Hierbij kwam het ongemak van het itonpak en het stijve hemd, je zere voeten en je bonzende hoofd. En ook de slaap die je uren na je normale bedtijd nu eenmaal krijgt. Ik denk eigenlijk dat ook volwassenen zo'n avondje niet draaglijk zouden vinden zonder de attracties van seks en alcohol. En hoe men van een jongetje dat nog niet kan flirten of drinken verwachten kan dat hij zich over een gladde vloer huppelend zal weten te vermaken tot in de kleine uurtjes, gaat mijn begrip geheel te boven. Ik had uiteraard geen idee van de sociale verbanden. Ik besefte niet dat sommige mensen ons voor hun fatsoen moesten uitnodigen omdat ze mijn vader kenden of mijn moeder hadden gekend. Voor mij was het allemaal een onverklaarbare, onverdiende kwelling. En als, zoals vaak gebeurde, deze partijtjes in de laatste week van de vakantie vielen en ons zo beroofden van een grote smaak tijd waarvan iedere minuut goud waard was, dan dacht ik soms werkelijk dat ik mijn gastvrouw wel kon verscheuren. Waarom moest ze mij dit aandoen? Ik had haar nooit kwaad gedaan, haar
nooit op een feestje gevraagd. Mijn onbehagen werd nog groter door het volstrekt onnatuurlijk gedrag waartoe ik mij op dansavondjes verplicht voelde. En hoe dat kwam, is een betrekkelijk amusant verhaal. Door veel te lezen en weinig met kinderen van mijn leeftijd op te trekken, had ik, voordat ik naar school ging, een woordenschat opgebouwd die, zoals ik nu inzie, heel raar geklonken moet hebben uit de mond van een mollig qua jongetje in een Eton-pak. Als ik mijn lange woorden uitsprak, dan lag het voor volwassenen min of meer voor de hand te denken dat ik mij uitsloofde. Dit zagen ze helemaal verkeerd. Ik gebruikte de enige woorden die ik kende. De toestand was in feite precies het tegendeel van wat zij zich voorstelden. Ik zou trots geweest zijn op alle schooljongenstaal die ik maar had kunnen uitslaan, en helemaal niet op de boekentaal die mij, onvermijdelijk in mijn omstandigheden, als vanzelf voor de mond kwam. En er waren volwassenen genoeg die mij met gespeelde belangstelling en gespeelde ernst wel wilde opporren. Net zolang tot ik plotseling wist dat er om mij gelachen werd. Dan was ik natuurlijk diep gekrenkt. En na één of twee zulke ervaringen maakte ik er een vaste regel van bij de social functions, zoals ik die partijtjes heimelijk noemde, onder geen beding meer over onderwerpen te praten die mij ook maar enigszins interesseerde. Nog ook enig woord te gebruiken dat vanzelf bij mij opkwam. En ik hield mij maar al te goed aan deze regel. Een giechelende en gorgelende imitatie van het meest zouteloze grote mensengeklets, een welbewust afschermen van al wat ik werkelijk dacht en voelde, met een soort slappe guitigheid en opwinding. Dat was voortaan mijn feestgedrag, waartoe ik precies zo bewust overging als een acteur tot zijn rol, dat ik met een onuitsprekelijke lusteloosheid volhield en dat ik met een kreun van opluchting weer liet varen wanneer mijn broer en ik ons eindelijk in ons rijtuig lieten vallen en de rit naar huis begon. Het enige genoegen van de avond. Het duurde jaren voordat ik ontdekte dat er in een gemengd gezelschap van mensen in hun beste kleren echt menselijk contact mogelijk is. Wat me hier treft is de merkwaardige vermenging van recht en onrecht in het leven. Je krijgt wel de fouten aangevreven die inderdaad jouw fouten zijn, maar meestal niet bij de juiste gelegenheden. Ongetwijfeld was ik een verwaande kwast en zei men dat ook van mij. Maar meestal in verband met iets waarbij geen sprake van verwaandheid was. Ouders betichten een kind vaak van verwaandheid zonder even uit te zoeken op welke punten een kind in het algemeen of dit kind in het bijzonder wel eens verwaand zou kunnen zijn. Zo was het voor mij jarenlang een volslagen raadsel waarom mijn vader vond dat ik met mijn klachten over nieuw ondergoed dat jeukte en kietelde alleen maar interessant deed. Nu begrijp ik het allemaal. Hij had een sociale legende in gedachten waarin een tere huid in verband wordt gebracht met verfijnde gevoelens en dacht dat ik mij wilde voordoen als een buitengewoon fijngevoelig persoon. In werkelijkheid wist ik gewoon niets van die sociale legende en als er ijdelheid in het spel was geweest, zou ik veel trotser zijn geweest op een zeemanshuid. Ik werd beschuldigd van een vergrijp waartoe ik met de beschikbare middelen niet eens in staat was. Bij een andere gelegenheid heette ik
een aansteller, omdat ik vroeg wat sterrenbout was. Dit is een laag Iers woord voor havermoutpap. Sommige volwassenen vinden het een duidelijke zaak dat iemand die zegt het lage niet te kennen, daarmee wil doen alsof hij hoog staat. Toch was de werkelijke reden waarom ik het vroeg dat ik dat woord toevallig nooit had gehoord. Had ik er wel van gehoord, dan zou ik er trots op zijn geweest het ook te gebruiken. In de zomer van 1910 ging de school van Oldie, zoals u zich zult herinneren, onbeweend ten onder. Er moest voor mij iets nieuws geregeld worden. Mijn vader kreeg nu een plan dat mij in verrukking bracht. Op ongeveer een mijl afstand van het nieuwe huis verhieven zich de grote rode bakstenen muren en torens van het Campbell College. Dat gesticht was met de uitdrukkelijke bedoeling Noord-Ierse jongens alle voordelen van een public school te bieden zonder dat zij de Ierse Zee hoefden over te steken. Mijn pintere neef, het zoontje van oom Joe, zat daar al en het ging hem goed. Besloten werd dat ik er als kostleerling heen zou gaan, maar dat ik verlof kon krijgen om iedere zondag naar huis te gaan. Ik was in de wolken. Ik geloofde niet dat iets Iers, al was het een school, slecht kon zijn. En zeker niet zo slecht als alles wat ik tot dan toe van Engeland wist. Dus ging ik naar Campbell. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Ik ben zo kort op deze school geweest dat ik geen poging tot beoordeling zal doen. Campbell was heel anders dan alle Engelse kostscholen waarvan ik iets weet. Er waren weliswaar prefecten, maar die hadden niets te betekenen. In naam was de school verdeeld in twee huizen, volgens het Engelse patroon. Maar dat was puur wettelijke fictie. Behalve bij sportwedstrijden, die niet verplicht waren, deed niemand er iets mee. De bevolking was sociaal gezien veel gemengder dan op de meeste Engelse scholen. Ik ging hier met boerenzoons om. De jongen met wie ik het dichtst in de buurt van vriendschap kwam, was zoon van een winkelier en had nog maar kort geleden op de bestelwagen van zijn vader meegereden omdat de bestuurder analfabeet was en dus de boeken niet kon beheren. Ik benijdde hem zeer om deze alleraardigste bezigheid. En de arme drommel zag de voorbije periode nu als een gouden tijd. Vorige maand, om deze tijd, Louis, zei hij, ging ik nu geen prep zitten doen. Toen had ik mijn wijk gedaan en stond er thuis op de hoek van de tafel een lekker theetje voor me klaar, met saucijzen en al. Ik ben als historicus altijd blij dat ik Campbell heb meegemaakt, want ik denk dat het veel leek op de grote Engelse scholen uit de tijd voor Thomas Arnold. Op Campbell vonden heuse gevechten plaats, met secondanten en weddenschappen. En soms wel meer dan 100 toeschouwers. Er werd ook wel gepest, al kreeg ik daar zelf niet in ernste mate mee te maken. En er was geen spoor van de strenge hiërarchie die aan een moderne Engelse school heerst. Iedere jongen had precies de plaats die hij met zijn vuisten en zijn gezond verstand wist te veroveren. Vanuit mijn gezichtspunt was het grote nadeel dat je, om zo te zeggen, nergens thuis was. Slechts enkele zeer vergevorderde oudejaars hadden een studeerkamer. Alle anderen hadden nergens een plek, behalve wanneer ze voor het eten aan tafel zaten of voor de avondprep in een enorme prepareerzaal. Buiten schooluren was je bezig met het vermijden of juist volgen van al die onverklaarbare bewegingen waarmee een mensenmassa zich verdunt en verdikt, de pas inhoudt en dan weer als een getijdenstroom een bepaalde richting uitgaat, zich nu eens lijkt te verspreiden en dan weer aaneenklontert. Door de kale bakstenen gangen weerklonk onophoudelijk het geluid van voetstappen. Af en toe aangevuld met fluitconcerten, vechtpartijen en luid lachen. Afwisselend stap je maar weer eens op of bleef je nog even. In toiletten, in magazijnruimtes, in de grote aula. Het had veel van een groot spoorwegstation, als permanente levensvorm. Het pesten had de negatieve verdienste dat het een eerlijk soort pesten was. Geen pesten met een schoon geweten en op gezag van de maison tolerée van het prefectenstelsel. Het werd vooral door bendes gedaan. Groepen van elk 8 of 10 jongens die de eindeloze gangen afschuimden op zoek naar prooi. Hun acties voltrokken zich als een wervelwind. Maar het slachtoffer merkte er pas iets van als het te laat was. Wat denk ik kwam door de voortdurende algemene verwarring en herrie. Soms had het ernstige gevolgen als je gepakt werd. 2 jongens die ik kende werden weggevoerd en op een afgelegen plek afgeranseld.
Dit gebeurde volstrekt belangeloos, want hun overweldigers kenden hen niet persoonlijk. Het was laar pour laar. Slechts één keer ben ik zelf gepakt. Mij trof een veel milder lot. Dat overigens misschien wel merkwaardig genoeg was om vermeld te worden. Toen ik weer tot mezelf kwam, nadat ik op doldrieste manier door een doolhof van gangen en doorsteekjes was meegesleurd, naar een plaats waar alles mij onbekend was, bleek dat ik mij met een aantal andere gevangenen in een laag en kaal vertrek bevond dat half verlicht was. Ik meen door een gasvlam. Toen de bandieten op adem waren gekomen, voerden twee van hen de eerste gevangenen weg. Nu zag ik dat er horizontaal langs de muur tegenover ons een aantal buizen liepen, ongeveer een meter boven de vloer. Ik schrok, maar was niet verbaasd toen de gevangene zich moest bukken tot zijn hoofd onder de laagste buis kwam, waarmee hij precies de houding aannam voor een strafoefening. Maar het volgende moment was zeer verrassend. Zoals u weet was het in dat vertrek half donker. De twee bendeleden gaven hun slachtoffer een duw. En op hetzelfde moment was het slachtoffer er niet meer. Hij verdween, spoor en geluidsloos. Het leek puur zwarte magie. Het volgende slachtoffer moest aantreden. Weer werd de houding voor een pak slaag aangenomen. Weer volgde, in plaats van slaag, ontbinding, verdamping, verdwijning in het niets. Uiteindelijk kwam ik ook aan de beurt. Ik kreeg ook een duw van achteren en bleek door een gat of luik in de muur te vallen, waarna ik in een kolenkelder terechtkwam. Er werd nog een jongetje achter mij aangegooid. De deur werd achter ons dichtgesmeten en vergrendeld. En met een kreet van vreugde stoven onze overweldigers weg, op zoek naar nog meer buit. Zij deden vast en zeker een wedstrijd met een andere bende. En straks zouden zij de zakken legen om te zien wie het meest had. Wij werden al gauw vrijgelaten, zeer vuil en enigszins verkrampt, maar zonder verdere schade. Verreweg het belangrijkste dat mij op Campbell overkwam, was dat ik hier klassikaal Sorab en Rustum las, onder leiding van een voortreffelijke leraar, die wij Octi noemden. Dit gedicht wekte mijn liefde op het eerste gezicht. En deze liefde is altijd gebleven. Zoals in de eerste regel de natte nevel uit de Oxus opstijgt, zo steeg uit het gedicht, als geheel, een fijne zilverachtige koelte om mij heen op. Een verrukkelijke gewaarwording van verte en kalmte. Een ernstige melancholie. Ik had toen nog nauwelijks oog, wat ik later wel kreeg, voor de tragedie die het hart van dit werk vormt. Wat mij betoverde was de kunstenaar in Peking met zijn ivoren voorhoofd en blanke handen. De cypres in de tuin van de koningin. De terugblik op de jeugd van Rustum. De kooplieden uit Kabul. De verstilde Chorasmische steppen. Matthew Arnold gaf me ogenblikkelijk, en nog steeds geeft zijn beste werk mij, het gevoel niet van een passieloos visioen, maar van een gepassioneerd stilstaren naar dingen in de verte. En let er nu eens op hoe literatuur in feite haar werk doet. De napraters onder de literatuurcritici zeggen dat Sorab goed voor klassicisten is. Alleen genietbaar
voor wie de Homerische echo's erin hoort doorklinken. Maar ik, daar, in het lokaal van Octi, gezegend zij zijn gedachtenis, wist niets van Homerus. De verhouding tussen Arnold en Homerus lag voor mij precies andersom. Toen ik jaren later de Ilias begon te lezen, ging ik ervan houden, deels doordat hij mij aan Sorab deed denken. Het is duidelijk dat het niet uitmaakt op welk puntje het gebouw van de Europese poëzie binnenvalt. Houd slechts uw ogen open en uw mond dicht en uiteindelijk voert alles u tot alles. Ogni parte ad ogni parte splende. Ongeveer halverwege mijn eerste en enige trimester aan het Campbell College werd ik ziek en ik ging naar huis. Om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn, was mijn vader niet meer tevreden over deze school. Ook was hij gecharmeerd geraakt door verhalen over een preparatory school in Wyvern, die echter niets met het Wyvern College te maken had. Vooral omdat ik de reis daarheen samen met mijn broer zou kunnen maken. Zo beleefde ik 6 zalige weken thuis

En dus bleef eenzaamheid mij bespaard voor het grootste deel van de nachtelijke uren. De enige uren waarin ik eenzaamheid verschrikkelijk vond. Mijn broer was afwezig, zodat hij en ik elkaar niet tot kattenkwaad konden overhalen. Er kwam dan ook geen wrijving tussen mijn vader en mij. Ik kan me verder geen periode in mijn leven herinneren waarin zo'n probleemloze, wederzijdse genegenheid heerste. Wij hadden het samen oergezellig. En overdag, wanneer hij weg was, betrad ik tot mijn volmaakte genoegen een diepere eenzaamheid dan ik ooit gekend had. Het lege huis, de lege, stille kamers waren als een verfrissend bad na de herrie en drukte van Campbell. Ik kon naar hartelust lezen, schrijven en tekenen. Merkwaardig genoeg is dit, en niet mijn vroege jeugd, de tijd waarvan ik mij vooral herinner dat ik genoot van sprookjes. Ik kwam diep onder de bekoring van dwergen. De oude dwergen met hun felgekleurde mutsen en sneeuwwitte baarden. Zoals ze waren in die dagen voordat de aardmannetjes werden gesublimeerd door Arthur Rackham en gepopulariseerd door Walt Disney. Ik visualiseerde ze met zoveel overgave dat ik op de grens van hallucinatie kwam. Toen ik eens in de tuin liep, wist ik voor een ogenblik niet helemaal zeker of ik er geen kabouter langs mij het struikgewas in had zien hollen. Ik schrok er een beetje van, maar het was iets anders dan mijn nachtelijke angsten. Iets angstaanjagends op de weg naar het veerland. Dat kon ik wel aan. Niemand is een lafaard op alle fronten. Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 4. Ik verbreed mijn blik. In januari 1911, kort na mijn 13e verjaardag, vertrok ik samen met mijn broer naar Wyvern. Hij naar het college en ik naar een preparatory school, voorbereidingsschool, die we Chartres zullen noemen. Zo begon datgene wat wel de klassieke tijd van onze schooljaren mag heten. Datgene waar we beiden het eerst aan denken als onze jongensjaren ter sprake komen. De gezamenlijke reis terug naar school met het moeilijke afscheid op het station van Wyvern en het vrolijke weerzien op datzelfde station voor de gezamenlijke thuisreis, vormden nu de grote hoekpilaren van elk jaar. De groei naar volwassenheid wordt gekenmerkt door een steeds luchthartiger manier van reizen. In het begin pakten wij, na een vroege landing in Liverpool, de eerste trein naar het zuiden. Al vlug ontdekten wij dat het plezieriger was de hele ochtend met tijdschriften en sigaretten door te brengen in de lounge van het Lime Street Hotel en ons naar Wyvern te begeven in de middagtrein met de laatste toegestane aankomsttijd. En al vlug lieten wij die tijdschriften voor wat ze waren. Wij ontdekten, wat sommige mensen nooit ontdekken, dat je ook echte boeken mee op reis kunt nemen en zo de geneugte van het reizen nog kunt uitbreiden met gouden uren van leesgenot. Het is belangrijk op jeugdige leeftijd het vermogen te ontwikkelen om op iedere willekeurige plaats iets zinnigs te lezen. Tamburlaine the Great las ik voor het eerst op reis naar Larne, naar Belfast, bij onweer, en de Paracelsus van Browning bij het licht van een kaars die uitging en dan weer moest worden aangestoken, telkens wanneer een batterij in het nest beneden mij vuur gaf, wat geloof ik heel die nacht lang iedere 4 minuten gebeurde. De thuisreis was nog feestelijker en verliep volgens een vast patroon. Eerst het diner in een restaurant, niet meer dan post ex en thee, maar voor ons een godemaal. Dan het bezoek aan het oude Empire. In die tijd had je nog music halls. En vervolgens de reis naar de kade. Het gezicht op grote en beroemde schepen. De afvaart. En daar was weer die zalige zoute smaak op de lippen. Het roken was natuurlijk, zoals mijn vader gezegd zou hebben, surreptitieus, clandestien. Maar het bezoek aan het Empire was dat niet. Hij was niet puriteins in zulke zaken en vaak ging hij op zaterdagavond met ons naar het Belfast Hippodroom. Ik zie nu in dat ik nooit de smaak voor variété-theater heb gehad die hij wel deelde met mijn broer. Destijds meende ik plezier te hebben in de voorstelling, maar ik vergiste me. Al die potsenmakerij ligt dood in mijn geheugen en vermag niet de minste vibratie van aangename herinnering meer op te wekken. Het pijnlijk meeleven en plaatsvervangend gevoel van vernedering bij het mislukken van een nummer staan me intussen nog helder voor de geest. Plezier had ik slechts in de bijkomstigheden van zo'n voorstelling. De drukte eromheen en de lampen, het gevoel van een avondje uit te zijn, het goede humeur van mijn vader in vakantiestemming en bovenal de voortreffelijke koude schotel die thuis rond 10 uur voor ons klaarstond. Want dit was ook de klassieke periode van de kookkunst bij ons thuis.
de tijd van een zekere Annie Strehen. Soms kwam daar een gerezen pastei op tafel waar een Engels kind van tegenwoordig zich geen voorstelling van maken kan. En waarvan ook in die tijd iemand die alleen de zielige namaaksels uit de winkel kende, versteld zou hebben gestaan. Chartres, een hoogwit gebouw dat iets hoger op de heuvel lag dan het college, was een tamelijk kleine school, met nog geen 20 kostleerlingen. Maar het was er heel anders dan op de school van Oldie. Eigenlijk begon ik hier pas werkelijk onderwijs te krijgen. De rector, die we Tubbs noemden, was een scherpzinnig en geduldig leraar. Bij hem kwam ik snel op dreef met Latijn en Engels. En kreeg ik zelfs de naam een goede kandidaat voor een collegebeurs te zijn. Het eten was goed, maar natuurlijk mopperden wij erop. En er werd goed voor ons gezorgd. Over het algemeen kon ik wel met mijn medeleerlingen opschieten. Al kregen wij allemaal onze volledige portie levenslange vriendschappen en onverzoenlijke partijstrijd en moordende ruzie en uiteindelijke verzoening en glorious revolutions, waaruit zo'n groot deel van het leven van een kleine jongen bestond. En waarbij ik nu eens boven en dan weer onder lag. Het plaatsje Wyvern betekende het einde van mijn twist met Engeland. De grote blauwe vlakte beneden ons, met daarachter die groene puntige heuvels, zo bergachtig van vorm en toch zo handelbaar klein van formaat, brachten me bijna ogenblikkelijk in verrukking. En de abdij van Wyvern was het eerste gebouw waarvan ik de schoonheid waarnam. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los.

Beste luisteraars, in een volgende uitzending zullen we verder lezen uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekad. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige Clara, maagd. De hymne kan u vinden op pagina 1652. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1653. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1037. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Heer Jezus, Gij der maagden kroon, werd eens geboren als de Zoon van haar die moeder was en maagd. En hoor nu wat ons hart u vraagt. Gij wandelt tussen lelies door, omgeven door uw maagdenkoor. Gij bruidegom in majesteit, schenkt uw geliefden heerlijkheid. Waar gij ook gaat, u volgen zij, de maagden in haar blanke rij. Zij zingen u een helder lied, haar hymnen zij verstommen niet. Met aandrang bidden wij u, Heer, dat gij ons allen meer en meer voor zonde en bederf behoedt, dat niemand nog het kwade doet. U Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. De Heer houdt zijn volk voor goed omvat. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid. Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven, zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat. Niet langer zet de scepter van de goddeloze het erfdeel van de vrome onder druk, opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken. Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen. Hen moge God met alle boosdoeners verjagen. Vrede, zij Israël. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer houdt zijn volk voor goed omvat. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden. Hoger dan ik reiken kan, de stormen zijn bedaard in mij. En vredig is mijn geest, zoals een kind op moeders schoot. Zo veilig voel ik mij. Zoek Israël uw toevlucht bij de Heer. Van nu af voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. De ongetrouwde vrouw en de maagd hebben zorg voor de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maagden worden tot de koning geleid, met blijdschap en gejuich. Maagden worden tot de koning geleid, met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning, met blijdschap en gejuich. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maagden worden tot de koning geleid, met blijdschap en gejuich. Kom, bruid van Christus, en ontvang de kroon die de Heer voor u bereid heeft van alle eeuwigheid. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, bruid van Christus, en ontvang de kroon die de Heer voor u bereid heeft van alle eeuwigheid. Christus heeft allen zalig geprezen die omwille van het rijk der hemelen de maagdelijkheid onderhouden. Laten wij hem met blijdschap hulde brengen en vragen. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Christus, gij hebt de kerk gemaakt tot een ongerepte maagd voor u, haar enige bruidegom. Leid haar tot u als een heerlijke bruid, heilig en onbesmet. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Christus, met brandende lampen zijn de heilige maagden u tegemoet gegaan. Geef dat uw toegewijde dienaressen altijd klaarstaan voor uw komst. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Heer, als een maagd heeft de kerk haar geloof in u altijd gaaf en ongerept bewaard. Schenk aan alle christenen een ongeschonden en zuiver geloof. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Gij laat uw volk dit feest van de heilige maagd Clara met vreugde vieren. Geef dat wij ons ook steeds over haar voorspraak mogen verheugen. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Gij hebt de heilige maagden toegelaten tot uw bruiloftsmaal. Verleen in uw goedheid aan al onze overledenen toegang tot het feestmaal in de hemel. Jezus, koning van de maagden, verhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, in uw barmhartigheid hebt gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen ons op haar voorspraak, Christus in de geest van armoede na te volgen en u eenmaal te aanschouwen in uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit een geestelijke brief afkomstig van de abdij Saint-Joseph de Clairval. Deze brief gaat over de heilige Jeanne Jugan. Ten tijde van het schrijven van deze brief was zij nog zalig. Maar zij werd ondertussen op 11 oktober 2009 heilig verklaard door paus Benedictus XVI. Laten wij samen naar deze geestelijke brief luisteren.
1: Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clairval. In het verleden werd een grote achting betoond voor de ouderen. De Latijnse dichter Ovidius schreef hierover: groot was eens de eerbied voor het grijze hoofd. En tegenwoordig, bij enkele volken wordt de ouderdom geacht en gewaardeerd. Bij anderen echter is dat minder vanwege een mentaliteit die het onmiddellijk nut en de productiviteit van de mens voorop stelt. Door zo'n houding wordt de zogenaamde derde of vierde leeftijd vaak geminacht en zijn de ouderen zelf vaak geneigd zich af te vragen of hun bestaan nog nuttig is. Men komt er zelfs toe om met groeiende aandrang de euthanasie voor te stellen als oplossing voor moeilijke situaties. Uit een brief aan de ouderen van Johannes Paulus II uit 1 oktober 1999. Om aan deze minachtende houding een halt toe te roepen, is het nodig dat we de waarde van het leven van oude mensen opnieuw leren ontdekken. Daarvoor is het dringend nodig het juist perspectief te vinden om het leven in zijn geheel te beschouwen. Een correct perspectief is dat van de eeuwigheid, waarop het leven in al zijn fasen een belangrijke voorbereiding is. Ook de ouderdom heeft een rol te spelen. Om dat te bewijzen heeft de paus aan de kerk en de wereld een overtuigend voorbeeld gegeven. Op 3 oktober 1982 heeft hij Jeanne Jugan, die de Heilige Geest had ontvangen, als een profetische intuïtie van de noden en de diepste verlangens van de oude mensen, zalig verklaard. Uit een preek tijdens de mis ter gelegenheid van de zaligverklaring. Jeanne Jugan, geboren te Cancale in Bretagne op 25 oktober 1792, wordt nog diezelfde dag gedoopt. Ze is het vijfde van 7 kinderen. Haar vader, een zeeman, zoals de meeste inwoners van Cancale, verdwijnt op zee in het jaar dat Jeanne 4 wordt. De kleine Jeanne leert heel vroeg van haar moeder meewerken in het huishouden, de beesten hoeden en vooral bidden. Zoals menige andere kerk

in Cancel een grote missie plaats. Daar vond een grote missie plaats. Een twintigtal priesters verdeelden onder elkaar de preken, catechismus, rozenoetje, het biecht horen, de huisbezoeken en zo meer. Het zijn dagen van genade en godsvrucht voor de hele parochie. Terwijl ze bidt, voelt Jeanne in haar hart een groot verlangen opkomen om zich dienstbaar te maken aan de armen uit liefde tot God, zonder enige menselijke beloning te verwachten. Aan het einde van de missie weigert ze definitief een huwelijksaanzoek te beantwoorden. Als haar moeder haar ondervraagt en wil weten waarom ze heeft geweigerd: "Je zal geen betere partij vinden," antwoordt Jeanne: "De goede God bewaart me voor een werk dat nog van de grond moet komen." Het jaar daarop verlaten Jeanne Cancel en haar familie om Christus te dienen in de armen en in armoede met het samen te leven. Om met hen ook samen te leven. En zo begint ze als verpleegster in het Rosay ziekenhuis te Saint-Servant. Maar als ze daar een paar jaar heeft gewerkt, wordt ze ernstig ziek. Door een liefdadige dame, juffrouw Lecoq, wordt ze in huis opgenomen. 12 jaar lang zullen ze met hun tweeën een gemeenschappelijk leven leiden, waarin het dagritme wordt bepaald door gebed, de dagelijkse mis, het bezoeken van de armen en de catechismusles aan de kinderen. Maar na het overlijden van juffrouw Lecoq ontmoet Jeanne Françoise Aubert, die hetzelfde levensideaal met haar deelt. Ze huren een woning en wijden zich aan de zorg voor de armen. Weldra voegt een meisje van 17 jaar, Virginie Trédaniel, zich bij hen. Op een avond ziet Jeanne er bezorgd uit als ze na een dag werken thuiskomt. Françoise houdt de soep in de gaten terwijl ze zich tegelijk met het spinrokken bezighoudt. Jeanne zegt tegen haar: "Ik heb zojuist iemand bezocht die diep te beklagen is. Stel je voor, een oude blinde vrouw, half verlamd, alleen in een krotwoning, in de kou, van de eerste dagen van de winter. Als je het goed vindt, Françoise, zouden we haar bij ons in huis kunnen opnemen. Voor de extra kosten zal ik meer gaan werken." "Zoals je wil, Jeanne." De blinde vrouw heet Anne Chauvin. De volgende dag reeds gaat Jeanne haar halen en legt haar in haar eigen bed. De ongelukkige vrouw maakt zich ongerust. "Hoe wilt u mij te eten geven? Waar gaat u zelf slapen als u mij uw bed geeft?" "Maakt u toch geen zorgen," antwoordt Jeanne. Enige tijd later klopt een oude juffrouw, bibberend van de kou, verlegen aan de deur aan. Ze had lange tijd een berooid echtpaar gediend zonder loon te ontvangen. Bij hun dood bleef ze dakloos en zonder inkomsten achter. "Isabelle," zegt Jeanne tegen haar, "u wordt gestuurd door de goede God. Blijft u bij ons?" En weldra komt ook een vriendin van Virginie, Marie Jamais, kennis maken met Jeanne en haar huisgenoten. En op 15 oktober 1840 stichten de drie vriendinnen een kleine liefdadigheidsvereniging die wordt geleid door de eerwaarde Auguste Le Pailleur, kapelaan van Saint-Servant. Françoise Aubert wil hen wel helpen met zieken verzorgen en het verstellen van kleren, maar is van oordeel dat ze te oud is om meer dingen op zich te nemen. Anderzijds hoeft een jonge, zeer zieke arbeidster van 27 jaar, Madeleine Bourge, zich bij de kleine groep. Zo is er rondom de twee bejaarde vrouwen een kleine cel ontstaan, het embryo van een grote congregatie die de kleine zusters van de armen zal gaan heten.

met mijn mand. Weldra kloppen andere behoeftige bejaarden aan de deur met de vraag te worden opgenomen en de zusters verhuizen naar een ruimer onderkomen. De gulle gaven van vrienden en het inkomen dat de zusters uit hun arbeid putten zijn niet langer toereikend om het huis draaiend te houden. De goede oude vrouwen die gewoonlijk uit bedelen gingen zeggen tegen Jeanne: vervang ons, collecteer in onze plaats. Een broeder van de heilige Johannes de Deo spoort de stichteres aan deze raad op te volgen, geeft haar haar eerste collectemand. De trotse Bretonse aard van Jeanne verzet zich tegen deze noodzaak, maar uiteindelijk legt ze zich toch erbij neer. Jullie zullen worden uitgezonden om te collecteren, meisjes van mij, zal ze later tegen de novice zeggen. Dat zullen jullie niet gemakkelijk vinden. Ik heb het ook gedaan met mijn collectemand. Het kostte me grote moeite, maar ik deed het voor de goede God en voor zijn armen. Dat is de oorsprong van de collecte, welke de belangrijkste bron van inkomsten wordt van de kleine zusters van de armen. Tijdens een rondgang vraagt Jeanne niet alleen geld, maar ook gaven in natura, bijvoorbeeld groenten, lakens, wol, ketels. Ze worden niet altijd goed ontvangen. Op een dag belt ze aan bij een rijke, oude, gierige man. Ze weet hem toch te overtuigen en ontvangt een royale gift. De dag daarop meldt de collectante zich wederom bij hem aan, maar deze keer wordt hij boos. Mijn beste meneer, antwoordt ze hem, mijn armen hadden gisteren honger. En vandaag hebben ze nog honger en morgen zullen ze nog altijd honger hebben. Wanneer hij zijn kalmte heeft hervonden, geeft de weldoener opnieuw en belooft het te blijven doen. En bij een andere gelegenheid krijgt ze van een geërgerde oude vrijgezel een oorvijg. En nederig zegt ze tegen hem, dank u, dat was dus voor mij. Geeft u mij nu iets voor mijn armen, alstublieft. Voor zoveel zachtmoedigheid gaat de portemonnee van de oude vrijgezel wel open. Zo weet ze met een glimlach de rijken tot nadenken te brengen, zodat ze de noden van de armen leren ontdekken. De collecte wordt zodoende een vorm van evangelisatie, een oproep tot ommekeer van het hart. Ledigheid is Jeanne Jugon een doorn in het oog. Ze zegt altijd, de heilige maagd was arm, ze deed zoals de armen. Ze verdeed geen tijd, want de armen moeten altijd bezig zijn. Als ze de hand heeft weten leggen op spinrokken, spinnenwielen en haspels, stelt ze die ter hand aan de minst gebrekkigen onder haar pensionairs. Deze zijn zo trots dat ze door hun werk de gemeenschappelijke beurs met een paar stuivers kunnen spekken en nemen zodoende met meer belangstelling deel aan het leven in het tehuis. Langzaam maar zeker raken Jeanne en haar vriendinnen georganiseerd. Ze nemen eenzelfde mantelpak, nemen een religieuze naam aan, die van Jeanne is zuster Maria van het Kruis, en leggen privé de gelofte van gehoorzaamheid en zuiverheid af. En enige tijd later voegen ze daar die van armoede en gastvrijheid aan toe. Met die laatste gelofte wijden ze hun leven aan het verwelkomen van arme oude mensen. Eind 1843 wonen er zo'n 40-tal mannen en vrouwen bij de zusters. 8 december gaan ze over tot verkiezing en wordt Jeanne verkozen tot overste met algemene stemmen. Maar op de 23e maakt de eerwaarde Le Pailleur deze verkiezing op eigen gezag ongeldig en wijst Marie Jamais aan als overste, die pas 23 jaar is en Jeanne is 51. Hij vreest inderdaad dat hij de congregatie niet zal kunnen leiden naar eigen goeddunken als Jeanne, wier ervaring en bekendheid hem hinderen, overste zou zijn. Jeanne kijkt het kruisbeeld aan, de muur en vervolgens een beeldje van de heilige Maria aan en knielt neer voor haar vervangster om haar gehoorzaamheid te beloven. Haar rol zal voortaan die van collectante zijn in plaats van overste. Een wat minder geestkrachtige ziel zou zijn teruggedeinst bij het vooruitzicht de leiding te verliezen over een huis dat naar eigen inzichten is georganiseerd, om daarna bedelares te worden. Naar mijn mening verklaarde een Franciscaan afkomstig uit Cancale
heeft mijn vererenswaardige streekgenote een belangrijke daad van deugdzaamheid gesteld toen ze na uit haar ambt van overste te zijn gezet een eenvoudige collectante werd. Want de vrouwen uit Cancelle zijn nogal onafhankelijk, om niet te zeggen autoritair, en delen liever bevelen uit dan dat ze gehoorzamen. Vanaf 24 december gaat Shana, ondanks de strenge vasten van de vigilie van Kerstmis, weer rond met de collectemand. Wie zal ooit weten welke beproevingen en verdiensten er verbonden waren aan die collectes en alle angsten die ze daarbij moest uitstaan, zonder het doel uit oog te verliezen, de noden van de dag en die van de volgende dag te lenigen, riep een spreker ooit uit. Weer of geen weer, ze moest erop uit, hitte, koude en regen verduren, allerlei soorten mensen aanspreken, lange afstanden afleggen en zware lasten dragen. Maar de ziel van Jeanne is waarlijk gedompeld in het mysterie van Christus de Verlosser, met name in zijn lijdensweg en zijn kruis. Johannes Paulus II op 3 oktober 1982. Moeder of kind. Doordat ze één met Christus is, aanvaardt Jeanne van harte de vernederingen en gaat zelfs zo ver dat ze die lief heeft en opzoekt. Er is er een die haar aangeboren trots misschien het meest op de proef stelt, en dat is de manier waarop haar overste haar laat weten hoe ze over bepaalde zaken denkt. In een brief van 26 januari 1846 schrijft Marie Jamet, 27 jaar jonger dan Jeanne: lief kind, wat is God goed dat hij een arm meisje als jij zo goed onthaalt. Let er wel op, mijn kind, dat je geen last bezorgt, en mocht je toch, hoe weinig ook, hinderen, maak dan geen misbruik van de goedheid van deze voortreffelijke persoon. Ik raad je aan ervoor te hoeden, je ervoor te hoeden, ook maar het geringste gevoel van eigenliefde op te vatten. Wees er wel van overtuigd dat wanneer we zo handelen, ten aanzien van jou, het niet om jou gaat, maar dat God het toelaat ten voordele van de armen, van zijn armen. Wat jou aangaat, houd jezelf altijd voor wat je werkelijk bent. Dat wil zeggen arm, zwak, ellendig en tot niets goeds in staat. Je moeder Marie Jamet. En Jeanne ontvangt deze raadgevingen zachtmoedig en nederig. Het liefdewerk breidt zich zozeer uit dat het noodzakelijk wordt de collecte steeds verder weg te houden. En Jeanne wordt naar Rennes gezonden. Vanaf de eerste dag vallen haar de bedelaars op onder wie de oudsten dringend hulp behoeven. Het is overduidelijk dat er in deze stad een nieuw huis moet worden gesticht. En met de hulp van de heilige Jozef wordt op 25 maart 1846 een huis aangekocht. Jeanne hervat haar collectes in het westen van het land. Er worden nog huizen geopend in Dinant, Tours, Parijs, Besançon, Nantes, Angers en zo meer. Omdat ze ieders vertrouwen heeft gewonnen, redt Jeanne herhaaldelijke malen het werk, waarvan de leiding haar was ontnomen van de ondergang. Ze komt en krijgt het geld dat ontbreekt, bemoedigt deze en gene en verdwijnt vervolgens om ergens anders hulp te verlenen. Niet hulp te zoeken, maar hulp te verlenen. Ze lijkt geen ogenblik rust te hebben, maar steunt volledig op de voorzienigheid.

0: Heilige Jozef, boter. Jeanne Jugon wil graag dat de oude mensen zich echt thuis voelen in de huizen waarin ze worden opgenomen. En op een dag constateert ze dat de ouden vandaag in het huis van Angers droog brood eten. En dat is dan nog wel de streek van de boter, roept ze uit. Waarom vraagt u geen boter aan de heilige Jozef? Ze ontsteekt een lichtje voor een beeld van de voedstervader van Jezus. Laat alle lege boterpotten aandragen en zet een bordje ervoor. Goede heilige Jozef, stuur ons boter voor onze oudjes. Bezoekers verbazen of vermaken zich over zoveel naïviteit. Daarachter verbergt zich echter een diep geloof. Een paar dagen later laat een anonieme gever een zeer grote partij boter afleveren, waarmee alle potten weer worden gevuld. En Jeanne wil ook graag de arme vrolijkheid bezorgen. Zo gaat ze naar de kolonel die het bevel voert over een garnizoenseenheid in Angers en vraagt hem op een feestdag in de namiddag een paar muzikanten van het regiment te sturen om de oudjes wat op te vrolijken. Zuster, ik stuur u het hele muziekkorps om uw plezier te doen en uw dierbare oudjes vreugde te brengen. En de fanfare van Angers komt ook haar steentje bijdragen aan de algehele feestvreugde. In mei 1852 keurt de aartsbisschop van Rennes, waar het moederhuis van de zusters is gevestigd, officieel de statuten van het werkgoed en geeft er de volgende naam aan: Familie van de Kleine Zusters van de Armen. Door hulp te verlenen aan verlaten oude mensen onderstrepen de zusters de onvervangbare waarde van het menselijk leven in de jaren van de ouderdom. Haar getuigenis krijgt een heel bijzondere betekenis voor onze tijd, waarin de technische en medische vooruitgang verlenging van de gemiddelde levensduur met zich meebrengt. De achting ten aanzien van de ouderen is gebaseerd op de natuurwet die verwoord is in het gebod van God: eert uw vader en uw moeder. De ouderen eren houdt een drieledige verplichting in: ze welkom heten, ze assisteren en een goed gebruik maken van hun kwaliteiten. Volgens Johannes Paulus II in een brief aan de ouderen: bejaarden hebben behoefte aan hulp al naar gelang hun krachten afnemen en gebreken optreden, maar ze kunnen daarentegen heel nuttig zijn voor de samenleving. De wederwaardigheden die ze in het leven te verduren hebben gehad, hebben hen verrijkt met een schat aan ervaring en ze zijn daardoor gerijpt om de gebeurtenissen op dit ondermaanse met meer wijsheid te beschouwen. Van hen kunnen de jongere generaties lessen in geschiedenis krijgen die hen zouden moeten helpen de fouten van het verleden niet te herhalen. Onze door haast en onrust overheerste samenleving vergeet zich de fundamentele vragen betreffende de roeping, de waardigheid en de bestemming van de mens te stellen. In dit kader zijn de affectieve, religieuze en morele waarden van de ouderen een onontbeerlijke hulpbron om de samenleving, de gezinnen en de individuen in evenwicht te houden. Tegenover het individualisme herinneren zij ons eraan dat niemand alleen moet leven en dat solidariteit van de generaties onderling noodzakelijk is en dat ieder zich kan verrijken met de gaven van de ander. Missionarissen op hoge leeftijd. Ouderen krijgen ook een evangelisatietaak toebedeeld. In heel wat gezinnen ontvangen de kleinkinderen van de grootouders onderricht in de eerste beginselen van het geloof. De ouderen vandaag, zelfs de ziekste, of zij die zich niet meer kunnen bewegen, kunnen de kerk en de wereld nog altijd een dienst bewijzen met hun gebed. Daardoor nemen ze evengoed deel aan het leed als ook aan de vreugde van de anderen. Ze verbreken de cirkel van het isolement en de onmacht. Door kracht te putten uit hun gebed zijn ze dan ook echt in staat nieuwe moed te geven door het getuigenis van lijden dat wordt gedragen in geduldige overgave aan God. Oude mensen krijgen de kans in hun vlees en in hun hart hetgeen ontbreekt aan het lijden van Christus aan te vullen. Vergelijk met de Colossenzen. Hoofdstuk 1. Door de beproeving van ziekte en leed. Hun gemeenschappelijk lot op te dragen ten bate van de kerk en de wereld. Om zich met deze missie te belasten, is het wel nodig dat ze het gevoel hebben te worden bemind en geëerd, want nederig het leed aanvaarden is niet gemakkelijk. Mensen die worden beproefd door groot lijden, door een groot leed, zijn soms geneigd zich over te geven aan verbittering en wanhoop. Hun naasten kunnen dan door een verkeerd begrepen medelijden overhellen naar het idee dat rechtstreekse bewerkstelliging van de dood, euthanasie, redelijk zou zijn. Maar ondanks de intenties en de omstandigheden houdt euthanasie een intrinsieke slechte daad, een verkrachting van de goddelijke wet, een belediging van de waardigheid van de menselijke persoon in. Dat lees je in de brief aan de ouderen van Johannes Paulus II. En ook de encycliek Evangelium Vitae. God alleen bepaalt het begin en het einde van het mensenleven, volgens zijn scheppingsplan. En hij roept ieder mens op om zijn kind te worden door deelname aan zijn goddelijk leven. Deze unieke waardigheid komt van Christus, die door de menswording zich in zekere zin heeft verenigd met iedere mens. Vaticanum II, Gaudium et Spes. Die waardigheid dus worden geëerbiedigd. En als die waardigheid moet geëerbiedigd worden, dat is de belangrijkste weegrede van de toewijding, waarmee de kleine zusters van de armen voor de oude mensen zorgen, in wie Jeanne Jugon hun geleerd heeft Jezus Christus te zien. Dat is de belangrijkste beweegreden van de toewijding, waarin de kleine zusters van de armen voor de oude mensen zorgen. Het is u van harte gegund. Na Christus te hebben gediend met haar collectes, begint de zalige in stilte aan haar laatste levensdagen. In de loop van het jaar 1852 verordent de eerwaarde Le Pailleur haar inderdaad zich uit het moederhuis terug te trekken. Voortaan zal ze geen betrekkingen met de weldoeners moeten kunnen onderhouden, nog enige aanzienlijke functie in de congregatie vervullen. Ze zal nog 27 jaar leven, verborgen voor het oog van de wereld, nederige huishoudelijke taken uitvoerend, zonder wat dan ook terug te eisen. Doordat ze haar situatie zeer lucide onder ogen ziet, behoudt ze een hart dat vrij genoeg is om al schertsend tegen de eerwaarde Le Pailleur te zeggen: u heeft mij mijn werk ontstolen, maar het is u van harte gegund. In de lente van 1856 gaat het moederhuis van de kleine zusters over naar een groot domein dat ze op 35 kilometer van Rennes hebben aangekocht, La Tour Saint-Joseph. Daar staat Jeanne de novice bij met haar geestelijke raadgevingen. Wanneer ze het moeilijk hebben, zegt ze: ga naar Jezus wanneer je geduld en je krachtje in de steek dreigen te laten, wanneer je je eenzaam en machteloos voelt. Hij wacht op jou in de kapel. En zeg tegen Jezus: u weet precies wat er aan de hand is, goede Jezus. U bent de enige die ik heb, die alles weet. Kom mij toch te hulp. En ga dan weer en vraag je niet bezorgd af hoe je moet gaan handelen, als je het maar tegen de goede God hebt gezegd. Meer hoef je niet te doen. Hij heeft een goed geheugen. En zo drukt de novice op het hart. Zij drukt de novice op het hart, vooral met devotiegebeden niet te overdrijven. Jullie oudjes zijn het gauw moe, ze zullen zich vervelen en opstappen om te gaan roken. Zelfs tijdens het rozenkransgebed. Ze laat de jongeren in haar ervaring delen. Meisjes, jullie moeten altijd opgewekt zijn. Onze oudjes zien niet graag droeve gezichten. Laat niets jullie te veel zijn als jullie voor hen moeten koken of hen helpen verplegen, als ze ziek zijn en zo meer. Wees als een moeder voor hen die erkentelijk zijn en voor hen die voor alles en wat jullie voor hen doen geen blijk van erkentelijkheid kunnen geven. Zeg bij uzelf: het is voor u, mijn Jezus. En ook bid en bezin voor je begint. Dat heb ik mijn hele leven lang gedaan. Ik wikte en woog ieder woord. En in de laatste jaren van haar leven sprak Jeanne vaak in alle rust over haar dood. Voor ze heen ging heeft ze de laatste vreugde gekend. 1 maart 1879 verleent Leo XIII de definitieve goedkeuring van de constitutie van de Kleine Zusters van de Armen. De congregatie telt ongeveer 2400 zusters en 177 opvanghuizen. En op 29 augustus van dat jaar sterft Jeanne zacht haar laatste woorden: O Maria, goede moeder, kom naar mij. U weet dat ik van u houd en er naar verlang u te zien. En zo'n nederig leven moest wel veel vruchten dragen. Op de drempel van het derde millennium bestieren 3460 kleine zusters 221 tehuizen verspreid over de 5 werelddelen. De wonderbaarlijke voorzienigheid is zo attent ervoor te zorgen dat de zusters nog altijd voornamelijk van giften leven. Toen Jeanne Jugon werd zalig verklaard, zei paus Johannes Paulus II: de gehele kerk en ook de maatschappij zelf kunnen niet anders dan met bewondering en applaus de wonderbare groei aanschouwen van dat minuscule evangelische zaadje dat ooit in de Bretonse aarde is geworpen door de allernederigste zuster in Cancale, zo arm aan aardse goederen, maar zo rijk aan geloof. Et exaltavit humiles, hij verheft de nederigen. Deze welbekende woorden uit het Magnificat vervullen mijn geest en mijn hart met vreugde en ontroering. Aandachtige lezing van de aan Jeanne Jugon en het epos van haar evangelische liefdadigheid gewijde biografieën maken mij geneigd te zeggen dat God geen nederige en geen nederigere dienares kon verheerlijken. Door herhaaldelijk de kleine zusters op het hart te drukken: wees klein, heel klein. Bewaar de geest van nederigheid en van eenvoud. Als we ooit denken dat we iets zijn, bewijzen we de goede God geen eer meer en komen wij ten val. Droeg Jeanne in feite haar eigen spirituele ervaring uit. In de wereld van vandaag, en helaas soms ook in de kerk, worden we regelmatig geconfronteerd met trots, efficiëntie, verbetering en de verleiding van machtsmiddelen. Ze staan de komst van het Rijk Gods in de weg. Daarom is de wijze waarop Jeanne Jugon vorm heeft gegeven aan haar spiritualiteit zo aantrekkelijk voor volgelingen van Christus en vervult zij hun harten van hoop en evangelische vreugde die ze uit God en uit hun zelfverloochening hebben geput. Zalige Jeanne Jugon, gij die in teken van de aanwezigheid van God in de geschiedenis bent geweest, volgens Johannes Paulus II, leer ons onze naaste nederigen te dienen uit liefde voor Jezus Christus. Dom Antoine Marie.
1: Beste luisteraars, tot zover de geestelijke brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval over de zalige Jeanne Jugon. Ondertussen is zij ook heilig verklaard. En dit op 11 oktober 2009. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

Groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 29 tot en met 31. En God zei: Hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Op het einde van de zesde dag, de verzen die we hebben gelezen, gaat het over het voedsel. Het einde van de schepping gaat over voedsel. En het voedsel dat ons gegeven wordt en dat aan de dieren gegeven wordt, moet dienen om de schepping verder te zetten. Want wat is voedsel? Voedsel is het nemen van bestanddelen tot zichzelf om te groeien, om te kunnen werken, om zich dienstbaar te kunnen opstellen tegenover de schepping. En daarmee eindigt God de schepping. Goed, er zal nog een zevende dag komen, daarover later meer. Maar het einde van de zichtbare schepping is gebeurd met het geven van voedsel. En wat wordt er gegeven van voedsel aan de mens? Zaadvormende gewassen en alle bomen met zaaddragende vruchten. Het gaat er dus over plantaardig voedsel. Er is geen sprake van dieren bij het begin van de schepping om te kunnen eten. Later in de Heilige Schrift, namelijk in het boek Genesis ook, hoofdstuk 9, vers 3, lezen we: alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat allemaal naast het groene gewas. Het is dus pas na de zonde dat God ook de toelating geeft om dierlijk voedsel tot zich te nemen. Hoe moeten we dat beschouwen? In de eerste plaats werd er plantaardig voedsel voorzien volgens de schepping. Na de schepping komt de zonde. En na de zonde wordt er een ander soort voedsel er bovenop gegeven. En dat is het dierlijk voedsel. Er zijn vandaag sommigen die zeggen dat wij dan eigenlijk allemaal vegetariërs zouden moeten worden om terug te keren tot het begin zoals God het bedoeld had bij het begin van de schepping. Maar dat is op zich eigenlijk het ontkennen dat we op dit moment in een toestand leven van zondigheid. Nee, het eten van dieren is niet slecht. Het eten van planten en van vegetarisch voedsel is niet slecht. Maar de ideologie achter een soort van veganisme is eigenlijk het ontkennen van de zondigheid van de mens. Alsof het eten van dieren zondig zou zijn. Dit is niet het geval. Het eten van dieren echter is wel gekomen na de zonde, maar niet door de zonde. En het is ook niet voor niets dat Jezus later in het evangelie zal vertellen dat Hij het Lam van God is. En dat Lam nemen we tot ons. Ja, ook Jezus heeft van dat dierlijk voedsel gegeten. Vissen, alles wat beweegt, lammeren enzovoort. Dus het dierlijk voedsel tot zich nemen is niet zondigheid, maar het is wel gekomen na de zonde. In het begin was het plantaardig voedsel. Maar om nu volledig terug te keren enkel en alleen maar tot plantaardig voedsel, is eigenlijk ontkennen dat er een zondige toestand is. Wij leven na de erfzonde en wij zijn allemaal ook gekenmerkt door die erfzonde, ook al is het reeds weggewassen in het doopsel. Maar de voltooiing, de voleindiging van de schepping laat nog op zich wachten. Op het einde der tijden, wanneer Jezus Christus terugkomt, ter voltooiing van de schepping. Ja, Jezus zei op het kruis, het is volbracht. En die volbrenging van het offer, gebracht door het Lam van God, geldt voor de mensheid voor zijn tijd, maar ook voor de mensheid na zijn tijd. En het is pas helemaal op het einde dat wij het volledige plaatje, laten we maar zeggen, zullen kunnen zien en bewonderen van het machtige werk dat de Heer is begonnen tijdens zijn schepping. Er is ook nog iets heel belangrijk. God eindigt, zoals gezegd, de schepping met het geven van voedsel. Hij geeft daarmee eigenlijk een doel aan de mens, maar ook aan de gehele schepping. Groei wordt vruchtbaar.
Dat is hetgeen dat er ook letterlijk staat. En het is net doorheen dat voedsel dat God ons zomaar geeft om te kunnen groeien, dat de eerste mensen zullen zondigen, omdat ze het foute voedsel zullen nemen. En dat foute voedsel is dat ene dat God heeft verboden. Om ons niet gelijk te maken aan God. Jawel, we zijn geschapen naar de gelijkenis van God, maar niet om de plaats in te nemen van God, maar om onszelf te verwonderen elke dag opnieuw van het feit dat wij van God komen en dat wij op hem gelijken. Maar zelf de macht nemen, zoals God de macht heeft, daar ligt de zonde. En dat zal de mens doen bij het begin, zelfs net na de schepping. En het gaat ook wel degelijk omwille van het voedsel. Ook daar zien we een antwoord van Jezus die gekomen is, zeg maar, om te herscheppen. Hij zelf wordt tot voedsel gegeven. Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, en zie het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Die woorden zijn tegelijkertijd mysterieus, maar eigenlijk beter nog mystiek. Jezus vraagt om ons waar voedsel te ontvangen bij hem. En dit wil letterlijk zeggen ontvangen. Niet grijpen, niet nemen, maar krijgen. God geeft ons het voedsel, zoals hij het nu heeft gegeven op het einde van de zesde dag. En het besluit van die zesde dag is zoals we gewoon zijn. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. De schepping van de mens werd niet beëindigd met hij zag dat het goed was. Maar bij het aanschouwen van de gehele schepping zegt God wel dat het heel goed was. Niet alleen goed, heel goed. Met de mens inclusief, zeg maar. Maar over de mens zelf werd het niet gezegd dat de schepping goed was. Ook daar zien we een indicatie naar de zonde. De zondeval van de eerste mensen. Maar dat het terug goed komt, daar zijn we zeker van. Want dat zit hem in die belofte die God eigenlijk vandaag maakt. Namelijk dat het heel goed is, zijn schepping. En ook al is er iets niet goed geweest in die schepping, God zelf zal het komen redden. God zelf zal het komen herstellen. En dat gebeurt in Jezus Christus, God die mens wordt en die ons het ware voedsel zal geven, een voedsel dat ons zal toelaten om alles wat verkeerd is te herstellen, opdat het werkelijkheid wordt wat God nu reeds zegt op die zesde dag van de schepping. Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond, het werd ochtend, dat was de zesde dag. Zie daar het scheppingsverhaal in zes dagen. In zes dagen heeft God, symbolisch gezien natuurlijk, niet wetenschappelijk, we hebben het al vaker gezegd, maar in die zes dagen heeft God met veel zin, met veel wijsheid, de schepping gegeven en overgelaten aan de mens. Maar hij laat ons niet in de steek. Hij gaat met ons mee. Zeker doorheen Jezus Christus, in wie het duidelijk wordt waarop wij gelijken. Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En zo hebben we gelezen, beste luisteraars, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 29 tot en met 31. We lezen nogmaals. En God zei, hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond
en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Vandaag mogen wij weer terugblikken op enkele van de bezoeken die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Zou u een van deze fragmenten die u gaat horen integraal willen herbeluisteren, dus de hele uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. En wij beginnen met onze uitzending van de maand mei. Toen mochten wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijse. En wij gaan beginnen met het gesprek dat wij voerden met bewoonster Maria. Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
2: 2 jaar.
1: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
2: Ja.
1: En dan bent u naar hier gekomen?
2: Ja.
1: En bent u hier tevreden?
2: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen. Hè. En dat heb ik gedaan.
1: En dat is goed gegaan?
2: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
1: Ja, inderdaad.
2: Zo moet het zijn.
1: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
2: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
1: En wat doet u dan? Wat houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
1: Oké. Okay.
2: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
1: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
2: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè?
1: En wat leest u graag?
2: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
1: U heeft eigenlijk te veel te doen.
2: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet meer? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
1: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
2: Ik ook. Ik ben 95, hè?
1: 95?
2: Ja.
1: Dat zou je echt niet zeggen. Dus,
2: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
1: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
2: Want... Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis moeten. En als ik teruggekomen ben, ja.
1: Oké, okay, ja.
2: Dan was het de moment om naar hier te komen.
1: En
2: ik ben een raar. als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht, nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit, ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest, en ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, voilà Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
1: U neemt de situatie zoals ze is.
2: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
3: Nee.
2: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
1: En heeft u kinderen, mevrouw?
2: Kinderen? Ik had er 5.
1: Dat is mooi.
2: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
1: Oké. Okay.
2: En ik heb er nog 4.
1: Nog 4. En is ze...
2: Ik heb een zoon dat priester is.
1: Ah ja, oké. Okay. Hier in België of ergens anders?
2: Wat lief?
1: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
2: In Opwijk is die priester.
1: Ah, oké. Okay.
2: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
2: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
1: Oké. Okay.
2: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
1: Ja.
2: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
1: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
2: Dat is niet zo, hè?
1: Ja.
2: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een 3e. Maar ja, ze moeten leren, hè?
1: Ja, absoluut. Enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat, gaan wij
2: dat nog... heb ik nu graag gedaan.
1: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn aan het terugblikken op onze uitzending van de maand mei, waar wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijsse. Zo net hoorde u een gesprek met bewoonster Maria. En nu gaan we luisteren naar het gesprek met personeelslid Frederik, waarin hij vertelt over zijn job en ook getuigt hoe hij het geloof heeft teruggevonden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijsse. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Termeren als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk, heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Je kent het wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat je gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Okay. Dus ik heb altijd... Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké? Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al die jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelf niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan beslist, of besloten liever, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En ja, veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Ja, zowel dus de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we determineren. Maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds, één dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk, dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun, als het iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja, ja. Yes.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over zeggen?
1: Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Wij gaan nog luisteren naar één gesprek uit de uitzending van mei, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. Deze keer is het een gesprek met een vrijwilliger, Jean-Pierre genaamd. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente Neer. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ik woon in Huldenberg, dus om 5 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag... ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee, omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen, met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af, ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik, 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja. Ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Hmm. Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee. Ja. Dat... Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden. Hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt daar niet aan doen. Je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wikke pijn, hè. Dat is toch, ja. Die band, hè, is weg dan, hè. Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Wij hebben zojuist teruggeblikt op ons bezoek aan het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En dan gaan we nu verder met een andere uitzending van het afgelopen jaar, namelijk met onze uitzending van de maand november. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En wij beginnen deze terugblik op die uitzending met een gesprek dat wij mochten voeren met bewoonster Achie. En in deze uitzending hebben wij meermaals een langer gesprek gehad met bewoners daar. En zo ook dit gesprek met Achie. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Achie. Achie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
1: Heel graag gedaan, mevrouw.
0: Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
0: Ja. Dus al enkele jaren.
1: In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een eenpersoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
0: Dus ook al een paar jaar...
1: Uitzicht. De einders, ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
0: Oké. Ja, het is inderdaad... Ja,
1: mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op de container. Maar hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
0: Oké, dat is goed.
1: Van 17 jaar ver, ik mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
0: U schrijft elke dag in uw dagboek?
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Ja. Dat... Het is ook een geheugen. Hoe noemen ze dat? Ja, steuntje.
0: Ja.
1: En dat is mijn directeur.
0: Ja. Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
1: Absoluut. Dat ondervind ik. En ook...
0: voor uw oefen. Ja, uw handen.
1: Mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor. Ja.
0: En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
1: Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
0: Ja.
1: Om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook, hè. En ja, we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn, weten wij altijd waar naartoe. De hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeut. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel op mijn gemak.
0: Oké. Ja, ik zie dat u...
1: Vroeger heel verschil.

0: Gams nennen.
1: Okay.
0: Man das Wasser in der Hohle, also lieben Germain. Ja, ja. Und Nathalie, er hat Therapeuten, sorgt dafür, dass sie Eden und Trinken hat. Update. Ja, das ist angenehm. Wir missen haar.
1: Ja, maar misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
0: Goed, het kan het niet. Ja. Dat is goed. Hè.
1: We zitten hier aan het raam.
0: Ja.
1: Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
0: Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder. Omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel. Daar de treurwilg, nu is zij kalm. Maar als een beetje wind is, wiegt hij prachtig. Hè? Allee. En ja, het zijn schone wandelingen, absoluut.
1: U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
0: met
1: graag?
0: Met een vriendin, allee, met een medebewoonster. Ja, als ik naar de Bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de Bisons ook weer lezen. Ja.
1: En wat voor boeken lees
0: ik? Ik spreek er eerst wel tegen. Hè? Ik spreek tegen de Bisons.
1: Okay.
0: En ze komen afgestapt. Hè? Ze kennen mij al een beetje. Oh. En ze weten ook dat ze vers gras... Ik trek hier met de gras. langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè? Het is allemaal afgegeten. Maar ja, het is de tijd van het jaar ook.
1: Oh ja. Maar zijn ze een goed gezelschap om mee te lezen?
0: De Bisons.
1: Ja.
0: Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. ja.
1: Wat voor boeken leest u graag?
0: Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwtjes daaraan. Hè. Over, ik zing in Vlaanderen, ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
1: Ja, uw ouders en uw broers en zussen.
0: Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zussen. Waren met 7 kinderen. Mijn zussen, alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
1: U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
0: Ik ging, maar ja, want dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. In zo'n groot gezin, dat is toch... Ja. We gingen wel serieus aan elkaar vast. En, ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
1: Ja.
0: De 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. En onze Jo. De jongste van de 7. En het oudste is onze zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt. En zat direct. Ja. Was voorzien. Hè. Scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101. Mijn oudste.
1: Okay, de oudste leeft nog. Dat is,
0: Mijn oudste is mijn jongste broer. En ik.
1: En de hoeveelste was u van de kinderen?
0: De Jo, Leentje, ik.
1: Oké. Okay.
0: Mieke, Grietje.
1: Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
0: De derde jongste.
1: Ah, de derde jongste. Oké. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
0: Ja.
1: Speelt u daar veel op?
0: Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
1: Oké.
0: Okay. Soms vlucht ik naar dat pianootje. Als ik me eenzaam voel.
1: En speelt u al lang piano?
0: We waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, want het was de andere 5.

0: kreeg een pianoles van mijn oudste zus, toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen. Okay. Dus op zijn ene knie waren we maar zo groot, 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
1: Ja.
0: En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijse Boekel. Hij was afkomstig van Blasius Boekel, dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we op de buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school, die dan natuurlijk een internaat werden voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zus, we waren nooit alleen. Want van broer, van een zus. Dat maakte heel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen. In het koor van... In Gaveren was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspelen. Ik heb veel toneel gespeeld.
1: Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen, of niet?
0: Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet uw leven vast.
1: Ja.
0: En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open glas... Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld... In het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja maar, Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja maar, zeg ik, zo met veel overtuiging. Ja maar, ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ze wisten het daarop.
2: Ik zie hier ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
0: Ik heb 3 kinderen, 50ers. Hè.
2: Ja.
0: Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
1: Ja, inderdaad.
0: Schatje is nu anderhalf jaar.
1: Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
0: Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon.
1: Okay.
0: Anaïs in Antwerpen. En ja, daar... I love him. Dat is ook hem.
1: Ja, er hangen in dat overal
0: badje,
1: foto's.
0: Dat zijn eigenlijk mijn de grote kleinkinderen, als ze klein waren. In dat blauw badje.
1: Ja, 3 kindjes in een klein babybadje.
0: Ik had altijd een bende kinderen. Een grote bad, 3 tezamen... En ze mochten spelen met speelgoed. En dan was hij. En mijn man zat er klaar in de canapé met een handdoeken op zijn schoot. Ik had dat klaargelegd voor hem. En één per één, die gewassen was, moest trapjes beneden. En op zijn schoot de klein en hij. Ja.
1: De een na de ander.
0: Mijn man die de rest droogde. Ja, ik heb veel meegemaakt. Wij zijn ook pleeggezin geweest. En dat vind ik wel heel belangrijk... Nog altijd, ja. De pleeggezinnengroep van OCMW Gent. Aan de Puisleg. Ze zochten pleeggezinnen. En ze kwamen bij mij terecht door de directeur in Gent van de pleeggezinnendienst. Die eigenlijk bij ons thuis, zoon ten huize was.
1: Okay. Heeft u dat lang gedaan? Pleegouders geweest?
0: Wij zijn lang pleegouder geweest, ja hoor. Ja. Het is een beetje komen en gaan. Hè.
1: Ja.
0: Sommige kinderen blijven 2 jaar, sommige 5 jaar. Volgens de omstandigheden van in hun eigen gezin. Maar dat waren cirkeltjes. Hè. Ja.
2: Hoe kijkt u daar op terug, op pleegouder te zijn geweest?
0: Ik ben daar... Ja, ik ben niet het type dat op mezelf stoeft, maar ik ben er toch fier op.
1: Ja.
0: Want we hebben dat toch goed gedaan. We kregen altijd de stempel van een van de beste pleeggezinnen uit het Gentse. De jongen waren wel, we woonden in Rons, hè, maar dat was uitgebreid. Ja, en ik heb er veel voor gedaan ook.
1: En wat denkt u dat het was? Wat deed u anders dan andere pleeggezinnen? Dat jullie ja, het goed deden, om het zo te zeggen?
0: Ja, er waren mislukkingen bij ook. Hè. Je moet er veel voor opofferen. En, want ik herinner mij, we waren een keer 3 maanden zonder pleegkinderen. Dat ze verhuisd waren of opgeëist waren door de natuurlijke ouders. En mijn oudste dochter, ik zal het nooit vergeten. Wanneer komt er nu weer pleegkindjes, Moeke? Ja, ze waren daar zo, ze waren gewoon en ze waren daar zo aan gehecht. Ja.
1: Het werd toch heel het gezin gedragen?
0: Het was toch, ja. In de vakantie kwamen er dan nog 2. Altijd wisten ze mij wonen, hè, hoe zijn weekend. Ach, ze nog kunnen een paar nemen, we weten niet waar naartoe met die 2. Anneke en Pieterke, broer en zuske, we kunnen dat niet scheiden. Allee, ja, zo, hè. En kwamen ze bij ons terecht, hè. Ja. Maar ik heb het moeilijk gehad ook, want na 10 jaar huwelijk, ik weet niet of ik dat eigenlijk of dat belangrijk is, heb ik contact dat mijn man in Zweden een vrouw had en een kind. En dat was een grote slag voor mij. Hij heeft mij altijd verzwegen van angst dat ik hem zou verlaten. Maar, onnozel. Het is bespreekbaar. Ik was pleeggezin. Nee, dan kon er nog bij. Ja, maar ze is dan bij haar moeder gebleven in Zweden. En mijn oudste dochter, Reinhilde, heeft daar nog altijd contact mee, toch? Maar mijn jongste dochter is meer... Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En als ik dan zei, maar zij moet dat begrijpen. Ze heeft geen vader. Ik heb ook geen vader. Wil ze zeggen, mijn vader houdt zich niet bezig met mij. Hij heeft andere beslommeringen. Ja, dat was zo'n beetje... Ja.
1: Ja, dat is heel moeilijk, hè. Dat is een kwetsuur.
0: Dat is
1: die,
0: soms moeilijk, ja. Ja, maar misschien Hilde, oh, ik heb er een zus bij. Dat was het verschil. En mijn zoon, dat is mijn jonge god.
1: komen uw kinderen je nog veel bezoeken hier? En uw kleinkinderen?
0: Het is toch, regelmatig niet, maar toch af en toe.
1: Ja. Ja, ja. U ziet ze wel nog.
0: Oh ja, absoluut. Ja. Zelf koffietafel. Ja, ja. Het zijn er nu al een paar. Ja. Verloofde. De oudste.
1: Ja. Goed. Ja.
0: Een tweeling van Renilde. Ja. Oh, en ze staan er allemaal. Het is leuk. De verloofden komen al mee. Ze zijn ook moeke.
1: Ja. Hartelijk bedankt dat wij met u mochten spreken. Het was een heel aangenaam gesprek. We gaan even naar muziek luisteren en dan nog naar ergens anders wandelen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Menslievend. We hebben zojuist een gesprek gehoord met bewoonster Aggie. Wij mochten met haar spreken toen wij op bezoek waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke in de maand november. En dan gaan wij ook nog luisteren naar het gesprek met bewoonster Margriet uit diezelfde uitzending. Beste luisteraars, welkom terug. We zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En we zijn van het kantoor van de directeur, weer enkele gangen doorgelopen. En nu zijn we op de kamer van Margriet. Margriet, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Maar ja, dat ben je toch niet zwaar, hè?
0: Margriet, kan u mij vertellen hoe oud u bent?
1: Ja, 94 jaar.
0: 94. En woont u al lang hier in dit huis?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Heeft u daarvoor dan in een ander huis gewoond?
1: Nee. Ik was gevallen, nee. Thuis.
0: Thuis, ja. En dan naar een woonzorgcentrum gekomen?
1: S'avonds, ja. En dan hebben ze naar mijn dochter gebeld. Ik had gezegd, ik zeg, laat mijn dochter toch gerust. Ik zeg, het is toch maar gevallen dat ik ben. Maar ja, mijn dochter moest toch verwittigd worden. En die is dan van hier naar Sint-Petersleeuw nog komen gereden. Hè.
0: Zij woont hier in deze streek, uw dochter?
1: Zij woont hier in deze streek. Het is daarmee dat ik hier ben. Hè.
0: Ja, om dicht bij haar te zijn.
1: Ja, ja.
0: Komt ze u veel opzoeken dan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Lopke, ze komt.
2: Heel veel, hè?
1: Ja, zeker 1 keer of 2 op de week.
0: Oké.
1: En ze komt mij dikke zalen voor met hun mee te gaan. En bij hun gaan eten en zo.
0: Oké.
1: Ja. Mijn dochter, daarvan kan ik op dat gebied nu niks zeggen, zo.
0: Ze is er heel veel voor u.
1: Ja, ja. Ja. En zij doet mijn was. Ze komt dat brengen. Ze legt dat in de kas. Als ze een keer appelschijven bakt, dan brengt ze er mee voor mij. Abelsie, hier ligt nu nog een banaan. En ik heb gedacht, bal, dat zij die banaan niet nodig heeft. Dat zij die daar, die je wel kan kopen. Maar alleen, ik heb gedacht, ik zeg, boy, ik heb een banaan, ik zal dat aan ons Marina geven. De mij kan ik een keer eet geven. Want ja, anders, ik kan ik haar niks geven. Het is zij dat aan mij moet geven. Want zij zit in de buitenwereld. En ik zit gesloten binnen. Hè.
0: Maar je kan ook veel geven aan mensen gewoon door je aanwezigheid. Hè? Je hoeft daarom niet echt iets fysiek te geven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben er zeker van dat die dochter ook heel veel ontvangt door tijd met u te spenderen.
1: Ah ja, dat zeker. Wij zijn dan samen content, hè?
0: Ja.
1: Zij is content dat ik content ben, hè?
0: Ja.
1: En haar man, dat moet ik echt zeggen. Die jongen, die is echt goed voor mij.
0: Een heel goede schoonzoon.
1: Ah, wel. Ja, ik kan geen beter nemen.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Hij zal mij helpen voor in de auto, voor daaruit. Mijn kerken daar, hij zet dat in zijn auto. Dan moet ik zeggen, ik kan geen betere jongen hebben.
0: En hebben zij kinderen? Heeft u kleinkinderen? Of niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dat is wel moeilijker. Oké,
0: okay. Nee, maar dat is oké. Okay. Ik zie mevrouw...
1: Dat is mijn zoon.
0: Ja, ik zie...
1: Die is overleden.
0: Oké. Okay. Het is een kinderportret.
1: Ja, hij was 49 jaar.
0: Dus al...
1: Dat ben ik niet met mijn communie. Allee, dat zijn wij met ons communie. Dat is mijn dochter. Met haar communie. En dat is mijn dochter als ze kleintjes was. Ik vond dat toch zo lieveke. Als die kleintjes was.
0: Het is een heel mooie foto, hè?
1: Ja, ja, wel ja. Ik ben daarvoor nog content dat ik die heb.
0: Ja. Ja,
1: ik vond dat toch zo lief.
0: Ja, er zijn 4 foto's boven haar bed. Dat is waar we het over hadden.
1: Ja. Ja.
0: Mevrouw, heeft u gewerkt in uw leven?
1: Gewerkt?
0: Gewerkt, ja.
1: Ik geloof het. Wij waren bakkers.
0: Oké, hard gewerkt dan.
1: Hard gewerkt. Tot 80 jaar.
0: Tot u 80 was?
1: Tot 80 jaar, ja.
0: En wat deed u voor de bakkerij? Bakte u brood of deed u iets anders?
1: Alles.
0: Alles.
1: Ja. En ik met mijn fiets. In het begin. Zo is dat begonnen. Ik had een mevrouw in Ruisbroek dat ik goed kende. En ik zeg tegen mijn moeder had brood gebakken. Ik zeg, mag ik van mijn reken, Nikki, een brood meedoen? Maar ja, zei mijn moeder. Ik had daar een brood mee gedaan. Zeg maar reken, ik heb al een boerenbrood mee. Oh, maar Rietke was content. De week erop zie ik haar terug. Maar Rietke, kan ik nog zo'n brood hebben? Ik zeg, bah, joh, maar reken. Ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg, ik moet nu 2 broden nemen van Marieke. Ja, dat was goed. Dan zijn er dat 3 geworden en 4. Dat men met 2 auto's, 2 kamionetten op den duur reed. En ja, want waar wij woonden, daar, wij woonden de straat afgelegen. Daar zou u een boterham niet goed kunnen verdienen hebben. Maar ja, doordat we een tournee deden, hè. Hadden een goede handel, hè.
0: En dat is vanzelf gegroeid, dus eigenlijk.
1: En zo is dat gegroeid. Met mijn fiets, met dat inbrood. En daar waren daar metsers bezig aan het werken. En die zagen mij altijd met mijn fiets, want ik moest naar Ruisbroek rijden, met mijn fiets. Ja, dat was een stapje van de deur, hè. En die metsers, die zeiden... Maar wie heeft die toch gemaakt, hè? Dat is toch een ijzeren. Ik had een bak van achter op mijn fiets. Ik had een kabas zo, een kabas zo en een van voor.
0: Zwaar beladen.
1: Dat was allemaal met brood. Ah ja, ik moest verrijden. Mijn ooms... Ik had 2 ooms die bierhandelaar waren. En zaterdags reden die waar dat ik mijn toer had. Hè. En dan deden die op hun kamionet... Met een grote bassin, dat brood daarin, dan moest ik altijd niet bij hem weer rijden. Hè. En ik had daar al cadeetjes, hè. Als ze mij zagen, hè. O, Bekkerine, Maar hij mij hoe me ja. Maar hij kon helpen. Want die ene jongen is ook al lang dood. Van op een ding gekropen. Een boom met jasmijnen. Jasmijnen. En daar waren splinters in, hè. En die had een splinter in zijn bil. En die is daarvan gestorven.
0: Oké.
1: Okay. En dat was eigenlijk het leven hoe dan wij begonnen zijn met bakken.
0: En dan heeft u tot uw 80ste rondgereden om brood af te zetten. Ja. Dat is,
1: Maar dat was dan mijn camionette.
0: Ja, dat was niet meer fietsen.
1: Nee. En wel, de dokter kwam een keer bij ons. En mijn moeder zegt tegen hem, dokter, maar ja, ons Margret, die rijdt altijd met jaren fiets. Ja, vind ik niet, ik heb dat al gezien zijn. En laat ze maar rijden, aan, want dat is haar gezondheid, zei hij. Ik was dan misschien een meisje van een jaar of 18. Zoiets. En dan heeft het zo voortgeduurd, hè. En ik heb het altijd met mijn goesting gedaan. Dat ik nu nog terug moest jong zijn. En ze zouden zeggen, wat zouden willen doen? Ah wel, ik wil mijnzelfde leven naar beginnen. Ik heb dat graag gedaan.
0: Oh, dat is zeer mooi. We zijn heel blij om dat te horen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mevrouw, zou ik nog mogen vragen over dit huis? Doet u veel aan activiteiten mee? Bent u veel bezig hier?
1: Hier?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat doet u zo allemaal?
1: Hier. Luister, voor mijn part, hè, kun je niet beter zijn. Hè? Je bent hier goed. Uw eten is goed. En alles is goed. Als mijn dochter mij komt halen, dat is goed. Dat mag. Daar wordt nooit niet over gereclameerd. Alleen, ik zeg het. Als je moet naar een rusthuis gaan, is dat hier wel aan te raden zijn.
0: Dat is een groot compliment.
1: Ah ja, dat is niet dat ik dat zeg omdat Lopke hierbij zit. Dat is niet daarvoor. Dat is de waarheid.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw. Dat is een mooi om daarop te eindigen.
1: Ja.
0: Dan gaan onze luisteraars nog even luisteren naar muziek en daarna zetten wij onze rondleiding verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We hebben u zo net enkele gesprekken gebracht vanuit de uitzending van november, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En dan gaan we nu verder met onze laatste uitzending waarop wij gaan terugblikken. Namelijk de uitzending van juni, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Sint Felix te Herne. Wij beginnen met een gesprek met bewoonster Nicole. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang.
1: Ja.
0: Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
2: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
2: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Alst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké. Okay.
2: Ik wil hier niet meer weg. Hè. Ja, ik kan niet meer. Ja, ik kan niet meer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
2: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
2: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
2: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
2: Heel lang, ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké. Okay.
2: Ja, kijk, en nu ben ik terug.
0: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
2: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
2: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
2: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
2: Kijk hier. Mijn hand hier, ze gaat niet. Mijn been. Ik kon me spreken ook. Ik kon het allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
2: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
2: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
2: Ik doe mee alles mee.
0: Je doet met alles mee? Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
2: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, over... Ja. Ja, overal harde bijen, ja. Ik kan er niet mee, hè. Ik kan maar...
0: Maar
2: ik doe toch mee, hè.
0: Dat u kan gebruiken.
2: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er dan... U bent graag bezig.
2: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
2: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
2: Ik lees veel en televisie kijk dan ook, maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
2: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie hier een boek.
2: Ook een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
2: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent er nog niet zo heel lang. Heeft u... Uw medebewoners ondertussen al
2: ik
0: wat
2: ken
0: kunnen leren
2: allemaal.
0: Kennen?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
2: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Medewerkers hier allemaal. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
2: Toen ga ik een keer op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
2: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
2: een
0: kinderen?
2: 1 dochter of en 2 kleinkinderen. En nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
2: Ja.
0: Ah, leuk.
2: Ja, daar zit.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
2: Ja.
0: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
2: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
2: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
2: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
2: Ja, dat kan hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
2: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dan brengen wij u nog graag een gesprek met zorgkundige Eline. Zij vertelt ons meer over haar taken en over haar ervaringen als personeelslid in een woonzorgcentrum. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buiten gewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja...
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier veel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: U bouwt echt wel een band op.
1: Met ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner... nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet. Hè.
0: Ja, oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor... Is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt? Of
1: een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door...
1: Ja.
0: Ja, er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En... Kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen. Ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat u beter ligt. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Indien u een van deze uitgelichte uitzendingen integraal zou willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. Hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij weer klaar om u een nieuwe uitzending te brengen. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw

De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe was in het bijzonder ook getekend door een heldhaftige wijze waarop hij de armoede beleefde. De armoede die, als het ware, ook centraal staat in de Franciscaanse spiritualiteit. We hadden in een vorige aflevering daarover reeds verschillende getuigenissen kunnen horen en gaan nu verder met een getuigenis van broeder Zeno Zebrowski, een van de vier broeders van de eerste tocht naar Japan. Hij legde deze af in het proces van Nagasaki. Hij onderhield volmaakt de deugd van armoede volgens de geest van Sint Franciscus. Het gebeurde wel dat als een onzer, pater Maximiliaan of ik, uitging, wij van elkaar schoenen moesten lenen. In 1930 was hij 3 dagen gast van het Serafijns College bij het Palatijn om enkele aangelegenheden van de missie in het Verre Oosten te regelen. Een ooggetuige vertelt als volgt. Ik was op de kamer van pater rector toen pater Maximiliaan op de deur klopte. Vrolijk en lachend wendde hij zich direct tot de rector om zijn portemonnee af te geven en zei: dit geld, pater rector, is wat overbleef van de reis van Polen naar Rome. Wat nu? Hoef je niet meer te vertrekken? Vroeg de rector. Jawel, maar wij blijven 3 dagen in Rome en de heilige constituties staan het niet toe, namelijk dat hij het geld bij zich zou houden. Ja, akkoord, maar je kunt het toch zelf bewaren, antwoordde de rector. Dacht u? Zei pater Maximiliaan lachend. En omdat de rector het geld niet wilde aannemen, liet hij de portemonnee op een stoel liggen en vertrok. Ook van zijn medebroeders verlangde hij dat zij zo zouden handelen. In de conferenties bracht hij dikwijls de armoede in herinnering. Wie in onze orde ongeoorloofd geld achterhoudt en zo de belofte van armoede schendt, zou veroordeeld kunnen worden tot dezelfde dood als Judas. Ook 1 cent, een kleinigheid, die een kloosterling zonder verlof van de overste voor zich houdt, is een obstakel voor het geestelijk leven en brengt dorheid mee voor de ziel. De overtreding van de gelofte van armoede verzwakt niet alleen de gelofte van gehoorzaamheid, maar ook die van de zuiverheid. Want de kloosterling die over geld beschikt en de kloosterpoort uitgaat, begint gewoonlijk aan zijn uiterlijk aandacht te besteden en verliest uiteindelijk zijn roeping en soms zelfs zijn geloof. Om bij zijn onderdanen elke bekoring zich ongeoorloofd iets aan te schaffen, ook als dit noodzakelijk was, te voorkomen, eiste hij gedurende de tijd dat hij overste was dat het volmaakte gemeenschapsleven nauwkeurig werd onderhouden, omdat zo de overtredingen tegen de armoede vermeden werden. Toen hij uit Japan teruggekeerd was en overste benoemd werd van Jepokalanov, hadden de broeders van de kleermakerij een wintermantel voor hem gemaakt. Toen deze hem werd aangeboden, vroeg hij: hebben de andere broeders ook een dergelijke mantel? Zeker niet, daarom wil ik hem evenmin. Onder geen beding nam hij hem aan. Maar de winter van dat jaar was bijzonder streng en door zijn ziekte leed hij er erg onder. Toen maakte men voor hem een jak dat van binnen met bont gevoerd was. Hij nam deze pas aan toen de verzekering gegeven was dat dergelijke jakken al onder alle zieken gedistribueerd waren. Toen hij eens bij de kapper van Jepokalanov kwam,
en aan het einde van de rij wachtende broeders ging zitten, wilde broeder Barbier hem voor laten gaan. Maar hij wilde niet en zei: "Wij werken allemaal voor de onbevlekte en we hebben allemaal evenveel haast." Toen hij aan de beurt was, haalde de kapper een betere doek uit de kast die hij reserveerde voor de paters. Hij protesteerde fel en zei: "Leg dat ding weg en gebruik het pas als dit, dat je voor de broeders gebruikt, versleten is. Er mag voor niemand een uitzondering gemaakt worden. Wij moeten allemaal gelijk behandeld worden." Pater Dominicus Stella herinnert zich een onderhoud met hem in Assisi. "In verband met de missie in Japan zei hij mij: 'Enkele paters hebben erop aangedrongen het terrein in eigendom te nemen. Ik heb mijn tegenovergestelde mening gezegd. Waarom dat eigendom? Het gebruik is genoeg, zoals Sint Franciscus. Geen eigendom. Wij zullen op die plaats blijven zolang de eigenaar het ons toestaat. Als hij ons zegt dat wij niet langer kunnen blijven, gaan we ergens anders heen.' En dit zei hij in alle duidelijkheid en met volle overtuiging. Het was evident dat het zuivere ideaal van de armoede in volmaakte overeenstemming met de gedachte van de Serafijnse vader hem voor alles ging. Onverwachts stond hij voor mij," zo gaat dezelfde medebroeder verder, "met een schamel koffertje dat zo klein was dat je het makkelijk onder een arm kon nemen. Uit de eenvoudige manier waarop hij sprak over zijn reizen: 'Ik ga naar Rome, dan naar Madrid, daarna naar Parijs en vervolgens naar Berlijn,' zonder zich zorgen te maken om wat dan ook, bleek maar al te goed dat hij was als een pelgrim en vreemdeling, zoals Sint Franciscus het in de regel beschrijft. Op een avond in februari 1937... zo vertelt ons de novicenmeester van het klooster van Sint Antonius van Padua, zat hij bij mij aan tafel, waaraan ook de 16 novicen zaten. Voordat hij begon te praten, streek hij met een vinger over de tafel en mij aankijkend vroeg hij: 'Ligt hier nooit as op tafel?' Ik dacht dat hij het voor de grap deed en antwoordde: 'Nee.' Maar weer vroeg hij: 'Ik vraag of hier nooit as op deze tafel ligt.' Ik begreep nog steeds niet wat hij wilde zeggen en zei dat als hij as wilde hebben, ik wel wat as uit de kachel van de slaapzaal wilde laten halen. En toen zei hij voor de derde maal: 'Nee, nee, ik vraag of hier nooit as op de tafel ligt.' 'O, deugniet,' zei ik toen, want nu begreep ik pas dat hij mij wilde vragen of ik ook rookte. 'Nee, hier komt nooit as op tafel.' En toen begon hij met de novicen te praten over het roken en spoorde ons allen aan om nooit de gewoonte van het roken aan te nemen en dit voor altijd aan de onbevlekte te beloven. Toen wij naar deze aansporing luisterden, waren wij verwonderd over zijn liefde voor degenen die reeds jaren de gewoonte van het roken hadden. Iemand die eraan gewend is, zal het moeilijk kunnen laten zonder schadelijke gevolgen, meende hij. Over deze moeten wij dus niet oordelen, alsof ze slecht zouden zijn. Maar wij moeten toegefelijk zijn en alleen ervoor zorgen ze niet na te volgen. Om ons deze zaak goed in te prenten, liet hij ons met duidelijke en precieze cijfers berekenen wat een roker per maand uitgeeft. Hij spoorde ons aan uit liefde voor de armoede en de missies, die zoveel geld voor de bekering der heidenen nodig hebben, zich van deze uitgaven te onthouden. De liefde tot de onbevlekte zou ons moeten dwingen met veel vreugde en edelmoedigheid het offer te brengen, als dit tenminste een offer kan genoemd worden, en niet veeleer een plicht,
verbonden aan onze kloosterlijke professie. Over dat niet roken herinnert zich pater Laurentius Potwapinski deze aansporing, die als een geestelijk testament geldt voor de kloosterlingen van de stad der onbevlekte. Dierbare zonen, doet mij een genoegen. Rookt ook na mijn dood niet en drinkt geen sterke drank. Als ze u worden aangeboden, weigert ze dan. Ik beveel u warm aan en verlang dat er in geen enkele stad der onbevlekte gerookt wordt, want dit zou een begin zijn van verslapping en verzwakking betekenen van de fundamenten gebouwd op de heilige armoede. De persoonlijke armoede van pater Maximiliaan straalde in de twee steden der onbevlekte. Hoewel deze zich door hun apostolaat onderscheiden van de andere kloosters, waren zij niettemin toch twee communiteiten van de orde en moesten daarom bestuurd worden volgens de constituties, die in de tijd van pater Maximiliaan van kracht waren. Deze constituties bepalen dat de overste het klooster moet besturen volgens zijn capaciteiten. Wat de administratie evenwel betreft, zijn de bevoegdheden van een overste beperkt. En omdat in iedere communiteit een econoom moet zijn, een taak die een overste niet mag hebben, en omdat de administratie onderworpen is aan de beslissingen van een zogeheten huiskapitel dat maandelijks gehouden moet worden. Gedurende het proces voor de zaligverklaring moest natuurlijk ook zijn gedrag in deze delicate zaak, hoe hij namelijk als Franciscaan voor de administratie van het geld gezorgd had, nauwkeurig onderzocht worden. Aan de handelingen van het proces van Warschau zijn de verslagen van de huiskapitels die gehouden zijn toen pater Maximiliaan overste was, toegevoegd. Hieruit blijkt dat hij niet alleen nooit econoom geweest is, maar dat hij ook angstvallig zorgde dat het kapitel maandelijks bijeenkwam en zelfs, wanneer dit nodig was, enkele malen per week. De verzameling van deze verslagen is een kostbare historische documentatie van Jippo Kalanov vanaf de stichting tot het bereiken van haar volle omvang, en wel zo gedetailleerd dat men op de dag af kan vaststellen wanneer die of die machine gekocht werd, of het nu gaat over een schrijfmachine, dan wel over een rotatiepers, over een ploeg of over een vliegtuig om de kleine krant zo snel mogelijk over heel Polen te kunnen verspreiden. Uit deze kapitelverslagen blijkt overduidelijk de geest van armoede van pater Maximiliaan, maar ook die van zijn medebroeders van de twee steden van de onbevlekte, waarvoor zij alle lof van de oversten verdienden. In een brief uit Japan, die we reeds hebben aangehaald, lezen we: wij hier leven arm, beminde broeders. Soms ook wel erg arm, maar we lijden geen gebrek. De onbevlekte waakt over ons en Sint Franciscus is met zijn geest midden onder ons. Als ons eens iets ontbreekt, dan herinneren wij ons dat wij toch ook zonen zijn van Franciscus, die heel wat armer was dan wij en die, als hij gebrek leed, uitriep: mijn God en mijn al. Ten slotte herinnert zich broeder Lucas Kuzba de volgende aansporing: onze huizen moeten zo arm zijn dat als Sint Franciscus zou terugkomen, hij ze zou kiezen om erin te wonen. Al het geld dat nodig is om geriefelijker huizen te bouwen, moet besteed worden aan de heiliging van de mensen en om het doel van de ridderschap zo spoedig mogelijk te bereiken.

Een van de mooiste kenmerken van pater Maximiliaan is ongetwijfeld zijn liefdevolle zorg voor de zieken. Als men zijn briefwisseling doorbladert, staat men er verwonderd over hoe deze ernstig zieke man, die zijn artsen verbaasde door de weerstand die hij aan zijn ziekte bood, bij al zijn werk zoveel heeft kunnen schrijven om oversten en medebroeders aan te sporen de grootste zorg aan de zieken te besteden. En dat de zieke medebroeders deze geestelijke, moederlijke zorg van pater Maximiliaan, die helemaal in overeenstemming was met de ware geest van de Serafijnse regel, waardeerden, blijkt duidelijk uit de eenstemmigheid waarmee zij zijn tederheid bevestigen en hoogelijk prijzen. Alle berichten die wij in bezit hebben, elke getuigenis wordt de kerkelijke rechtbanken afgelegd, bevestigen de bijzondere liefde waarmee pater Maximiliaan de zieken omringde. We hebben hier niet alleen te doen met getuigenissen over zijn liefde in het algemeen, maar ook met gebeurtenissen die werkelijk ontroeren. Pater Isidorus Kosbal vertelt het volgende feit dat hij toeschrijft aan de bovennatuurlijke gaven van pater Maximiliaan. In 1929 werd een van mijn studiegenoten, Ladislaus Wyrzbinski, op het klein seminarie ernstig ziek. Hij is nu overleden. Pater Alfons en pater Maximiliaan waakten 's nachts beurtelings bij de zieke. Toen pater Maximiliaan de beurt had, bad hij vurig en maakte een kruisteken op zijn voorhoofd. Pater Alfons heeft dit gezien en vertelt erover in zijn aantekeningen. Wat mij betreft heb ik de jongen 's avonds tevoren nog ernstig ziek gezien, maar de volgende morgen was hij genezen en ging met mij naar de klas. Broeder Thaddeus Mai vertelt: toen hij in 1933 terugkeerde uit Japan, werd ik verpleegd in het ziekenhuis wegens ernstige tuberculose. De andere broeders mochten niet bij mij komen, maar bij al zijn beslommeringen vond pater Maximiliaan altijd wel even tijd om mij te bezoeken. Nauwelijks was hij in 1936 overste geworden van Nipokalanov, of zijn eerste zorg was een goede verpleging van de zieken. Reeds in januari 1937 vroeg hij aan de confraters de goedkeuring het ziekenverblijf op te knappen. Vervolgens stelde hij in mei 1938 voor een echt ziekenhuis te bouwen, los van de barakken van de kloosterstad, midden in het bos van Nipokalanov. Toen het ziekenhuis klaar was, getuigt broeder Laurentius Podwapinski: iedere dag bezocht hij de zieken in het hospitaal. In ernstige gevallen besteedde hij veel tijd aan de zieken en bleef er hele nachten bij om aan de ziekenbroeders de gelegenheid te geven uit te rusten. Zelf werd ik eens door hem in de nacht per fiets naar Sokachev gestuurd om enkele bijzondere dingen te halen voor de meest ernstige zieken. Meer dan eens herinnerde hij er ons aan dat Sint Franciscus zelfs miskelken verkocht om de nodige middelen te verschaffen voor de verzorging van de zieken. Dezelfde broeder Laurentius vertelt nog: op een late avond van mei stuurde hij mij met een geleende fiets naar Sokachev, 14 kilometer van Nipokalanov, om er een medicijn te halen. Toen ik terugkwam, waakte pater Maximiliaan nog steeds bij dezelfde zieke. Ik vind dat pater Maximiliaan met deze handelwijze ook de beste overste overtrof. In een ander geval, toen hij zelf eens ziek was, hadden de verplegers een briefje op zijn deur bevestigd met het verzoek niet binnen te gaan, om hem niet te vermoeien. Toen de dienaar Gods dit te weten kwam, liet hij het briefje onmiddellijk verwijderen, zeggende: haal dat weg, broeder. Iedereen mag op elk uur van de dag en van de nacht bij mij komen.
Ik ben helemaal voor jullie. Deze vurige zorg voor de zieken had een bovennatuurlijke reden. Hij zag in hen de zielen die het dichtst bij de onbevlekte waren en die door het lijden de meeste verdiensten hadden. Een van de broeders herinnert zich dat hij eens in het ziekenhuis lag voor een nabehandeling na een operatie en van zijn ongeduld blijk gaf aan pater Maximiliaan. Hij kwam toen dichterbij, omhelsde hem en fluisterde in zijn oor: "Je moet moed houden, want ook als dit lijden zou eindigen met de dood, moet je niet bang zijn. In de hemel is onze moeder en zoveel heilige broeders van de orde." Wat een groot geloof moet hij gehad hebben, als hij om anderen te bemoedigen nog kon spreken over de dood. Eens was er in Jipokalanov hoog bezoek. Pater Maximiliaan vergezelde zelf de voorname gast naar alle afdelingen. Bij het algemeen magazijn gekomen, wendde hij zich tot de gast en zei: "Dit is de winkel waar je alles gratis koopt." En inderdaad, iedere kloosterling van Jipokalanov kon daar alles vragen en ontvangen wat hij nodig had. Later zei hij tot de bezoeker: "En nu gaan we naar de afdeling waar harder gewerkt wordt dan elders en waar erg veel verdiend wordt." De gast werd nog nieuwsgieriger en volgde pater Maximiliaan door het bos. Zijn verbazing steeg ten top toen hij over de drempel stapte van het ziekenhuis en pater Maximiliaan hem vertelde: "Deze zieke broeders, tot niets doen gedwongen, zijn voor ons het nuttigst, want door hun lijden verwerven zij de grootste zegeningen van God over Jipokalanov en haar apostolaat." Als pater Cornelius Tschuprik nadenkt over de liefde van pater Maximiliaan voor de zieken, dan vindt hij daar zoveel tederheid in dat hij kan concluderen dat het leven van pater Maximiliaan een voorbeeld was van een volmaakte naastenliefde, dat men begrijpen kan hoe hij in staat was zelfs het hoogste offer van zijn leven te brengen uit liefde voor een ander. Het is een kenmerk van grote geesten en vooral van heiligen dat zij een betovering uitstralen die aantrekt en begeestert. Deze mensen hebben iets wat men niet onder woorden kan brengen en dat toch sterk opvalt. Het omhulsel zelf van de ziel, het lichaam, wordt in zekere zin transparant. De liefde tot God en de liefde voor de mensen geven een onweerstaanbare betovering aan de oogopslagen en lichaam en ziel vervolledigen de begeestering. De zuiverheid van hart, de versterving maken het lichaam lenig voor de wedloop naar de deugden. De goedheid komt in de plaats van blinde hartstochten en ontwikkelt zich tot een edelmoedigheid die het egoïsme op de vlucht jaagt, ontvlamt in naastenliefde en triomfeert over haat en wraak. Het geduld, de goedhartigheid, de langmoedigheid, de onbaatzuchtigheid, de trouw, alle parels die men kan opvissen in de oceaan van het mensdom en die erin uitgestrooid zijn door het woord in het begin, zijn het sieraad van de Zoon van Maria, die ze ons leert kennen en worden het erfdeel van hen die volgens zijn leer leven. Onder deze begenadigde mensen moet men ook pater Maximiliaan rekenen. Men slaagt er niet in zich los te maken van pater Maximiliaan, zo vol van Maria. Men zou altijd in zijn gezelschap willen blijven. Dat schreef de Poolse schrijver Buczkowski Zegota na een bezoek aan Jipokalanov in 1939. En zo was het inderdaad. Men hoefde hem maar te kennen, hem eenmaal benaderd te hebben of men beminde hem en door hem had men de onbevlekte lief.
Zie hier wat pater Franciscus Giusta, secretaris-generaal van de missies van de orde, schrijft naar aanleiding van een voorval dat plaats had in februari 1937, toen pater Maximiliaan in Rome was, voor de viering van het vierde lustrum van de ridderschap. Pater Maximiliaan vroeg mij eens met hem mee te gaan naar een confrater. Deze was bijzonder vroom en geleerd en professor aan onze theologische faculteit van San Teodoro. En graag nam ik de uitnodiging aan. Wij stapten een kleine aula binnen en onmiddellijk begon het vriendschappelijk en broederlijk gesprek over de schoonheid en doeltreffendheid van de verering van de onbevlekte en haar bijzondere goddelijke voorrechten. Ik sprak erg weinig. Zo klein voelde ik mij tegenover deze twee medebroeders, maar vooral tegenover pater Maximiliaan, die zo rustig en prettig sprak, alsof hij genoot van een wandeling op een uitgestrekt veld met de prachtigste bloemen. Als ik mij goed herinner, ging hij uitgebreid en begeesterd in op de actieve deelname van Maria aan het mystieke lichaam van Christus, hetgeen voerde tot praktische en troostvolle toepassingen, vooral met betrekking tot de ridderschap. In zijn gesprek was niets te merken van gemaaktheid of kunstmatigheid. Hij sprak met de eenvoud van een kind en tegelijkertijd met de zekerheid van een geïnspireerd man. En mijn verwondering, die al groot was door hetgeen ik hoorde, groeide steeds meer door hetgeen ik met mijn eigen ogen zag in de uitdrukking van zijn gelaat. Soms straalde zijn gezicht van een betoverende glimlach, als een tastbare uiting van zijn innerlijk leven, een mystieke vreugde van iemand die nog op aarde is en in vervoering raakt bij het zien van een hemelse schoonheid. Zijn blik, gewoonlijk zacht en tegelijkertijd zo diep, straalde van helder licht. Bij deze indrukken van iemand die het geluk had hem slechts vluchtig te kennen, zou men de indrukken moeten voegen die de anderen hadden, die samen met hem leefden. Dan zouden wij pater Maximiliaan ontmoeten te midden van die honderden broeders en geestelijke zonen, terwijl hij bezig was in hun harten de heerlijkheden te storten die zijn liefde voor zijn hemelse moeder ervaren had. In alle eenvoud schreef hem eens een broeder omtrent twijfels en vragen over de manier waarop men de onbevlekte het beste kon vereren en beminnen. In werkelijkheid waren het geen twijfels en vragen, maar eerder de verwondering van een ziel in de oase van vrede en geestelijk leven van Jepokalanov. Pater Maximiliaan beantwoordt de brief en voegt onder de brief nog een verklaring die een ontwikkeling van het geestelijk leven weergeeft die alleen maar iemand die het zelf ervaren heeft enigszins kan beschrijven. Wat je ook elders geschreven mocht vinden, hier moet je van overtuigd zijn dat wie van de onbevlekte is, niet verloren gaat. Ja, hoe meer je van haar bent, des te meer ben je van Jezus en van de hemelse Vader. Het kan gebeuren dat men dit niet voelt, nog weet, maar in feite zorgt de wil van God te doen, zijn best doet zijn fouten daartegen te verbeteren. Dit zal grote vrede met zich meebrengen, te midden van de stormen. Ter gelegenheid zal de onbevlekte je het ene geheim na het andere openbaren. Ter gelegener tijd zal de onbevlekte je het ene geheim na het andere openbaren van het hart van Jezus, van de oudste broer onder de liefdevolle bescherming van moeder Maria en ons aller Vader in de hemel. De ziel echter moet zich, zonder zich te verontrusten, nederig en volgzaam laten leiden. Wij zouden met dergelijke berichten en gebeurtenissen kunnen doorgaan, maar één voorval mogen voldoende zijn om alles samen te vatten. Het is uit de tijd dat pater Maximiliaan nog in Jepokalanov was voor zijn vertrek naar Japan. In de stad der onbevlekte
ademde men een waarlijk serafijnse geest, die de eerste tijden van het Franciscanisme deed herleven. Eenvoud en onschuld, wederkerig vertrouwen, daadwerkelijke broederliefde zorgden ervoor dat er zich een leven van constante ridderlijke ijver en vuur ontplooide. De bezieler was altijd Pater Maximiliaan, met zijn aanhoudende aansporingen, maar ook zijn broer, Pater Alfons. Het was alsof er tussen die twee een heilige wedijver ontstaan was in oprechte nederigheid, zonder evenwel het gezag te verzwakken ten opzichte van de rijke oogst aan frisse, jonge roepingen. Op een avond stelde Pater Alfons deze vergelijking vast. Tegenover Pater Maximiliaan sta ik als broeder Leo ten opzichte van Sint Franciscus. Zijn gedachten zijn de mijne, zijn bedoelingen evenzeer. En zo was het inderdaad. Heel de geest van Pater Maximiliaan weerspiegelde zich in die van Pater Alfons met dezelfde heftigheid als die van Sint Franciscus. Zoals in de eerste Franciscaanse kloosters van Rivotorto, Maria dell'Angeli en elders de bezieling van de Poverello zijn eerste volgelingen vormde, zo straalde Pater Maximiliaan door zijn begeestering als een lichtend voorbeeld voor de gelukkige bewoners van de stad der onbevlekte, te beginnen met de oversten die, zoals wij zagen, Pater Alfons was.

Na de ontvoeringen en verwoestingen van de oorlog is het leven in het mystieke Niepokalanov met zijn door de communisten genationaliseerde werkplaatsen weergekeerd. Even vurig en intens als voor de oorlog. Op enkele uitzonderingen na zijn allen die in de jaren 1936 tot 1939 deel uitmaakten van die geweldige communiteit teruggekeerd. En al is er dan geen Pater Maximiliaan meer om hen op te beuren, niets, geen gevaren, geen ontmoedigingen, geen tegenslagen, hebben de gloed en de betoverende kracht van Pater Kolbes voorbeeld en van zijn opvoeding kunnen schaden. Zij, die in het begin van de sterke opbloei van dit klooster er sceptisch tegenover stonden en meenden dat alles slechts een spoedig opgebrand stroovuur zou zijn, moesten later erkennen dat de bovennatuurlijke inspiratie diepe levenswortels had geschoten in het werk van deze onvermoeibare Franciscuszoon, die zijn volgelingen kon bezielen voor de geest van het evangelie. Zij erkenden hem als een groot meester van het geestelijk leven, zoals wij in het jachtige leven van onze tijd nodig hebben. Zij, die de deportaties, de hinderlagen, de gevangenissen en concentratiekampen hebben overleefd, richten een prachtig monument op voor de stichter van de ridderschap en van de stad der onbevlekte, door niet alleen de geschriften, maar ook de toespraken van hun vereerde meester te verzamelen. Pater Maximiliaan vergezelde eens een prelaat toen deze op bezoek kwam in Niepokalanov. De man sprak geen woord toen hij de geweldige drukkerij met de modernste apparatuur in ogenschouw nam. Maar op het einde van het bezoek zei hij verbaasd tot Pater Maximiliaan: "Wat mij verwondert, pater, is het grote aantal broeders zo ijverig in hun werk en allemaal tevreden en glimlachend." Pater Maximiliaan antwoordde: "De geest doet alles." En hij had gelijk. Om te voorkomen dat de geest zou verzwakken, liet hij in de jaren dat hij overste was van Niepokalanov geen dag voorbijgaan zonder een instructie of toespraakje te houden, nu in deze, dan in gene afdeling, naar gelang het nodig was. Kan men de briefwisseling vanuit Japan rustig een verhandeling over opvoedkunde noemen? Het kostbaar boek met de beknopte toespraken, die zijn leerlingen met liefde hebben opgetekend, zouden we het evangelie van Niepokalanov willen noemen. Een geestelijk testament van een lieve vader gedurende de laatste jaren van zijn leven, dag voor dag gedicteerd. Enkele gezegden, naar onze bescheiden mening, de meest doeltreffende en het meest kenmerkend, laten we hier nog volgen. En dat, beste luisteraars, zal voor een volgende keer zijn. We zijn aan het einde gekomen van dit programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Een volgende keer zullen we dus kennis kunnen maken met enkele van die bijzondere uitspraken, onderrichtingen die Pater Maximiliaan gegeven heeft in de tijd dat hij hier op aarde heeft doorgebracht. Dat is voor een volgende keer. We danken u voor uw luisterend oor en hopen er dan ook dat u de volgende keer er opnieuw bij kan zijn. En dan ontdekken wij samen nog meer de spiritualiteit van de heilige Pater Maximiliaan Kolbe. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 345. En wij lezen Handelingen hoofdstuk 24, de brief aan de Galaten hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 12 tot en met 14. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij gaan ook vandaag verder in onze laatste tijdsperiode, de kerk. We hebben gelezen hoe de heilige Paulus werd gearresteerd in Jeruzalem. Gisteren hebben we dan gelezen hoe hij naar de gouverneur Felix werd gebracht. En vandaag in hoofdstuk 24 van de Handelingen van de Apostelen lezen wij hoe het hem daar vergaat. Wij beginnen ook aan een nieuwe brief vandaag. We lezen vandaag

Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 24. Aanklacht tegen Paulus. 5 dagen later kwam de hoge priester Ananias, vergezeld van enkele oudsten en een advocaat, een zekere Tertullus, om bij de gouverneur een aanklacht in te dienen tegen Paulus. Toen die geroepen was, begon Tertullus de beschuldiging met deze woorden: "Door uw toedoen, excellentie, genieten wij volop vrede, en door uw vooruitziende blik komen er ten gunste van dit volk hervormingen tot stand. Altijd en overal erkennen wij dat, met diepe dankbaarheid. Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u ons een ogenblik met de uw eigen welwillendheid aan te horen. Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een ware pest is. Onder alle Joden in de hele wereld sticht hij verwarring. Hij is een voorman van de partij van de Nazoreërs. Zelfs heeft hij een poging gedaan de tempel te bezoedelen. Toen hebben wij hem dan ook gegrepen. Zelf kunt u zich van de juistheid van onze beschuldigingen tegen hem vergewissen, door hem over dit alles te ondervragen. De Joden vielen hem bij. Ze verzekerden dat het zo was. Paulus verdedigt zich voor Felix. Maar toen de gouverneur hem toestond te spreken, reageerde Paulus als volgt: "Ik weet dat u al jarenlang over dit volk recht spreekt, en daarom bepleit ik mijn zaak vol goede moed. U kunt zich ervan vergewissen dat er niet meer dan 12 dagen verlopen zijn sinds ik op bedevaart in Jeruzalem kwam. En in de tempel hebben ze me niet zien redetwisten met iemand of een volksoploop zien veroorzaken. En evenmin in de synagogen of elders in de stad. De beschuldigingen die ze nu tegen mij inbrengen, kunnen ze ook niet waarmaken. Wel wil ik u dit bekennen. Ik dien de God van mijn voorouders, volgens de weg, de partij die zij bedoelen. Ik geloof in alles wat volgens de wet is en wat in de profeten staat geschreven. Ik heb mijn hoop gevestigd op God. En evenals deze mannen hier, verwacht ik dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daarom leg ik althans mij erop toe altijd een onberispelijk geweten te hebben voor God en de mensen. Na vele jaren ben ik teruggekomen naar mijn volk om liefdadigheid te bewijzen en offers op te dragen. Daarmee zagen ze me in de tempel bezig. Ik was ritueel rein en er was geen sprake van mensenmassa of tumult rond mij. Maar er waren een paar Joden uit Azië. Eigenlijk moesten die voor u verschijnen om mij aan te klagen als ze iets tegen mij hebben. Laten anders deze mannen hier zelf zeggen welke misdaad ze hebben

ben vastgesteld toen ik voor het Sanhedrin stond. Of het moet deze ene uitspraak zijn die ik in hun gezelschap heb gedaan. Ik sta vandaag voor u terecht vanwege de opstanding van de doden. Daarop besloot Felix, die nauwkeurig op de hoogte was van de weg, hun zaak te verdagen. Zodra tribunus Lysias komt, zal ik in uw zaak een beslissing nemen, zei hij. De centurio gaf hij opdracht hem gevangen te houden volgens licht regime en geen van zijn vrienden te beletten om voor hem te zorgen. Paulus en Felix. Enkele dagen later was Felix in het gezelschap van zijn Joodse vrouw Drusilla. Hij liet Paulus weer halen en ondervroeg hem over het geloof in Christus Jezus. Toen Paulus sprak over gerechtigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel, kreeg Felix het benauwd. Ga nu maar, zei hij. Als ik weer eens tijd heb, zal ik u wel laten roepen. Intussen hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven. Daarom liet hij hem zelfs herhaaldelijk komen voor een gesprek. Na verloop van 2 jaar werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden een gunst te bewijzen, liet Felix Paulus in gevangenschap achter. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1. Schrijver, lezers, groet. Ik, Paulus, apostel, niet vanwege mensen en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood heeft opgewekt, en alle broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade voor u. En vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus, die zich heeft gegeven voor onze zonden, om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. Inleiding. Ik sta er verbaasd over dat u zo spoedig afvalt van hem die u riep tot de genade van Christus en overgaat naar een ander evangelie. Maar er is geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar al zouden wij zelf of een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigen dan het evangelie dat wij u verkondigd hebben. Hij zij vervloekt. Wat wij vroeger hebben gezegd, zeg ik nu opnieuw. Als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt, hij zij vervloekt. Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek ik soms de gunst van de mensen? Als ik die zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, het evangelie dat door mij is verkondigd, is niet door mensen uitgedacht. Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus. Voorvallen uit Paulus' leven. U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien, en hoe ver ik het gebracht heb in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen God, die mij had uitgekozen, nog in mijn moeders schoot, en die mij heeft geroepen door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, om hem onder de heidenvolken te verkondigen. Toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik,
vertrokken naar Arabië en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Pas 3 jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken en ik ben 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. Ik schrijf u de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ben ik naar het gebied van Syrië en Cilicië gegaan, zonder dat de christengemeenten van Judea mij persoonlijk hadden leren kennen. Zij wisten alleen van horen zeggen: degene die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij. Hoofdstuk 2. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas. En ik heb ook Titus meegenomen. Ik ging op grond van een openbaring. En ik heb aan hen het evangelie voorgelegd, dat ik aan de heidenvolken verkondig. Aan hen, dat wil zeggen, in besloten kring aan de mannen van aanzien. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets werk of had gewerkt. Maar zelfs mijn metgezel Titus, een Griek, werd niet gedwongen om zich te laten besnijden. Maar wegens het feit dat er valse broeders binnengedrongen waren, die onze vrijheid wilden bespieden, die wij hebben in Christus Jezus, om ons in slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk opzij gegaan, om de waarheid van het evangelie bij u behouden te laten blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert mij niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, omdat zij inzagen dat aan mij het evangelie voor de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals dat voor de besnedenen aan Petrus. Want hij die Petrus kracht had gegeven voor de zending onder de besnedenen, had mij kracht gegeven voor de heidenvolken. En omdat zij de mij gegeven genade hadden erkend, hebben zij, Jacobus en Kefas en Johannes, de mannen van aanzien die als steunpilaren gelden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap gereikt. Wij zouden naar de heidenen gaan en zij naar de besnedenen. Wij moesten alleen de armen gedenken en ik heb daarvoor dan ook mijn best gedaan. Maar toen Kefas in Antiochië gekomen was, heb ik hem openlijk de waarheid gezegd, want hij bleek schuldig. Immers, voordat sommige mensen van Jacobus gekomen waren, at hij altijd samen met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, begon hij zich terug te trekken en afzijdig te houden, bang voor de mannen van de besnijdenis. En ook de andere Joden waren net zo huichelachtig als hij, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet recht op de waarheid van het evangelie afgingen, zei ik tegen Kefas, waar ze allemaal bij waren: als jij, een geboren Jood, leeft als een heiden en niet als een Jood, hoe kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden? Zeker, wij zijn van geboorte Joden, geen zondaars uit de heidenen. Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet. Want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Als wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus,
ook zelf zondaars bleken te zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Dat nooit. Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. Want staande onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet. Als de wet ons kon rechtvaardigen, dan zou Christus voor niets gestorven zijn. Hoofdstuk 3. Bewijsvoering, wet en geloof. Domme Galaten, wie heeft u behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk voorgetekend als gekruisigd? Dit wil ik alleen maar van u horen. Hebt u de geest ontvangen door de wet te onderhouden of door gelovig te luisteren? Hoe kunt u zo dom zijn? U bent begonnen in de geest. Wilt u nu eindigen met het vlees? Hebt u zoveel meegemaakt voor niets? Inderdaad, het zou voor niets zijn. Nogmaals, hij die u de geest verleent en onder u machtige daden verricht, doet hij dat omdat u de wet onderhoudt? Of omdat u gelovig luistert? Neem nu Abraham. Hij heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. U ziet dus, mensen die geloven, dat zijn kinderen van Abraham. En aangezien de schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken worden gezegend, zodat de mensen die geloven gezegend worden, samen met Abraham, de gelovige. Want alle mensen die zich op de werken van de wet verlaten, hebben een vloek op zich geladen. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek van de wet en ze niet volbrengt. Trouwens, dat niemand door de wet bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Welnu, de wet gaat niet uit van het geloof, maar hij die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door zelf voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die hangt aan het hout, opdat in Christus Jezus de zegen van Abraham over de heidenvolken zou komen, opdat wij de beloofde geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders en zusters, een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Ook onder de mensen kan niemand een rechtsgeldig testament teniet doen of wijzigen. Nu zijn de beloften aan Abraham gedaan en aan zijn nageslacht. Het woord staat in het enkelvoud, niet in het meervoud, en aan uw nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Ik bedoel dit: een door God bekrachtigd testament wordt niet ontkracht door de wet die 430 jaar later is gekomen, zodat de belofte zou komen te vervallen. Als de erfenis afhankelijk was van de wet, dan zou ze het niet zijn van de belofte. Maar God heeft juist door een belofte Abraham zijn genade betoond. Waartoe dient dan de wet,
Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen, door tussenkomst van een middelaar. Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Dat nooit. Als er een wet gegeven was die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de schrift heeft alles opgesloten onder de zonde, zodat de belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op grond van het geloof in Jezus Christus. Voor de komst van het geloof stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer. Er is geen slaaf of vrije. Het is niet man en vrouw. U bent allemaal één in Christus Jezus. Maar als u bij Christus hoort, dan bent u ook nageslacht van Abraham, erfgenamen, overeenkomstig de belofte. Spreuken hoofdstuk 29, versen 12 tot en met 14. Als een heerser naar leugens luistert, worden al zijn dienaren slecht. De arme en de onderdrukker ontmoeten elkaar. De Heer geeft aan beiden het licht in hun ogen. Een koning die de armen eerlijk hun recht geeft, vestigt zijn troon voor altijd.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 345. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 24, de brief aan de Galaten hoofdstukken 1 tot en met 3, en Spreuken hoofdstuk 29, versen 12 tot en met 14. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Augustinus. We zoeken dus niet ons eigen belang als we aan mensen willen behagen. We willen vreugde vinden in de mensen. Dat wil zeggen, wij zijn blij als we zien dat ze behagen scheppen in wat goed is. Niet voor onze eer, maar alleen omdat het hun tot voordeel strekt. Het is duidelijk tegen wie de apostel zich richt als hij zegt: als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Uit de brief aan de Galaten hoofdstuk 1 vers 10. Het is evenzeer duidelijk voor wie hij deze woorden bedoelt. Tracht zoveel mogelijk allen te behagen, zoals ook ik tracht allen zoveel mogelijk te behagen. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 33. Beide uitspraken zijn helder, beide zijn rustig, zuiver en niet verward. Wat jezelf betreft, graas en drink, maar vertrap de weide niet en maak het water niet troebel door anderen ergernis te geven. Zo, beste luisteraars, zijn wij nogal eens aan het einde gekomen van een leesdag. Morgen dan gaan wij natuurlijk verder, en dat met dag 346. En dan is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 25, de brief aan de Galaten hoofdstukken 4 tot en met 6, en Spreuken hoofdstuk 29, versen 15 tot en met 17. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op het aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt

0: Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Exodus, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 28. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen Aaron: strek uw staf uit over de rivieren, stromen en moerassen, en laat de kikkers over Egypte komen. Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er kwamen kikkers uit, die heel Egypte overstroomden. Maar door hun toverkunsten deden de magiërs hetzelfde. En ook zij lieten kikkers komen over Egypte. De farao ontbood Mozes en Aaron en sprak: smeek de Heer toch dat hij de kikkers weghaalt bij mij en mijn onderdanen. Dan zal ik het volk laten gaan om offers op te dragen aan de Heer. Mozes antwoordde de farao: zegt u het maar, ik ga bidden voor u, uw hovelingen en uw onderdanen. Wanneer moeten de kikkers uit uw omgeving en uit uw huizen verdwijnen, zodat er alleen in de Nijl nog overblijven? Morgen, antwoordde de farao. Mozes verzekerde hem: het zal gebeuren zoals u zegt. Daardoor zult u beseffen dat de Heer onze God zijn gelijke niet heeft. De kikkers zullen verdwijnen uit uw omgeving en uit uw huizen, uit die van uw hovelingen en uw onderdanen, zodat er alleen in de Nijl nog overblijven. Mozes en Aaron gingen bij de farao weg. En Mozes bad luid tot de Heer en vroeg hem de kikkers weg te nemen waarmee hij de farao getroffen had. En de Heer verhoorde het gebed van Mozes. De kikkers stierven in de huizen, op de binnenplaatsen en buiten op het land. Men veegde ze bijeen, de ene hoop na de andere, zodat het land ervan stonk. Maar toen de farao zag dat er een oplossing gekomen was, werd hij weer onwillig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen Aaron, neem uw staf in de hand en sla in het stof op de grond. Het zal in heel Egypte in muggen veranderen. Dat deden zij. Aaron nam zijn staf in de hand en sloeg in het stof op de grond. Meteen kwamen mensen en dieren onder de muggen te zitten. Al het stof van de grond in heel Egypte was in muggen veranderd. Met hun toverkunsten probeerden ook de magiërs muggen tevoorschijn te brengen, maar zij slaagden er niet in. Mensen en dieren zaten onder de muggen. Daarop zeiden de magiërs tegen de farao: dit is de vinger van God. Maar de farao bleef halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. En de Heer sprak tot Mozes: ga morgen vroeg naar de farao, wanneer hij naar de rivier gaat, en zeg tegen hem: zo spreekt de Heer, laat mijn volk gaan om mij te vereren. Want als u mijn volk niet laat gaan, laat ik steekvliegen komen over u, over uw hovelingen en uw onderdanen. Uw huizen, de huizen van alle Egyptenaren, en de grond onder hun voeten zullen van de steekvliegen vergeven zijn. Maar voor het land van Goshen, waar mijn volk woont, zal ik op die dag een uitzondering maken. Daar zullen geen steekvliegen zijn. Zo zult u weten dat ik, de Heer, in uw land aanwezig ben. Want ik zal onderscheid maken tussen mijn volk en uw volk. Morgen zal dit teken zich voordoen. En zo deed de Heer. Zwermen steekvliegen drongen het paleis van de farao binnen, de huizen van zijn hovelingen en heel Egypte. Het land was van de steekvliegen vergeven. Weer ontbood de farao Mozes en Aaron en sprak: ga offers opdragen aan uw God, maar doe het hier in het land. Maar Mozes antwoordde: dat zou onmogelijk zijn. De offers die wij aan de Heer, onze God, opdragen, zijn voor de Egyptenaren een aanstoot. Als wij onder de ogen van de Egyptenaren offers brengen, die voor hen een aanstoot zijn, zullen zij ons stenigen. Dan kunnen we beter 3 dagreizen de woestijn ingaan en daar aan de Heer onze God de offers brengen die Hij van ons vraagt. Toen sprak de farao: dan laat ik u gaan om in de woestijn offers op te dragen aan de Heer uw God, als u maar niet te ver weggaat. En bid ook voor mij. Mozes antwoordde: zodra ik van u weggegaan ben, zal ik voor u bidden tot de Heer. Morgen zullen de steekvliegen weggaan bij de farao, bij u, bij zijn hovelingen en bij zijn volk. Maar dan moet de farao niet doorgaan met zijn bedrog, door het volk weer niet te laten gaan om offers te brengen aan de Heer. Mozes ging weg van de farao en bad voor hem tot de Heer. En de Heer deed wat Mozes vroeg. De steekvliegen gingen weg van de farao, van zijn hovelingen en van zijn volk. Niet één bleef erover. Maar ook deze keer werd de farao weer onwillig. Hij liet het volk niet gaan.

Exodus, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 35. De Heer sprak tot Mozes. Ga naar de farao en zeg tegen hem, zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan om mij te vereren. Want als u weigert om hen te laten gaan en hen nog langer tegenhoudt, dan slaat de hand van de Heer uw vee dat buiten graast met een verschrikkelijke pest, de paarden en de ezels, de kamelen en de runderen, de schapen en de geiten. Daarbij zal de Heer onderscheid maken tussen het vee van Israël en het vee van Egypte. Van de kudden van de Israëlieten zal geen dier verloren gaan. De Heer heeft ook het tijdstip vastgesteld. Morgen zal de Heer dit in het land laten gebeuren. De volgende dag deed de Heer dat ook. Al het vee van de Egyptenaren kwam om, maar bij de Israëlieten stierf geen enkel dier. De farao liet navraag doen, en inderdaad was er bij de Israëlieten geen enkel dier gestorven. Toch bleef de farao onwillig en hij liet het volk niet vertrekken. Weer sprak de Heer tot Mozes en Aaron. Neem een handvol roet uit een smeltoven. Mozes moet dat voor de ogen van de farao in de lucht werpen. Het zal over heel Egypte stuiven en overal bij mens en dier builen veroorzaken die openbarsten en gaan etteren. Ze namen dus roet uit een smeltoven en verschenen daarmee voor de farao. Mozes wierp het roet in de lucht en mensen en dieren kregen builen die openbarsten en gingen etteren. Door de builen konden zelfs de magiërs het niet meer bij Mozes uithouden, want ook zij zaten vol builen, net als de andere Egyptenaren. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer tegen Mozes gezegd had. Toen sprak de Heer tot Mozes. Ga morgen vroeg naar de farao en zeg hem, zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën. Laat mijn volk vertrekken om mij te vereren. Want deze keer zal ik mijn zwaarste plaag loslaten op u, op uw hovelingen en op uw onderdanen. Dan zult u weten dat er op de hele wereld niemand mijn gelijke is. Ik had al eerder mijn hand kunnen uitsteken en uw onderdanen kunnen slaan met de pest. Dan zou u van de aarde verdwenen zijn. Maar ik heb u in leven gelaten om u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Nog altijd verzet u zich tegen mijn volk en laat u het niet vertrekken. Morgen om deze tijd zal ik een zware hagelbui laten vallen, zo zwaar als er nog nooit geweest is in Egypte. Vanaf zijn ontstaan tot nu toe. Haal uw kudden en alles wat u buiten hebt binnen. Op alle mensen en dieren die buiten zijn en niet onder dak zijn gebracht, zal de hagel neerslaan en zij zullen omkomen. De hovelingen van de farao die het woord van de Heer vreesden, brachten hun knechten en hun vee onder dak. Maar degenen die het woord van de Heer niet ter harte namen, lieten hun knechten en hun vee buiten. En de Heer sprak tot Mozes. Strek uw hand uit naar de hemel, en de hagel zal neerkomen over heel Egypte, op mensen en dieren, en op het veldgewas in heel Egypte. Mozes strekte zijn staf uit naar de hemel, en de Heer liet het donderen en hagelen, bliksemstralen schoten naar de aarde omlaag. De Heer liet de hagel neerkletteren op het Egyptisch grondgebied. Het hagelde en bliksemstralen schoten tussen de hagel door. Zo'n zware hagelbui was er in heel Egypte nog nooit geweest sinds het volk bestond. Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was, op mensen en dieren. De hagel sloeg alle veldgewassen stuk en vernielde alle bomen van het land. Maar er viel geen hagel in het land Goshen, waar de Israëlieten woonden. De
Farao ontbood Mozes en Aaron en sprak tot hen: deze keer beken ik mijn schuld. De Heer staat in zijn recht en ik en mijn volk zijn schuldig. Bid voor mij tot de Heer. Deze verschrikkelijke donder en hagel zijn al te erg. Ik laat u gaan. U hoeft niet langer te blijven. En Mozes antwoordde: zodra ik buiten de stad ben, spreid ik mijn handen naar de Heer. Dan zal de donder zwijgen en de hagel ophouden. Dan weet u dat heel de aarde de Heer toebehoort. En toch weet ik dat u en uw hovelingen de Heer God nog niet vrezen. Het vlas en de gerst waren verhageld, want de gerst stond al in de aar en het vlas bloeide. De tarwe en de spelt waren niet verhageld, want die zijn later in het seizoen. Mozes ging bij de farao weg en ging de stad uit. Hij spreidde zijn handen voor de Heer, en de donder en de hagel hielden op. Er stortte geen regen meer op het land. Toen de farao zag dat regen, hagel en donder opgehouden waren, herviel hij in zijn zonde. Hij werd zeer onwillig, hij en zijn hovelingen. De farao werd weer halsstarrig en liet de Israëlieten niet vertrekken, zoals de Heer door Mozes gezegd had.

Exodus, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 29. De Heer sprak tot Mozes: Ga naar de farao, want ik maak hem en zijn hovelingen onwillig, zodat ik mijn tekenen voor hen kan verrichten. Dan kunt u later aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen hoe ik tegen de Egyptenaar ben opgetreden en welke tekenen ik onder hen aangericht heb. Zo zult u weten dat ik de Heer ben. Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden tegen hem: Zo spreekt de Heer, de God van de Hebreeën. Hoe lang nog blijft u weigeren om voor mij te buigen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Als u weigert om mijn volk te laten gaan, zal ik morgen springkanen over uw grondgebied laten komen. Ze zullen de oppervlakte van het land zo dicht bedekken dat er geen land meer te zien is. Wat na de hagel is overgebleven, zullen zij verslinden. Alle bomen buiten op het land zullen ze kaal vreten. Uw huizen, de huizen van al uw hovelingen en die van heel Egypte, zullen er vol van zijn. Uw vaders en uw verre voorvaderen hebben, zolang zij in het land wonen, nog nooit zoiets gezien, tot op de dag van vandaag. Mozes draaide zich om en ging bij de farao weg. Nu zeiden de hovelingen van de farao tegen hem: Hoe lang moet die man nog een struikelblok voor ons zijn? Laat die mensen toch gaan om de Heer hun God te vereren. Ziet u niet dat Egypte ten onder gaat? Hierop werden Mozes en Aaron opnieuw bij de farao ontboden. En deze sprak tot hen: U kunt vertrekken en de Heer, uw God, gaan vereren. Maar wie gaan er mee? Mozes antwoordde: Wij gaan met onze kinderen en grijsaards, met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen, want wij vieren een pelgrimsfeest ter ere van de Heer. En de farao antwoordde: Dat de Heer dan evenzeer met u mag zijn, als ik bereid ben om u met uw kinderen te laten vertrekken. Het is duidelijk dat u iets kwaads van plan bent. Daar komt niets van in. Alleen de volwassen mannen mogen de Heer gaan vereren. Dat hebben jullie toch altijd gevraagd? Daarop werden ze uit de tegenwoordigheid van de farao verwijderd. En de Heer sprak tot Mozes: Strek uw hand uit over Egypte. Dan zullen de springkanen erop neerstrijken. Alle veldgewassen, alles wat de hagel heeft overgelaten, zullen zij verslinden. Mozes strekte zijn staf uit over Egypte. En de Heer liet een oostenwind over het land waaien, heel die dag en heel die nacht. Toen de ochtend aanbrak, had de oostenwind springkanen aangevoerd. Overal in Egypte streken zij neer. Zoveel springkanen waren er nog nooit geweest en zullen er nooit meer komen. Ze bedekten heel de oppervlakte, zodat het land er zwart van zag. Ze vraten alle veldgewassen op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten. Aan bomen of veldgewas bleven in heel Egypte geen groen meer over. Haastig liet de farao Mozes en Aaron weer ontbieten en sprak: Ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u. Ik smeek u, vergeef mij ook deze keer mijn zonde. Bid voor mij tot de Heer uw God, dat hij deze dood van mij wegneemt. Mozes ging bij de farao weg en bad smekend tot de Heer. Toen liet de Heer een krachtige zeewind waaien. Deze voerde de springkanen mee en dreef ze de Rietzee in. In heel het grondgebied van Egypte bleef niet één springkaan over. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij liet de Israëlieten niet gaan. Toen sprak de Heer tot Mozes: Hef uw hand naar de hemel, dan zal over heel Egypte duisternis komen, zo dicht dat men ze kan aanraken. Mozes hief zijn hand naar de hemel en een zware duisternis viel over Egypte, 3 dagen lang. De mensen konden elkaar niet zien en 3 dagen lang kon niemand een voet verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden, bleef het licht. De farao ontbood Mozes en Aaron weer en sprak:
ga maar weg, om de Heer te vereren. Maar uw kleinvee en uw runderen moet u hier laten. De kinderen mag u meenemen. Maar Mozes antwoordde, wilt u ons dan zelf brand en slachtoffers ter beschikking stellen die wij aan de Heer onze God kunnen opdragen? Ook ons vee moet mee. Geen hoef mag hier blijven, want daarmee willen wij de Heer onze God vereren. En voor wij ter plaatse zijn, weten wij nog niet wat wij de Heer moeten aanbieden. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig en hij wilde hen niet laten gaan. En de farao zei tegen Mozes, verdwijn en zorg dat u mij nooit meer onder ogen komt. Als u mij nog één keer onder ogen komt, betekent dat uw dood. Mozes antwoordde, u hebt het gezegd, ik zal u nooit meer onder ogen komen.

Exodus, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 10. Toen sprak de Heer tot Mozes. Nog één plaag zal ik over de farao en over Egypte laten komen. Daarna zal hij u laten vertrekken. Als hij u tenslotte laat gaan, zal hij u zelfs met geweld van hier wegjagen. Dring er bij het volk op aan dat iedere man van zijn buurvrouw en iedere vrouw van haar buurvrouw gouden en zilveren sieraden vraagt. Want de Heer had de Egyptenaren gunstig gestemd tegenover het volk. Ook Mozes zelf stond in Egypte hoog in aanzien bij de hovelingen van de farao en bij zijn onderdanen. En Mozes zei, zo spreekt de Heer. Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte. Iedere eerstgeborene in Egypte zal sterven. Van de eerstgeborene van de farao, die hem op de troon zal opvolgen, tot de eerstgeborene van de slavin, die de handmolen draait. Ook al de eerstgeborenen van het vee. Dan zal er in heel Egypte luid gejammer opgaan. Zo luid als er nog nooit is geweest en nooit meer zal zijn. Maar bij de Israëlieten zal zelfs geen hond zijn tong durven roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heer onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Dan zullen al uw hovelingen naar mij toekomen, zich voor mij buigen en vragen, vertrek toch, uzelf en het volk dat u achterna loopt. En nu ga ik. Ziedend van woede ging hij bij de farao weg. Maar de Heer sprak tot Mozes, de farao zal niet naar u luisteren. Zo zullen mijn wonderen in Egypte nog talrijker worden. Mozes en Aaron verrichten al deze wonderen voor de farao. Maar de Heer maakte de farao halsstarrig. Hij liet de Israëlieten niet weggaan uit zijn land.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 51. De Heer sprak tot Mozes en Aaron in Egypte. Deze maand moet u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet iedere familie een lam uitkiezen. Ieder huis één lam. Als een familie te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buren. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. U kunt er een schaap of een geit voor nemen. U moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël

Ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet u wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. U mag het niet rauw eten of gekookt in water, maar alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er niets van over is als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn, moet u verbranden. En dit is de wijze waarop u het lam moet eten. Uw lendenen omgord, sandalen aan uw voeten en uw staf in de hand. Haastig moet u het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Ik ben de Heer. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat u daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik aan u voorbij gaan. De vernietigende plaag zal u niet treffen als ik Egypte sla. Deze dag moet u tot een gedenkdag maken. U moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Generatie op generatie moet u hem als een eeuwig voorschrift vieren. Gedurende 7 dagen moet u ongezuurd brood eten. Op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want als iemand 1 van die 7 dagen iets eet dat gezuurd is, dan zal die van Israël worden uitgesloten. De eerste en de 7e dag moet u tot een heilige dag uitroepen. Op deze dagen mag u niet werken, behalve dan dat ieder de spijzen die hij nodig heeft mag bereiden. Houd het feest van de ongezuurde broden in ere, want dit is de dag waarop ik uw legers heb weggevoerd uit Egypte. Als een eeuwig voorschrift moet u deze dag generatie op generatie in ere houden. In de eerste maand moet u, vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21e dag, ongezuurd brood eten. Gedurende 7 dagen mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want als iemand gezuurd brood eet, zal hij van de gemeenschap van Israël worden uitgesloten, of hij nu een vreemdeling of een ingezetene is. Niets wat gezuurd is mag u eten, waar u ook verblijft. U moet ongezuurd brood eten. Toen riep Mozes alle oudsten van Israël bijeen en sprak tot hen: ga voor uw families de dieren halen en slacht het paaslam. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze in het bloed dopen dat u in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot de ochtend mag niemand buiten de deur van zijn huis komen. Want als de Heer rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide posten van de deur, dan zal de Heer uw deur voorbijgaan en hij zal de verderver niet toestaan in uw huis te komen om u te slaan. U moet dit voorschrift blijven onderhouden, als een eeuwige wet voor uzelf en voor uw kinderen. Ook als u aangekomen bent in het land dat de Heer u volgens zijn woord gaat schenken, moet u deze plechtigheid blijven vieren. En als uw kinderen u de vraag stellen: wat betekent deze plechtigheid? Dan moet u hen antwoorden: dit is een paasoffer voor de Heer. Omdat hij in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan, terwijl hij de Egyptenaren sloeg, heeft hij onze huizen gespaard. Toen knielde en boog het volk in verering. De Israëlieten gingen uiteen en deden alles wat de Heer door Mozes en Aaron had voorgeschreven. Het was midden in de nacht toen de Heer al de eerstgeborenen van Egypte sloeg. Vanaf de eerstgeborene van de farao, die hem op de troon zou opvolgen, tot aan de eerstgeborene in de gevangenis en ook al de eerstgeborenen van het vee. Die nacht stonden de farao en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren op, en een luid geschreeuw klonk over Egypte, want er was geen huis zonder doden.
Die nacht nog liet hij Mozes en Aaron ontbieden en sprak: Maak dat u van mijn volk wegkomt, uzelf en de Israëlieten. Ga de Heer vereren zoals u gevraagd hebt. Neem ook al uw kleinvee en runderen mee zoals u gevraagd hebt. Ga weg en smeek ook voor mij zijn zegen af. De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk te vertrekken. Anders sterven we allemaal, zeiden ze. Het volk nam het deeg mee, nog voor het gezuurd was. Ze wikkelden de baktroggen in hun mantels en namen ze op hun schouders. De Israëlieten deden wat Mozes hun gezegd had en vroegen aan de Egyptenaren gouden en zilveren sieraden en kleding. De Heer stemde de Egyptenaren gunstig ten opzichte van het volk, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo plunderden de Israëlieten Egypte. De Israëlieten vertrokken vanuit Ramses in de richting van Sukkot. En het aantal personen dat zelf liep, de kinderen dus niet meegerekend, bedroeg ongeveer 600.000. Ook vele anderen trokken met hen mee, net als grote kudden kleinvee en runderen. Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat ze meegenomen hadden uit Egypte. Het was nog niet gezuurd. Ze waren immers uit Egypte weggejaagd, zonder dat ze zelfs de tijd gehad hadden om voor proviant te zorgen. Het verblijf van de Israëlieten in Egypte had 430 jaar geduurd. Op de dag dat deze 430 jaar waren verstreken, trokken al de legers van de Heer weg uit Egypte. De Heer waakte die nacht om hen uit Egypte weg te voeren. Daarom waken alle Israëlieten deze nacht voor de Heer, elke generatie opnieuw. De Heer sprak tot Mozes en Aaron. Voor het paasmaal gelden de volgende voorschriften. Geen buitenlander mag eraan deelnemen. Maar een slaaf die u gekocht en besneden hebt, mag wel van het paasmaal eten. Vreemdelingen en dagloners mogen er echter niet aan deelnemen. Het moet in één en hetzelfde huis gegeten worden. Niets van het vlees mag u buitenshuis brengen en geen been van het lam mag u verbrijzelen. Heel de gemeenschap van Israël moet het vieren. Wil een vreemdeling die bij u woont voor de Heer het paasmaal vieren, dan moet hij eerst alle mannelijke leden van zijn familie laten besnijden. Dan mag hij het vieren, omdat hij als een geboren Israëliet geldt. Maar een onbesnedene mag er niet van mee eten. Voor de geboren Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij u verblijven gelden dezelfde voorschriften. De Israëlieten voerden alles uit wat de Heer door Mozes en Aaron had voorgeschreven. En diezelfde dag nog leidde de Heer de Israëlieten, in groepen geordend, weg uit Egypte.

Exodus, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 22. De Heer sprak tot Mozes en Aaron als volgt. Wijd alle eerstgeborenen aan mij. Alles wat bij de Israëlieten de moederschoot opent, mens of dier, behoort mij toe. Mozes sprak tot het volk. Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u vertrokken bent uit Egypte, het slavenhuis. Want met krachtige hand heeft de Heer u weggeleid. Gezuurd brood mag dan niet gegeten worden. Vandaag, op deze dag van de maand Abib, trekt u weg. Als de Heer u weggebracht heeft naar het land van de Kanaïten, Hethieten, Amorieten, Chiwieten en Jebusieten, een land dat overvloeit van melk en honing, het land dat hij u geven zal, zoals hij aan uw vaderen onder ede beloofd heeft, dan moet u steeds in deze maand deze plechtigheid blijven vieren. 7 dagen lang moet u ongezuurd brood eten, en op de 7e dag is het feest voor de Heer. Ongezuurd brood moet u eten, 7 dagen lang. Iets dat gezuurd is, mag bij u niet gevonden worden, in heel uw gebied. Op die dag moet u uw kinderen deze uitleg geven. Dit feest dient om te gedenken wat de Heer voor mij gedaan heeft toen ik wegtrok uit Egypte. Het moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen, zodat de wet van de Heer altijd op uw lippen is. Want met sterke hand heeft hij u weggeleid uit Egypte. U moet dit voorschrift ieder jaar op de vastgestelde tijd onderhouden. Als de Heer u geleid heeft naar het land van de Kanaïten, dat hij u en uw vaderen onder ede beloofd heeft en u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat de moederschoot opent afstaan aan de Heer. Elke mannelijke eerstgeborene van het vee behoort toe aan de Heer. Elk eerstgeboren jong van een ezel moet u vrijkopen, met een lam. Wilt u het niet vrijkopen, dan moet u het de nek breken. Iedere mannelijke eerstgeborene van uw kinderen moet u vrijkopen. Als uw kind u later vraagt wat dit betekent, dan moet u antwoorden: met krachtige hand heeft de Heer ons weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Toen de farao hardnekkig weigerde ons te laten gaan, heeft de Heer alle eerstgeborenen van Egypte gedood, zowel de eerstgeborenen van de mensen als die van het vee. Daarom offer ik elk mannelijk dier dat de moederschoot opent aan de Heer, en koop ik elke eerstgeborene zoon vrij. Dit moet voor u een merk op de hand zijn en een gedachtenisteken tussen uw ogen, want met krachtige hand heeft de Heer ons weggeleid uit Egypte. Toen de farao het volk had laten vertrekken, liet God hen niet door het gebied van de Filistijnen gaan, hoewel deze weg korter was. Want als het volk aangevallen zou worden, dacht God, zou het spijt kunnen krijgen en teruggaan naar Egypte. God liet het volk dus de omweg door de Rietzeewoestijn maken. Geheel uitgerust voor de strijd trokken de Israëlieten weg uit Egypte. Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Deze had de Israëlieten immers bezworen dat te doen, toen hij zei: als de Heer zich jullie lot aantrekt, neem dan mijn gebeente met je mee. De Israëlieten vertrokken uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, 's nachts in een vuurzuil om hun licht te zijn. Zo konden zij dag en nacht doortrekken. Nooit week overdag de wolkkolom en 's nachts de vuurzuil van de spits van het volk.

Exodus, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. De Heer sprak tot Mozes. Zeg de Israëlieten dat zij omkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hahirot, tussen Migdol en de zee. Voor Baal-Zephon moet u aan de zee uw kamp opslaan. Dan zal de farao denken: de Israëlieten zijn de weg kwijtgeraakt en nu zijn ze door de woestijn ingesloten. En ik zal de farao weer halsstarrig maken, zodat hij hen gaat achtervolgen. Ik zal mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben. De Israëlieten volgden dit bevel op. Toen aan de koning van Egypte gemeld werd dat het volk gevlucht was, veranderden de farao en zijn hovelingen van gedachten en riepen ze uit: hoe hebben wij de Israëlieten uit onze dienst laten gaan? Hij liet dus zijn strijdwagen inspannen en nam zijn manschappen met zich mee. 600 van de beste wagens en alle voertuigen van Egypte, elk met 3 man bezet. Want de Heer had de farao, de koning van Egypte, weer halsstarrig gemaakt, zodat hij de Israëlieten, die onder de machtige bescherming van de Heer vertrokken waren, ging achtervolgen. Met alle paarden en wagens van de farao, met zijn wagenmenners en zijn legermacht, zetten de Egyptenaren de achtervolging in. Zij haalden de Israëlieten in, terwijl zij gelegerd waren aan zee, bij Pi-Hahirot, voor Baal-Zephon. Toen de farao naderde, zagen de Israëlieten ineens dat de Egyptenaren hen achterna gekomen waren. Hevige angst maakte zich van hen meester, en zij riepen luid tot de Heer. En tegen Mozes zeiden ze: waren er in Egypte geen graven, dat u ons naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Wat hebt u ons aangedaan door ons weg te voeren uit Egypte? Hebben wij u in Egypte al niet gewaarschuwd? Bemoei u niet met ons. Laat ons maar in dienst blijven van de Egyptenaren. Het is beter om hen te dienen dan te sterven in de woestijn. Mozes antwoordde het volk: vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog. Daarna zult u ze niet meer zien, nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes: wat roept u mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. U zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat zij hen achterna gaan. En dan zal ik mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben. Als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger van de Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten in te staan. De wolk bleef donker, zodat het die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heer liet die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren splitsten. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de ochtendwaken richtte de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren
en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagen scheef lopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: "Laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen, tegen ons." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Strek uw hand uit over de zee. Dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners." Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. En omdat de Egyptenaren er tegenin vluchtten, dreef de Heer hen midden in de zee. Het water dat terugvloeide, overspoelde de wagens en de wagenmenners. Heel de strijdmacht van de farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Er bleef niet één gespaard. De Israëlieten trokken over de droge bodem van de zee, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël het machtig optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.

Exodus, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 27. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de hoogste. Paard en berijder dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geweest. Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader. Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder. Heer is zijn naam. De wagens van de farao, zijn machtige legers, hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen door de Rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden, hebt u gebroken, in al uw grootsheid. Het vuur van uw toorn liet u gaan. Het verslond hen als stro. Door het razen van uw toorn stegen de wateren. De stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde midden in de zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand. Ik haal ze wel in. De buit zal ik delen. Ik zal erin verzwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken. Mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen. De zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder? Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid. De volken vernamen het, zij beefden van angst. Filistea's bewoners sidderden. De vorsten van Edom waren ontsteld. De heersers van Moab door huiver bevangen. Kanaan wankelde, al zijn bewoners. Ontzetting en schrik kwam op hen neer. Zij werden als steen door de macht van uw arm tot uw volk er doorheen was, o Heer, tot er doorheen was het volk dat u hebt geschapen. U hebt hen gebracht, u hebt hen geplant op de berg die uw domein is, waar u, o Heer, uw verblijf hebt gevestigd, het heiligdom, Heer, dat uw hand heeft gemaakt. De Heer is koning voor altijd en eeuwig. Toen de paarden van de farao met de wagens en de wagenmenners in de zee gekomen waren, liet de Heer de wateren van de zee over hen terugvloeien. Maar de Israëlieten waren over de droge bedding gegaan, midden door de zee. En Mirjam, de profetes, een zuster van Aaron, pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar, dansend en spelend op de tamboerijn. Mirjam zong het refrein. Zing voor de Heer, want Hij is de hoogste. Paard en berijder dreef Hij in de zee. Toen liet Mozes de Israëlieten vanaf de Rietzee verder trekken naar de woestijn van Soer. 3 dagen trokken zij door de woestijn, zonder water te vinden. Zij kwamen in Mara, maar het water van Mara was niet te drinken. Zo bitter was het. Daarom heet die plaats Mara. Het volk begon te morren tegen Mozes en vroeg, wat moeten wij drinken? Mozes smeekte de Heer om hulp en de Heer wees hem een stuk hout aan. Hij wierp dat in het water en het water werd zoet. Daar gaf hij het volk regels en recht. Daar stelde hij hen op de proef. Hij hield hun voor. Als u oprecht gehoorzaamt aan het woord van de Heer, uw God, en als u doet wat in zijn ogen goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt, dan zal geen van de ziekten die ik over Egypte liet komen u treffen. Ik ben de Heer, uw geneesheer. Zij kwamen vervolgens in Elim, een plaats met 12 bronnen en 70 palmen. En ze legerden zich daar bij het water.

Exodus, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 36. Vanuit Elim trok heel de gemeenschap van de Israëlieten verder en bereikte de woestijn van Sin, tussen Elim en de Sinai. Het was de 15e dag van de 2e maand na hun vertrek uit Egypte. Toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aaron. De Israëlieten zeiden tegen hen: "Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop te eten hadden. U had ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uitgaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Dan kan ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet. Maar op de 6e dag moeten ze eens zoveel verzamelen en bereiden als op de andere dagen." Mozes en Aaron zeiden tegen de Israëlieten: "Vanavond nog zult u weten dat het de Heer was die u uit Egypte heeft weggeleid. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Want de Heer heeft het gemor tegen hem gehoord. Wie zijn wij dat u zo mort tegen ons?" Mozes zei verder: "Vanavond zal de Heer u zelf vlees te eten geven en morgenochtend volop brood. Want de Heer heeft u gemor tegen hem gehoord. Wie zijn wij tenslotte? Uw gemor is niet tegen ons, maar tegen de Heer." En Mozes sprak tot Aaron: "Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten het volgende: kom naar de Heer, want Hij heeft uw gemor gehoord." Terwijl Aaron sprak, keerde heel de gemeenschap van de Israëlieten zich naar de woestijn. En daar verscheen de heerlijkheid van de Heer in een wolk. De Heer sprak tot Mozes: "Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit moet u hun zeggen: tegen de avond kunt u vlees eten, en morgenochtend zult u volop brood hebben. Dan zult u weten dat ik de Heer, uw God, ben." Toen het avond was, kwamen er kwartels aangevlogen en vielen neer over heel het kamp. De volgende ochtend hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en zeiden tegen elkaar: "Wat is dat?" Ze wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: "Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. En de Heer heeft als volgt bepaald: ieder mag er zoveel van nemen als hij voor zijn familie nodig heeft. 1 omer per persoon. Maar ieder mag alleen maar nemen voor diegenen die in zijn tent verblijven." De Israëlieten deden dat ook. De een verzamelde meer, de ander minder. Als ze het met de omer namaten, bleek een grote hoeveelheid nooit te groot en een kleine hoeveelheid nooit te klein. En hij die veel had verzameld, had nooit te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Iedereen had precies zoveel verzameld als hij nodig had. Mozes vermaande hen: "Er mag niets bewaard worden voor de volgende dag." Maar sommigen stoorden zich niet aan het bevel van Mozes en bewaarden toch iets tot de volgende dag. Toen zat het vol wormen en het stonk afschuwelijk. Mozes was woedend op hen. Iedere ochtend opnieuw verzamelde zij het, ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon warm begon te worden, smolt het weg. Op de 6e dag vonden zij een dubbele hoeveelheid brood, 2 omer per persoon. Alle leiders van de gemeenschap kwamen het Mozes zeggen. Deze legde hun uit: "Zo heeft de Heer het bepaald. Morgen is het Sabbatdag, de Sabbat die gewijd is aan de Heer.
Bak en kook wat u nodig hebt. Wat overblijft, moet u opzij leggen en bewaren voor morgen. Zij legden dus een gedeelte opzij voor de volgende ochtend, zoals Mozes bevolen had. Deze keer stonk het niet en zaten er geen wormen in. En Mozes zei, dit moet u vandaag gebruiken, want vandaag is het Sabbat voor de Heer. Vandaag zult u buiten niets vinden. 6 dagen kunt u verzamelen, maar op de 7e dag, op de Sabbat, is er niets. Sommige mensen gingen er de 7e dag toch op uit, maar ze vonden niets. Toen sprak de Heer tot Mozes. Hoe lang blijft u nog weigeren mijn voorschriften en bepalingen te onderhouden? Denk er wel aan. De Heer heeft u de Sabbat gegeven. Hij geeft u op de 6e dag dan ook brood voor 2 dagen. Iedereen moet blijven waar hij is. Niemand mag op de 7e dag zijn verblijfplaats verlaten. Zo hield het volk op de 7e dag rust. Israël noemde het brood manna. Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek. En Mozes zei, dit heeft de Heer bevolen. Bewaar een volle omer voor uw nakomelingen. Dan kunnen zij zien welk brood ik u te eten heb gegeven in de woestijn toen ik u wegvoerde uit Egypte. Mozes gaf Aaron de opdracht. Neem een urn, doe er 1 volle omer manna in en zet die voor de Heer om voor het nageslacht te bewaren. Aaron deed wat de Heer aan Mozes bevolen had en plaatste de urn ter bewaring bij de verbondsakte. 40 jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoonde streken kwamen. Zij aten manna tot ze de grenzen van Kanaan bereikt hadden. 1 omer is het 1/10 deel van een eva.

Exodus, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 16. Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Sin, om volgens de aanwijzingen van de Heer van kamp tot kamp verder te trekken. Toen ze hun kamp opsloegen in Rephidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken en zeiden: "Geef ons water te drinken." Mozes antwoordde: "Waarom maakt u mij verwijten? En waarom daagt u de Heer uit?" Maar de mensen leden daar hevige dorst. Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: "Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte, als we toch met kinderen en vee van de dorst moeten sterven?" Mozes klaagde zijn nood bij de Heer: "Wat moet ik toch doen met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen."

uitgedaagd door zich af te vragen: is de Heer nu bij ons of niet? Amalek rukte op om Israël in Rifidim aan te vallen. Toen zei Mozes tegen Jozua: kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aaron en Hoor de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek. Ten slotte werden Mozes' armen moe. Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten. Aaron en Hoor ondersteunden zijn armen, elk aan één kant. Zo bleven zijn armen hoog gegeven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard. Daarop gaf de Heer aan Mozes de opdracht: stel dit ter gedachtenis op schrift en prent het Jozua in. Ik ga de herinnering aan Amalek van de aarde wegvagen. Mozes bouwde een altaar en noemde het: de Heer, mijn banier. Hij zei: de handen omhoog naar de banier van de Heer. De Heer strijdt tegen Amalek, elke generatie opnieuw.

Exodus, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 27. Jethro, de priester van Midjan, de schoonvader van Mozes, hoorde alles wat God gedaan had voor Mozes en voor zijn volk Israël, dat de Heer Israël uit Egypte had geleid. Hierop ging Jethro, de schoonvader van Mozes, met Zippora, de vrouw van Mozes, die hij later teruggestuurd had, en haar beide zonen op weg. De ene zoon heette Gersom, want, zo had hij gezegd, ik verblijf in een vreemd land. De andere heette Eliezer, want de God van mijn vader kwam mij te hulp en heeft mij gered van het zwaard van de farao. Jethro, de schoonvader van Mozes, ging dus met zijn dochter Zippora en haar zonen op weg naar Mozes, naar de woestijn waar hij gelegerd was, bij de berg van God. Hij liet weten, ik, je schoonvader Jethro, ben naar je op weg. Je vrouw en zonen zijn in mijn gezelschap. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog voor hem en kuste hem. Zij vroegen elkaar hoe ze het maakten en gingen toen de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig wat de Heer gedaan had met de farao en Egypte, ten gunste van Israël. Ook vertelde hij van alle moeilijkheden waarbij ze onderweg gestuit waren en hoe de Heer hen daaruit had gered. Jethro was verheugd over de gunsten die de Heer bij de bevrijding uit Egypte aan Israël bewezen had. En Jethro sprak, gezegend is de Heer die jullie bevrijd heeft uit de macht van Egypte en uit de macht van de farao, hij die het volk bevrijd heeft uit onderdrukking door Egypte. Nu weet ik dat de Heer groter is dan alle andere goden. Jethro, de schoonvader van Mozes, bracht God brand en slachtoffers. En Aaron en al de oudsten van Israël kwamen met de schoonvader van Mozes voor God de offermaaltijd houden. De volgende dag hield Mozes rechtzitting. Van 's ochtends tot 's avonds stonden er mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag hoeveel werk het volk hem bezorgde, zei hij, is het nodig dat deze mensen je zo in beslag nemen? Waarom hou jij alleen zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen? Mozes antwoordde zijn schoonvader, de mensen komen naar mij toe om Gods uitspraak te vernemen. Als ze een geschil hebben, komen ze bij mij en ik moet uitspraak doen en hen op de hoogte stellen van Gods bepalingen en beslissingen. Zijn schoonvader zei, toch doe je zo niet verstandig. Het is te vermoeiend, zowel voor jezelf als voor de mensen die staan te wachten. Het is te zwaar voor je, dit kun je niet alleen aan. Luister naar me, ik zal je een goede raad geven en God zal je bijstaan. Je moet het volk vertegenwoordigen bij God en hem de zaken voorleggen. Je moet de mensen de bepalingen en wetten inprenten en hun leren welke weg zij moeten gaan en hoe zij moeten leven. Maar kies daarnaast uit het volk een aantal mannen die bekwaam zijn, Godvrezend, betrouwbaar en onomkoopbaar. Stel die aan als leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij moeten steeds ter beschikking staan voor de rechtspraak. Iedere belangrijke zaak moeten ze aan jou voorleggen. In kleinere zaken kunnen ze zelf uitspraak doen. Het zal voor jou een verlichting betekenen als zij die last met je dragen. Als jij met Gods instemming zo te werk gaat, dan kun je het volhouden en gaan al die mensen tevreden naar huis. Mozes ging op de raad van zijn schoonvader in en regelde alles zoals deze had voorgesteld. Hij koos uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan het hoofd van het volk, leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij stonden steeds ter beschikking
voor de rechtspraak van het volk. De belangrijke zaken legden ze voor aan Mozes. In kleinere deden ze zelf uitspraak. Toen deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide en hij keerde terug naar zijn land.

Exodus, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 25. 3 maanden na hun vertrek uit Egypte, op de dag af, bereikten de Israëlieten de Sinaïwoestijn. Ze waren vertrokken uit Rifidim en kwamen aan in de Sinaïwoestijn, waar ze dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei: "Dit moet u zeggen tegen het huis van Jacob, en moet u de zonen van Israël laten weten. Met eigen ogen hebt u gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe ik u op Aarons vleugelen heb gedragen en hier bij mij gebracht heb. Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn bijzonder eigendom zijn, want aan mij behoort de aarde. U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. Deze woorden moet u aan de Israëlieten overbrengen." Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. Eenstemmig gaf het volk dit antwoord: "Alles wat de Heer zegt, zullen wij volbrengen." Mozes bracht het antwoord van het volk weer over aan de Heer. De Heer sprak nu tot Mozes: "Ik kom naar u toe, in een dichte wolk, zodat het volk mij met u hoort spreken en voor altijd vertrouwen in u zal krijgen." Mozes bracht het antwoord van het volk over aan de Heer. Toen sprak de Heer tot Mozes: "Ga naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en hun kleren wassen. Zij moeten zich gereed maken voor overmorgen, want overmorgen zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Baken voor de mensen een terrein af en zeg hun: zorg ervoor dat u niet op de berg komt, of zelfs de voet ervan betreedt. Wie op de berg komt, wordt ter dood gebracht. Zelfs met geen vinger mag zo iemand worden aangeraakt. Hij moet gestenigd of met pijlen neergeschoten worden. Is het een mens of een dier, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn weer klinkt, mogen zij de berg bestijgen." Mozes kwam van de berg af en droeg er zorg voor dat de mensen zich heiligden en hun kleren wasten. Hij zei tegen het volk: "Maak u gereed voor overmorgen. Niemand mag gemeenschap hebben met een vrouw." Op de 3e dag, vroeg in de ochtend, begon het te donderen en te bliksemen. Boven de berg ging een dichte wolk. Machtig bazuingeschal weer klonk en alle mensen in het kamp beefden van angst. Toen voerde Mozes het volk uit het kamp naar buiten, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven zij staan. De Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer in vuur was neergedaald. De rook steeg omhoog als de rook van een smeltoven. Heel het volk was met ontzetting geslagen. Bazuingeschalk weer klonk, luider en luider. Mozes sprak en de stem van God antwoordde hem, want de Heer was neergedaald op de Sinaï, op de top van de berg. En de Heer riep Mozes naar de top van de berg en Mozes ging naar boven. De Heer sprak tot Mozes: "Ga naar beneden en waarschuw de mensen dat zij niet de afscheiding doorbreken om de Heer te zien, want dan zouden er velen sterven. Ook de priesters die anders tot de Heer naderen, ook zij moeten op een afstand blijven, anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten." Mozes antwoordde de Heer: "Het volk kan de Sinaï niet bestijgen. U hebt ons zelf immers opdracht gegeven de berg af te zetten en tot heilig gebied te verklaren." De Heer sprak tot hem: "Ga naar beneden en kom dan weer boven met uw broer Aaron. Maar de priesters en het volk mogen niet naar boven, naar de Heer komen. Anders zal de toorn van de Heer over hen losbarsten." Mozes daalde de berg af naar het volk en sprak het toe.

Exodus, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 26. Toen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben de Heer, uw God, die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. U zult geen andere goden hebben, ten koste van mij. U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want ik, de Heer, uw God, ik ben voor hen die mij haten, een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden, ben ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie. U zult de naam van de Heer, uw God, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de Sabbat, die moet voor u heilig zijn. 6 dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer, uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten, uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven op de grond.